geweldige mix van reggae, Cajun en blues op deze cd van Big Chief, Monk Boudreau, Bloodstains en Teardrops. Zeer, zeer de muiten weer. Je hoort het allemaal in Hardy's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En nou, een beetje bijzonder nummer eigenlijk wel. Helemaal geen bluesnummer. Het is een nummer van Led Zeppelin uit 1969. Het eerste nummer van de eerste LP van Led Zeppelin. De band met Robert Plant, John Bonham, Jimmy Page en John Paul Jones. Maar de aanleiding is een nieuwe cd van Beth Hart. De blueszangeres die ook al een paar jaar terug in Grollo op het podium stond bij het Holland International Blues Festival. Maar die nu uitkomt met een nieuwe cd, A Tribute to Led Zeppelin. Lijkt wel een beetje of dat mode is om allemaal tribute cd's uit te brengen. Lester Tiet van Neil Cassell, van Townes Van Zandt, van John Prine. En nou dus van Led Zeppelin. Beth Hart met een nummer van Led Zeppelin. Good Times, Bad Times.

Samen met nog andere, 8 andere nummers komt die cd in februari uit. A Tribute to Led Zeppelin van Beth Hart. Dit is Good Times, Bad Times, maar op die cd onder andere ook nummers als A Whole Lot of Love uiteraard, Stairway to Heaven, The Rain Song, Black Dogs en The Levee Breaks. Nou, heel veel nummers, 9 nummers maar liefst. Het origineel uit 1969, dus van die eerste LP van Led Zeppelin, een beetje de supergroep in die tijd. Jimmy Page, de gitarist, die kwam uit de Yardbirds onder andere. John Paul Jones, een geweldige bassist. En Robert Plant, geweldige zanger. Hij heeft nog recentelijk weer een cd gemaakt. Een hele mooie cd gemaakt, waar je ook al nummers van gedraaid hebt. Maar dit is uit 1969. En het bijzondere gitaargeluid van Jimmy Page, dat komt omdat hij het geluid van de gitaar via een Leslie speaker laat lopen. Zo'n Leslie speaker, dat is met een fan erin die ook wel bij een Hammond B3 wordt gebruikt. Led Zeppelin, het origineel, met Good Times, Bad Times.

Ja, de stem van Robert Plant uit 1969 van Led Zeppelin, het origineel. Good Times, Bad Times. En Robert Plant die heeft recentelijk dus een cd gemaakt samen met Alison Krauss, waar hij ook al eerder een cd mee gemaakt heeft. Dat was toen Raising Sand. En nou was het Raise the Roof. En als het goed is, als alles doorgiet, dan gaat ze optreden in Nederland. Robert Plant en Alison Krauss in de Tunbee, het voormalige paleis Soestdijk. Dus wie weet. De derde versie, een heel andere versie van een singer-songwriter, John Craigie. Paper Airplane is de cd waar dit nummer vanaf komt. Trouwens grappig dat Paper Airplane, dat is ook de titel van een cd volgens mij van Alison Krauss. Maar dat is puur toeval. Totaal andere uitvoering van Good Times, Bad Times.

drie totaal verschillende uitvoeringen van Good Times, Bad Times van Led Zeppelin. Hard rock, daar begon het met in de 60e jaren, 1969 om precies te wezen. Een stevige, een harde blues uitvoering van Beth Hart uit 2022, die nog uit moet komen dus eigenlijk. En de versie van John Craigie, Americana muziek, een beetje country-achtige versie daarvan, uit 2012. Drie keer Good Times, Bad Times. Ellie Venable, dat is een gitariste uit Texas, nog maar 21 jaar. En dit is al haar vierde cd die ze uitbrengt. Het is duidelijk dat zij een geweldige fan is van Stevie Ray Vaughan. Een geweldige gitariste ook. Op het volgende nummer speelt ze samen met Devin Allman. Dat is de zoon van Greg Allman, van de Allman Brothers uiteraard. En dan zie je ja, in de Texaanse gitaar blues sfeer zit je dan. Heart of Fire, dat is de titel van de nieuwe cd. En dit is The Road to Nowhere. It's always

The Road to Nowhere van Ellie Venable. Op dit nummer bijstaande door Devin Allman van de Nee-CD Heart of Fire. Israel Ness, die ik aan het begin van de uitzending draaide, die nam zijn cd op een, in een klein dorpje in een blokhut in de buurt van Austin. De Wild Feathers, een band die al een jaar of wat bestaat, die uit Californië komt, die trok naar Nashville en die ging in de buurt van Nashville ook in een blokhut een cd opnemen. De cd Alvarado. Alvarado, dat is een woestijndorpje in het zuiden van Californië. Een mooie cd. En dat kwam een beetje omdat allerlei tournees die gingen niet door. Dus ja, dan weet je toch wat muziek maken. En dan ga je met elkaar ergens in een blokhut zitten. En dan ontstaan de mooiste dingen. Zoals bijvoorbeeld Over the Edge.

producent van dit nummer is dezelfde die ook Blackberry Smoke produceert. En dat kun je wel een beetje horen. Het is hele volle muziek en ook wel stevige muziek. En je hoort het er niet aan af dat het in een blokhut op een nummer is. De Wild Feathers waren dat van de cd Alvarado. Binnenkort komt de lang verwachte laatste cd van John Mayall. Die komt uit The Sun Is Shining Down. De man die hield er met op hem op te treden en hem nog cd's te maken. En dat mag ook wel een keer, want hij is al bijna 90 jaar ondertussen. 87, 88 geloof ik. Dus we gaan hem terug naar zijn betere jaren, zou je wel kunnen zeggen. De 90er jaren. Hij begon altijd in de 60er jaren trouwens. Maar uit 1990 van de cd A Sense of Place, The Black Cat Moan.

John Mayall, de Black Cat Moan. De man die er altijd een bekend stond dat hij een goede neus had om uitstekende gitaristen in zijn band te halen. Mick Taylor kan me nog herinneren, Coco Montoya die bij hem speelde. En tegenwoordig Carolyn Wonderland, ook een uitstekende gitariste. Maar ja, helaas. Die zit binnenkort zonder werk, althans wat betreft de optredens van John Mayall. Want nogmaals, hij stopte met. Dit was uit 1990 van de CD A Sense of Place. Jaren terug, 2007, was ik in Bristol in Tennessee. Het ligt op de grens tussen Tennessee en Kentucky, geloof ik. Dat was een groot festival, het Rhythm and Roots Festival. En daar trad ook een Amerikaanse stringband op. En stringbands zijn in Amerika en zeker in de countrywereld heel populair. Zoals de naam al zegt, het bent bands waar alleen maar snarenspel bij is. Nou, die Old Crow Medicine Show, dat is zo'n stringband. Ook met een mooie ouderwetse naam, een Medicine Show. Vroeger waren die tournees die over heel Amerika plaatsvonden, die waren vaak gesponsord door Bedriem. Bijvoorbeeld Bedriem die een medicijn onder de aandacht van het publiek wilde brengen. Dus de Old Crow Medicine Show. Dit is van een nieuwe cd die nog uit moet komen. Het is een voorproefje. En ik draai door van het titelstuk. Paint This Town.

Ze zet de zaak lekker op de kop. Paint This Town, de Old Crow Medicine Show van hun nieuwe album. Harry's Blues zit er bijna op. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Miralda Smit. En we bestuurd met de nummer van Harry Musquet. Van de band Musquet, 1991, van de cd Cut Deluxe. Tough on me, tough on you.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het debuutalbum van singer-songwriter Tommy Prine is niet bijster bijzonder. 11 eigen composities van de zoveelste Amerikaanse singer-songwriter. Wel bijzonder is dat Tommy Prine de jongste zoon is van de overleden singer-songwriter John Prine. Tommy Prine, By the Way. MUZIEK

0: just like you.
1: Tommy Prine, by the way. Nathan Carter uit Liverpool vertrok op zijn 18e naar Ierland en daar creëerde hij een mix van Americana en Ierse volksmuziek. Intussen heeft hij 13 albums gemaakt en dit was een hit in Engeland en in Ierland. Nathan Carter, Wagon Wheel.

Nathan Carter, Wagon Wheel. Nolan Taylor, dat is een singer-songwriter uit Cincinnati en hij zingt over moeilijke tijden, verloren liefdes, wilde nachten, alcoholproblemen. En op zijn nieuwe album doen Kevin McKendry en Daryl Scott als gasten mee. Nolan Taylor, 500.

Nolan Taylor, 500. Luke Bryan uit Georgia is een echte ster in Amerika. Hij heeft 27 nummer 1 hits en hij heeft al 75 miljoen albums verkocht. Op zijn 19e vertrok hij naar Nashville en daar werd hij de songwriter van Travis Tritt en Billy Currington. En zijn debuutsingle All My Friends Say was meteen een top 5 hit in Amerika. Luke Bryan, Play It Again.

Luke Bryan, Play It Again. Bluesgitarist Joanna Connor uit Chicago maakte haar nieuwe album met Gary Hoey, Jason Ritchie, Mike Sito en als gastgitarist Joe Bonamessa. Joanna Connor, Highway Child.

Joanna Connor, Highway Child. Het is een nummer van Steve Earle uit 1988 over een straat ergens in Amerika. En Copperhead Road bestaat echt in Mountain City in Tennessee. Het werd een hit in Amerika, Canada, Australië en Engeland. Steve Earle, Copperhead Road.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Lavette van Betty Lavette is het album van deze week. En Betty Lavette is een ervaren rot in de rock'n'roll. Ze toerde al met Clyde McFadden, Benny King, Barbara Lynn, Otis Redding, Cab Calloway en James Brown. En ze speelde de hoofdrol in de Broadway musical Bubbling Brown Sugar. Betty Lavette, in the meantime.

Patti LaVette, In the Meantime. Mick Björklöf, dat is een blueszanger uit Finland. Hij begon in 1991 met zijn band Mick Björklöf en Blues Trip samen met gitarist Lefty Lepone. En dit is zijn 10e album Colors of Jealousy. Mick Björklöf, Into the Fire.

Mick Birkloff, Into the Fire. Het is een geniale compositie van Robbie Robinson voor de band en het was de B-kant van de single Upon Cripple Creek met Livon Helm als leadzanger. Maar Joan Baez had een grote hit met de cover. Voor haar werd het de nummer 1 hit in Amerika en Canada, 4 in Nieuw-Zeeland, 5 in Australië en 6 in Engeland. The Band, The Night They Drove Old Dixie Down.

The Band, The Night They Drove Old Dixie Down. Duke Robillard was de gitarist bij Roomful of Blues en The Fabulous Thunderbirds en hij maakte albums met Joe Louis Walker, Jimmy Witherspoon en Otis Clay. En hij heeft nu een nieuw soloalbum, Six Strings of Steel, Duke Robillard, Love Struck.

Duke Robbie Lyre, Love Struck. Bobby Gentry uit Mississippi schreef een verhaal over Billy Joe McAllister die zelfmoord pleegde door van de Tallahassee Bridge te springen. En het werd een nummer 1 hit in Canada en Amerika, 3 in Nieuw-Zeeland, 4 in Australië, 6 in Ierland en 13 in Engeland. Bobby Gentry, Ode to Billy Joe.

Bobby Gentry ode to Billy Joe. Jan James uit Tennessee verhuisde naar Chicago en daar trouwde ze met gitarist Greg Calvert. En ze begonnen samen als duo op te trainen in coffeeshops. Maar intussen hebben ze 12 albums gemaakt en dit komt van het nieuwe album Time Tomb. Jan James, Too Late Now.

Jan James, Too Late Now. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Don Williams uit Texas schreef nummers voor Eric Clapton, Johnny Cash, Alison Krauss, Sonny James, Kenny Rogers, Alan Jackson, Waylon Jennings en Pete Townshend. Maar geen label in Amerika wilde hem als zanger contracteren en uiteindelijk gaf Dot Records hem een kans. Het resultaat? Hij heeft nu 40 albums gemaakt, 58 hits en 19 nummer 1 hits in Amerika. Dit nummer werd overigens alleen een hit in Engeland. Don Williams, I Recall a Gypsy Woman.

0: Harry's Blues, een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: De Amerikaanse cultuur is een smeltkroes van allerlei invloeden. Europese, Indiaanse, Afrikaanse en Caribische mensen brachten hun eigen cultuur mee naar het nieuwe land. Daaruit ontstonden unieke muzieksoorten, zoals Cajun, Zydeco, Jazz, Blues en Country. Vooral de staat Louisiana kenmerkt zich door een zeer veelzijdige muzikale cultuur. De jazz in New Orleans, de blues van Baton Rouge en de Cajun en de Zydeco van het platteland. Eunice is het centrum van de Cajun cultuur. Hier startte men bij het radiostation KEGN met wekelijkse Zydeco-uitzendingen. In het Eunice Museum een overzicht van het ontstaan van de Cajun cultuur en muziek. In dezelfde omgeving woont en werkt Floyd Swallow. In Ville Platte heeft hij zijn wereldberoemde platenshop en kantoor. Hij produceerde platen voor Buckwheat Zydeco, Rock and Doopsy en Nathan Abshire. Een welbespraakt mens van uitgesproken plattelandsorigine. Bij uitstek kenner van de Cajun muziek. De unieke mengeling van Duitse en Tsjechische polka, Franse two-step, Ierse fiddle en de western swing uit Amerika.
2: We zijn hier in Eunice. Dat ligt 30 kilometer ten noorden van Crawley, in het midden van Louisiana. En helemaal midden in het Cajun gebied. Wij zochten naar het historische Cajun Museum en ik ging het gemeentehuis daar binnen en ik zag daar niemand tot plotseling een zwarte dame op mij afkwam en zei van zoekt u iets? Wij zochten het historische Cajun Museum. Ze zei, oh wacht even, dan breng ik jullie even naar de burgemeester. En voordat we het wisten zaten we achter de koffie bij de burgemeester van Eunice. Mayor Curtis Joubert, een joviale man die ons van alles liet zien en die echt ontzettend veel van muziek afwist. Ik zie het al gebeuren in Nederland dat je ergens komt om de weg te vragen en binnen de kortst mogelijke tijd bij de burgemeester aan tafel zit.
3: Het was niet bepaald een jonge burgemeester, zo, een man van jaren 50, 54 of
2: ja,
3: zo.
2: Ja, zeker. Zoiets was hij zeker.
3: Een plaats trouwens die een partnership heeft met La Roche in de Ardennen.
2: Ja.
3: Hij kende Maastricht ook.
2: Ja.
3: Dat vind ik wel grappig. En hij wees ons dat schuinting over de plek waar ze weer nou bent. Dat is dat Acadian Museum.
2: Ja, het historisch museum van waar de geschiedenis van de originele Franse, de Franse emigranten dus, zal ik maar zeggen. En dat begon dan in vanuit Frankrijk in 1604 tot 1636 ongeveer. En dan zijn ze naar een plaats gegaan die Acadia heette. Dat is daar in de buurt van Nova Scotia, Newfoundland in de buurt. Nou, die mensen zijn dus... er is nog een golf gekomen die daarheen ging. Dat was van 1765 tot 1784. Inmiddels waren de Engelsen ook binnengedrongen. En door de conventie van Utrecht is dat het gebied aan de Engelsen vervallen. En al die andere mensen zijn dus weer op zoek gegaan naar een nieuw gebied.
3: Ja, ze zijn eigenlijk een beetje verjaagd.
2: Verjaagd, ja. Kijk, de British keep on coming. Hè. En dus,
3: ze mogen geen Frans meer praten en dat soort dingen. Nee.
2: Dus cultureel ook. Ja, eigenlijk. Ze zijn ook. En later is er weer een golf gekomen die achter hun ouders aangegaan is. Maar het grootste gedeelte zijn ze dus hier in Louisiana zijn ze terechtgekomen. New Orleans, Eunice, Baton Rouge, Alexandria. Het hele gebied wat je hier ziet, Lafayette, allemaal Franse namen. En de man waar het eigenlijk om draaide, dat was een soort van zeerover. Maar met een goed hart, een soort van Robin Hood, kan ik wel zeggen. Jean Lafitte, en daar is dit museum ook naar genoemd.
3: Prachtig museum.
2: Een heel mooi overzichtelijk museum. Waar eigenlijk alle takken van het leven gewoon... zichtbaar zijn. Vanaf de veeteelt, de muziek, de olie. Want de meeste mensen hebben hier, zijn in de olieindustrie gaan werken, want het waren goedkope krachten. En ook de keuken, la cuisine, is hier vertegenwoordigd. En het is een prachtig overzichtelijk museum. Mooi hout, betimmerd, eerlijke materie. En voor zover ik weet wordt hier ook de taal nog in ere gehouden. Dus het is oorspronkelijk Franse taal. Wel met wat invloed, maar dat wordt dus van de overheidszijde wordt dat dan gesteund, naar ik begrepen heb.
3: En ook de muziek hier, die is mooi weergegeven. Het is allemaal overzichtelijk weergegeven. Eerst het historisch deel, dan het taalgedeelte ervan. Acadian, de Cajuns, ook die vervorming in de taal, die is precies weergegeven allemaal.
2: Ja. En kijk, Arcadia is de Franse spelling of het mythische Griekse paradijs. Dus Arcadia betekent eigenlijk in het Grieks paradijs. En het is een Franse provincie in Canada, dat nu Nova Scotia heet. En Arcadia was het residentie of Arcadia.
3: Mm-hmm.
2: En simpel uitgesproken is het Cajun. En de English language pronunciation is Cajun.
3: Yeah.

Kijk, hier staat dat de Cajun en Sidego muziek zich ontwikkeld heeft van Franse ballades en instrumental en instrumentdansdeuntjes. En zijn beïnvloed door de Duitsers, de Spanjaarden, de Anglo-Amerikanen, dus de Engelsen en de Afro-Cubaanse de muziek. Dus zeg maar, Cuba in die kant op. Afrikaans, Caribisch gebied, ja. Nou, de invloed van de Fransen was dan de folk songs, drinking songs, dus de sailors liederen en Keltische melodieën ook. Vandaar die rare wendingen vaak. Hè? En de Engelse invloed was de contradans, de jigs en de hornpipe dans van de Engelsen en de Scots Ierse omgeving. Hè? En de Afrikaanse traditie en de Afro-Cubaanse, dat is meer de percussieafdeling, gewoon het ritmische. Nou, van de Duitsers, en dat is wel heel frappant, daar heb je dus de accordeon, hè? De simpel, versimpeld. Kijk, dat vind ik nog wel mooi, want ook in de tango is de accordeon Duits. Het is die bandoleon, is oorspronkelijk ook een Duits, van meneer Band heeft het uitgevonden. En zo is deze accordeon eigenlijk ook van Duitse afkomst. En het leuke is dat je hierachter in die vitrine van die kleine accordeonnetjes ziet. En John LeGrand merkte zo net al terecht op. Het is eigenlijk een soort van een mondharmonica, een diatonisch instrument, een mondharmonica, met een balg erachter. Dus je blaast niet zelf, maar die balg blaast de lucht in. Het is eigenlijk een grote mondharmonica waar dan via een balg lucht in wordt geblazen. En het is een diatonisch instrument, niet chromatisch, dus dat is hartstikke mooi eigenlijk. Kijk, en dan wat het nu tegenwoordig geworden is, is er een stuk bluegrass is eraan, Texas swing. En country en western rock and roll is er een beetje bijgekomen. En de hedendaagse Cajun muziek is niet meer precies dezelfde als het was, maar heeft een grote variatie van instrumenten.

0: De spoons, kijk, de Cajun spoons. Moet je nagaan, dat zijn gewoon twee, dat is een houten blokje met twee labels omgekeerd zodat de bolle kant tegen elkaar aan zit. Hè. En daar maken ze dan een soort van ritme mee. Zo'n triangel zie je hier.
1: Heel elementair in de Cajun muziek, ja. De triangel. Hoe smeert hij ze dan mee?
0: Ja, smeert hij ze, ja. En dan heb je hier nog twee mondharmonica's. De Marine Band van Honor en de Gold Melody van Honor. En...
1: ja. Die bent wel duur hier trouwens, hè?
0: Die ben hartstikke duur. Bij Jay Miller, dan bij Mr. Miller in de zaak, was een mondharmonica, meen ik, $60 moest John betalen. Maar voor een heel oud ding, hoor. Ik bedoel, een vrij uniek ding, maar eigenlijk veel te veel. Dus in Nederland betaal je een derde ervan.
1: Het is import uit Duitsland,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, het is Duits.
1: Nou, en hier heb je die verschillende instrumenten inderdaad. Nog een keer de accordeon, de viool.
0: De frataas, dus washboards, wat dus de rubboards zijn. De viool en de accordeon, dat zijn toch de meest kenmerkende instrumenten in de Acadische muziek. De Cajun music.
1: Laat nog even verder oplopen.
0: Want het voedsel, er staat nog iets over het voedsel, wat natuurlijk ook heel leuk is. Kijk, de Cajun keuken, hè? Dat staat er, moeten we dan maar eens even voorlopen. La cuisine, the kitchen is center of the Cajun home. Food, even more than la musique, dominates any occasion. La male acadienne provided food. La female prepared and preserved it, but exceptions existed to that division of labor. Some task the entire family, sometimes the whole community shared.
1: Wat een belangrijke rol speelt inderdaad, dat is het familiegebeuren hier. Hè? Het hele samenlevingsgebeuren, jong en oud bij elkaar. Dit museum is onderdeel van een groter geheel, een soort state park. En nou denk ik bij een state park dat het meestal ter bescherming gaat van het landschap en van de natuur. Maar dat is hier anders en daarover gaan we nou zo even met een van de park rangers die hier rondlopen in Praden. Ja.

0: Vries en Viel Plat. Inderdaad, een heel vlak gebied, hè?
1: Ja, en je zou kunnen zeggen dat het wel wat op onze veengebieden leek.
0: Ja.
1: Niet echt een heel mooi gebied, maar toch wel van bepaalde aantrekkelijkheid. En ja, wat ik ervan vond, het was dat het toch wel een beetje... ja, het was toch wel arm hier en daar. Want die vergelijking kun je dan ook wel weer trekken met een beetje met het veengebied hier.
0: Hmm.
1: Het was daar niet echt dat je kon zeggen van, nou, dat het er rijk uitzag. Ja. Maar bij meneer Swallow, daarentegen...
0: Mr. Floyd Swallow, een goede kennis en misschien wel een goede vriend trouwens van J.D. Miller. Meestal van dezelfde generatie, zo dik in de 60 al. En Mr. Miller was al in de 70. Mensen die na de oorlog actief waren in de muziek en heel vaak met de muziek. Nou, die man die treffen we dus aan in het kleine plaatsje. Prachtig was niet, maar wel een klein plaatsje. Viel Plat.
1: Nou, en wij kwamen daaraan. Eerst in een grote Floyd's Record Store was het. Hè? Dat is een hele grote winkel waar een vriendelijke bedrijfsleider ons dan naar het bureau van Floyd bracht. En nou, dat zag er wel fantastisch uit. In tegenstelling tot het plaatje dan. En deze man, die hoef je maar één vraag te stellen eigenlijk. En dan, wij waren gewaarschuwd trouwens. Wie had ons gewaarschuwd? Ik meende iemand van Munich of zo.
0: Nee, iemand van de Nederlandse plaatmaatschappij Music & Words. Die vaak materiaal uitbrengt van de labels van Floyd Swallow. Van het Swallow label of het Maison du Soul label. En die had al gezegd van, vroeg hem wanneer is hij in de muziek begint. En hij houdt niet weer op.
2: Yeah, we actually started back in 1957.
3: Uh-huh.
2: And we were doing some swamp pop music, and I started the Swallow label, and then later when we got into swamp pop music, we decided we swamp pop and Cajun, we were going to put another label called Gin Records. I named that after my wife. She wasn't my wife then. I was trying to make a few points, and it worked. In 1975, I started Maison du Soul Records through the insistence of the late Clifton Chenier,
3: uh-huh.
2: who told me at the time that Zydeco was coming on strong and I'd better get with it, better start recording it because it was coming on strong. And he was right. And I looked in and got a couple of great albums, three great albums by him for the label. And but that's been our labels, Maison du Soul, Gin and Swallow.
3: So you got a lot of famous artists in your
2: over the years star. I was very, very lucky to have recorded greats like Clifton and of course the late Dewey Balfe and his brothers, and Nathan Apshire,
3: yes,
2: Lawrence Walker, and of course some of them that are still living like Belton Richard and Michael Doucet, and the Jambalaya Cajun Band is a very hot group now.
3: Oh yeah, we saw
2: Roddy Romero.
3: I think we saw them on your video.
2: I don't want to skip anybody because in 40 years you go through quite a few names.
3: Yes.
2: Adam Hébert, his material is starting to recirculate quite a bit. He had a lot of songs that he composed back in the early 60s that are happening again, which is nice. And we do, our latest group is called Tasso. They were known as Macaulay, Reed, and Vidrine before, but then one of the players left, and rather than keep changing their name, I suggested a generic name, so they used Tasso, which is a meat delicacy here. It's sort of a smoked meat delicacy that goes into a lot of sauce piquants and whatnot. And so it's a popular name here. It's actually of Spanish descent, I'm told, but here it's a popular thing. So they call themselves Tasso. There's some young guys in their 20s, and they're doing music as though they're back in 1929.
3: In Holland, you got a lot of bands who got the same instruments and playing the same music, but add a dialect, Dutch dialect to it.
2: Mm-hmm.
3: So you got this music going on and with the Dutch dialect, you know? They do very well.
2: That's all right. You can call

0: Zoals New York vaak de Big Apple wordt genoemd.
1: Doorveur nog, en dat was naar aanleiding van het gesprek met Mr. Floyd Swallow en Nathan Epshire met de Pine Grove Blues. En dat is inderdaad ook op de plaat gezet door Captain Gumbo, maar dit is het origineel. En Roddy Romero met In the State of Louisiana. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling en presentatie Harry Muske en Albert Haar.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Amerika kent indrukwekkende landschappen. Live Oak Gardens bijvoorbeeld. Ooit het buitenhuis van toneelspeler Joseph Jefferson. Een boottocht over Lake Pinieur. Een meer dat ooit leegstroomde toen een olieboring een lek naar een zoutmijn veroorzaakte en het meer verzonk in de bodem.
4: Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Muske. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie Johan Derksen.
6: Dit nummer is opgenomen met basgitarist Marcel Schimmschijmer, nadat Herman Deijn hem afhaakte omdat hij niet tevreden was over zijn financiële vergoeding. De Muske Gang, Practical Coward.

De Musquet Gang, Practical Coward. Het is een compositie van Elias McDaniel en dat is de echte naam van Bo Diddley. En het was een grote hit voor Ronnie Hawkins en The Hawks. Dit is de versie van het bluesrock fenomeen uit Delaware. George Thorogood, Who Do You Love?

George Thorogood, Who Do You Love? Nina Simone neigde met haar klassieke pianoopleiding altijd een beetje naar de jazz. En toch was ze op haar best als blueszangeres. Dit is een cover van een klassieker van Nat Adderley. Nina Simone, Work Song.

0: Nina Simone, Work Song. De Steel Drivers, dat is een band uit Nashville. En de band is met terugwerkende kracht interessant geworden omdat megaster Chris Stapleton jaren de zanger was. Hij staat te boek als countryzanger, maar dit kunnen bluesliefhebbers ook waarderen. De Steel Drivers. If It Hadn't Been For Love.
1: Never would have hitched.

The Steel Drivers, If It Hadn't Been For Love. Het is een compositie van Bono en U2 nam het nummer in 1988 op met B.B. King. En het leverde zowel U2 als B.B. King een grote hit en veel publiciteit op. U2 met B.B. King, When Love Comes to Town.

You Too met B.B. King, When Love Comes to Town. Joe Bonamassa begon in het voorprogramma van B.B. King, maar toen hij de oude meester van het toneel begon te spelen, kreeg hij het vriendelijke advies om maar solo verder te gaan. Joe Bonamassa, Dirt in My Pocket.

Joe Bonamassa, Dirt in My Pocket. Albert King was een begenadigd gitarist, maar geen groot zanger. Hij tekende een contract bij Stax Records in Memphis. En daar was Booker T en de MG's de studioband. En zanger William Bell was de huiscomponist. Dit nummer is dan ook geschreven door Booker T. Jones en William Bell. Albert King, born under a bad sign.

Albert King, Born Under a Bad Sign. Buddy Guy uit Louisiana werd in Chicago de studiogitarist van de broers Leonard en Phil Chess bij Chess Records. In 1960 begon hij aan een solo-carrière met de gebroeders Chess als producers. Buddy Guy, First Time I Met the Blues.

Buddy Guy, First Time I Met the Blues. Het is een compositie van Willie Dixon en dat was de invloedrijkste bluescomponist aller tijden. Het was een hitsingle voor Muddy Waters, maar ook de cover van Etta James is briljant. Etta James, I Just Want to Make Love to You.

Etta James, I Just Want To Make Love To You. Het is een compositie van bluesgitarist Lowell Foulson en het werd in 2004 nogmaals opgenomen door twee supersterren, pianist Ray Charles en gitarist B.B. King. Ray Charles en B.B. King, Sinners Praying.

Ray Charles en B.B. King, Sinners Praying. De Yardbirds werden groot in het clubcircuit van Londen met bluescovers. Dit is een nummer van Sonny Boy Williamson uit 1937 en de Yardbirds namen het in 1964 op, toen nog met gitarist Eric Clapton. Het werd 44 in de Engelse hitparade, The Yardbirds. Good morning, little schoolgirl.

The Yardbirds, Good Morning Little Schoolgirl. De Engelse zanger James Hunter werd ontdekt door Van Morrison en hij mocht met Van Morrison mee als voorprogramma en Van Morrison deed als gast mee op zijn debuutalbum. En daarna ging James Hunter op eigen kracht verder. Don't Do Me No Favors.

James Hunter, Don't Do Me No Favors. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Muskee. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Het was een single van T-Bone Walker in 1947 en er verschenen 209 covers, onder meer van Manfred Mann, David Clayton Thomas, Little Milton, Junior Wells, Damn Matt Van Morrison, John Mayle, Freddie King, The Allman Brothers Band, James Brown, Roomful of Blues, Albert Collins en Gary Brooke. En dit is een opname van Bobby Bland uit 1962, Stormy Monday.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Ken je het nummer Hallelujah, I Love Her So? Misschien wel in de uitvoering van The Animals, The Animals. Maar het origineel dat is van Ray Charles. En ik heb een hele nieuwe uitvoering van The Sully Band. Ben die jij waarschijnlijk niet kent, uit Californië, uit het zuiden van Californië, uit San Diego. Daar draai ik straks drie nummers van. Maar we begonnen met een nummer uit Noorwegen van Jesper Lindell, van de CD Twilights, West Coast Rain.

Uit Zweden komt deze muziek van Jesper Lindel, of Lindell, net hoe je het nu wil. Hij wil eigenlijk ooit voetballer worden, maar daar kwam er niet van. En het kwam gewoon warm bij de post in Zweden. In Gothenburg, want daar verhuisde hij later naartoe. En toen vormde hij een band die heette King Harvest. Wel een mooie naam trouwens. Die hadden ze ontleend inderdaad aan de band uit Amerika. En dan weet je al dat het wel een beetje in de sfeer zit van de Amerikanen. Twilights, ook een nummer trouwens van de band. Dat is de titel van de cd van Jesper Lindel. Back to Grollo, dat is gewoon Nederlands, maar het is geen Drents. Het is van de band Electric Blues. En die band die komt uit Zuid-Holland, uit de buurt van Ter Aar. Ze zijn al een aantal jaren bezig met een project, dat heet ook Back to Grollo. En die band die komt uit Zuid-Holland, uit de buurt van Ter Aar. Ze zijn al een aantal jaren bezig met een project, dat heet ook Back to

Perfection, een bekend nummer van Badfinger. Hartstikke mooi uit te voeren, vond ik heel erg goed. Van de cd draai ik één nummer, mooi flink lang nummer van Electric Blues. Somebody Will Know Someday.

prachtige versie van Electric Blues van het nummer Somebody Will Know Someday van QB and the Blizzards. Van de cd Back to Grollo, die op 30 april gepresenteerd wordt. Het komt er eindelijk van. Ze bent er al een paar jaar mee bezig. De voorbereiding die gaat nog verder terug, maar hij zal al uitgebracht worden in 2020, 2021. Maar door alle coronatoestanden kan het nou eindelijk op 30 april 2022 bij Café Hofstede in Grollo. De cd Back to Grollo, met een hele mooie hoes erbij. Een schildering die erop staat van die ook in het museum trouwens weer komt, in het C+B museum in Grollo. Dus je kunt een mooie combinatie maken. Je kunt 's morgens mooi vanaf 11 uur naar het museum gaan en dan ga je 's middags naar de presentatie van de cd Back to Grollo. Als dat nog kan, hoor, als de plek is, maar van de Veurden Berlin goed kijken. Vorige week draaide ik al een nummer van de nieuwe cd van Duke Robillard. They call it Rhythm and Blues. Vandaag nog een The Things I Forgot to Do.

The Things I Forgot To Do van de nieuwe cd van Duke Rubberlar. We gaan naar Nederland. We gaan naar The Kick. Dat is een bandje volgens mij uit Rotterdam. En daarin speelt Paul Zoontjes, toetsenist bij The Kick. Maar die heeft ook een andere naam. Die werkt ook onder de naam Simon Keats. En als je de naam Keats hoort, dan denk je ook wel bij al snel geneigd te denken aan de Engelse dichter John Keats. Die leefde van 1795 tot 1821, dus niet erg lang leeft, maar wel een prachtig oeuvre nalaten. Nou, Simon Keats die heeft een cd gemaakt die heet Falling Star. En dat is een beetje in de vorm van Ziggy Stardust of Jimmy Dee van de Fatal Flowers. Het verhaal eigenlijk van iemand waar wat met gebeurt. In dit geval dan is het verhaal van James, de fictief personage James. Die komt in al die nummers die op de cd Falling Star staat terug. We draaien door van Back to Doolin.

Simon Keats van Nederlands Bodem van de CD Falling Star, nummer Back to Doolin. We gaan naar Amerika, naar de band The Wild Roots. Dat is de band van Victor Wainwright. En dan moet je dat niet verwarren met Loudon Wainwright III, die getrouwd was met Kate McCarrigal, en waarvan Rufus Wainwright weer de zoon is. Maar dat is een andere familie Wainwright, die wat meer uit het zuiden van Amerika komt, uit de blueswereld. Door is een cd van u te komen van The Wild Roots, want die... Victor Wainwright die werkt dan samen met Steven en Patricia en Dees. Dat bent weer mensen uit de wereld van Pat Travers en Todd Rundgren en Hall & Oates en zo. Dus het is een mix van blues en van wat experimenteelere muziek. De band die heet dan The Wild Roots Sessions Volume 2. Dat is de cd die net uitgekomen is en door van het nummer The Bad Seed.

The Wild Roots met The Bad Seed en op orgel Lucky Peterson van de CD Sessions Volume 2. Het is blues, Doris Drinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11. Het is weer zover. Drie keer recht is scheepsrecht, zegt ze dan. En het nummer waar het aan me giet is Hallelujah, I Love Her So. En in het begin zei ik al, misschien wel het meest bekend door The Animals, de Engelse bluesband met Eric Burdon als de zanger. Maar de aanleiding is een cd van de Sully Band. Die kwam ik tegen, dat is een band uit San Diego, in het zuiden van Californië, op de grens met Mexico. Hele grote band, tienkoppige band. Die hebben een cd uitgebracht die heet Let Straighten It Out. En daarop kwam ik dat nummer tegen. Het oude nummer eigenlijk van Ray Charles, maar in de uitvoering van de Sully Band.

Dit is van de debuut-cd van de Sully Band uit San Diego. De cd Let's Straighten It Out, Hallelujah, I Love Her So. Het origineel is al vullen en vullen older. Is uit 1956. Dat is namelijk van Ray Charles. De geweldige blueszanger, soulzanger. Man die eigenlijk alle muziekstijlen met elkaar combineerde. Blues, jazz, rhythm and blues, gospel. En ook nog soul en ook nog country muziek zelfs. Een genius, wat ik wel noem. Brother Ray, dat was zijn bijnaam. Het origineel uit 1956 van Ray Charles. Hallelujah, I Love Her So.

geweldige performer. Ray Charles in 1956. Het origineel Hallelujah, I Love Her So. Ja, en dan moet er uiteraard ook nog een derde bij komen. En dan gaan we wat aan het zoeken van welke ze draaien. En toen kwam ik die ting van Livingstone Taylor. Livingstone Taylor, dat is een van de leden van de familie Taylor. De broer inderdaad van James Taylor en van Kate Taylor. En ook nog van Alex Taylor. Een hele muzikale familie. En Livingstone Taylor die is ietsje wat meer de kant op begonnen van folk en een beetje jazzachtige muziek erbij. James Taylor is natuurlijk heel bekend geworden met het nummer Fire and Rain. Maar Livingstone Taylor die maakte in 1997 de cd Ink. En daar stiet zijn versie op van Hallelujah, I Love Her So.

drie totaal verschillende versies van Hallelujah, I Love Her So. Het origineel van Ray Charles in 1956. De aanleiding was een cd van de Sully Band. En die cd die heet Let's Straighten It Out. En de laatste versie die hij hoorde die was van Livingstone Taylor in 1997. Dan we gaan weer naar 2022. Een nieuwe cd van Kate Henry, de cd On My Way. Een gitariste, zangeres, gitariste uit New Jersey, dus uit de oostkust van Amerika. Mooie cd, Got Me Good.

Een beetje rock, een beetje blues, soms ook een beetje country erbij. Dat is het materiaal wat op deze nieuwe cd van Katie Henry, On My Way, staat. Meer country eigenlijk, maar niet de traditionele country die uit Nashville komt, maar country die uit Texas komt. En er komt vaker wat tegendraadse country vandaan. En dat is ook in de muziek van Paul Corton is dat het geval. Want die eerder al een beetje in de Texicana-sfeer zat. En hij bracht een cd uit Room 41. Dat was over een hele donkere periode in zijn leven met veel drugs en ziekte en drank en dat soort zaken. Hij is nu met een nieuwe cd uit te komen, Country Coming Down. En daarin is hij ook niet bepaald middle of the road country, zeg maar. Om maar één zin te citeren over de countrysterren van tegenwoordig. Zeg hij, I was driving tractors before it got sexy. Real cowboys don't rock to Kenny Chesney. Kenny Chesney, dat is zo'n gladde countryzanger uit Amerika. Hij is wat meer van de tegendraadse blues. Met vette bas erin en stevige drums erbij. En in een nummer als Country as Fuck, een van de eerste nummers die erop stiet, dan geef hij ook flink af tegen al dat, dat gladde gedoe, zeg maar. Paul Keaton van de cd Country Coming Down, High Heels.

Paul Gayton van de CD Country Coming Home High Heels. Dit is muziek in de sfeer van de Country Outlaws van wel eer van meesters Waylon Jennings en dat soort types. Muziek voor bij de tapkraan, zeg maar. Larry McRae, al eerder wat van de draait in de vorige aflevering van Harry's Blues. 30 jaar actief in de bluesmuziek en nu een cd maakt met allerlei bekende meesters bij Joe Bonamassa. In dit geval met Warren Haynes, de gitarist van Govan Mule, Down to the Bottom.

Ik denk dat alle drie gitaristen die aan deze CD, nee, CD van Larry McRae metwerken, dat die allemaal in aan bod kwamen. Joe Bonamassa, Warren Haynes en Joanna Connor. En misschien Reese Winans op piano of op keyboards in elk geval ook nog wel. Uitstekende CD, kan niet anders zijn. Larry McRae van de CD Blues Without You. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Ik zeg nog even 30 april, dan is de presentatie van de CD Back to Grollo van Electric Blues. Dat is bij Hofstede in Grollo. En dat kun je mooi combineren met een bezoek aan het C+B Museum in Grollo. Samenstelling en presentatie van dit programma Albert H. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met nog een nummer van The Wild Roots van die CD Sessions Volume 2. En ook door speelt Lucky Peterson weer op met het nummer van The Wild Roots, The Threads of Time.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het is een nummer van de Isley Brothers uit 1959 en het werd gecoverd door Dion. Lulu and the Lovers, die hadden er een hit mee in Engeland. Cliff Richard, Tom Petty, The Beatles en Garth Brooks. The Isley Brothers, Shout.
2: Well, you know you make

The Isley Brothers, Shout. Ian McCulloch uit Liverpool, die kennen we als de zanger van Echo and the Bunnymen. En hij heeft als soloartiest ook alweer 6 soloalbums gemaakt. En ook deze Ian McCulloch is intussen alweer 62 jaar. Jealous Guy.

Ian McCulloch, Jealous Guy. Little Richard overleed in 2020 op 87-jarige leeftijd. En de man had wereldhits met Tutti Frutti, Long Tall, Sally en Lucille. Maar niet iedere single werd een hit. Dit werd bijvoorbeeld geen hit. Little Richard, Going Back to Birmingham.

Little Richard, Going Back to Birmingham. Het huwelijk schijnt een ramp te zijn geweest, maar in de studio creëerde Ike en Tina Turner mooie nummers. Leuker in ieder geval dan het commerciële werk van Tina als soloartiest. Ike en Tina Turner, Come Together.

Suzette, yeah, maar de man was een notoire drugsgebruiker. Hij bedreigde Otis Redding ooit met een pistool. En in 1980 vond zijn moeder hem thuis in Los Angeles dood in de badkamer. Hij had zichzelf door het hoofd geschoten. Hij werd 44 jaar. Larry Williams, Bad Boy.

Larry Williams, Bad Boy. John Holt uit Jamaica was daar de zaal van de Paragons en hij won maar liefst 28 talentenjachten in Kingston en hij werd dan ook een beroemde reggae-zanger. Hij overleed in 2014 in Londen op 67-jarige leeftijd. John Holt, War is Over.

John Holt, War is Over. Chuck Berry kreeg in Amerika de bijnaam Father of Rock'n'Roll en hij grossierde in hits. Maybelline, Rollover Beethoven, Johnny B. Good en de Engelse beatbands maakten hem in de jaren 60 miljonair door hem veelvuldig te coveren. Chuck Berry, Rock'n'Roll Music.

Chuck Berry, rock'n'roll music. Roddy Frame komt uit Schotland. Hij was daar de zanger van Aztec Camera. In 1995 begon hij aan een solo-carrière en sindsdien werkt hij veel samen met Neil Finn en Graham Goldman. Tegenwoordig woont hij in Londen. Roddy Frame, In My Life.

Ruddy Frame in My Life. Carl Perkins begon in de Sun Studios in Memphis, evenals Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley en Roy Orbison. En zijn nummers werden gecoverd door de Beatles, Elvis Presley, Jimi Hendrix en Eric Clapton. Carl Perkins, Everybody's Trying to Be My Baby.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: De Chicago Sessions van Rodney Crowell is het album van deze week. En na zijn album The Houston Kid begon Rodney Crowell plotseling hits te scoren. En hij werd benoemd tot lid van de Nashville Songwriters Hall of Fame. Een belangrijke statusverhogende prijs. Rodney Crowell, making lovers out of friends.

Rodney Crowell, Making Lovers Out of Friends. Lowell Fulson uit Oklahoma begon als gitarist bij Elgar Texas Alexander. Hij verhuisde naar Californië en daar begon hij een nieuwe band met de jeugdige pianist Ray Charles. Hij componeerde de hits 3 O'Clock Blues, Reconsider, Baby en Tramp. En hij had een eigen show, California Blues, met Johnny Otis, Jimmy Witherspoon en Charles Brown. Lowell Fulson, Why Don't We Do It in the Road?

Lowell Fulson, Why Don't We Do It in the Road? Barrett Strong uit Mississippi was songwriter in dienst van Motown Records in Detroit. Hij schreef vooral de nummers voor de Temptations en zong zelf de eerste hit voor het label in 1960. Het nummer bleef op de tweede plaats in de Amerikaanse hitparade steken en werd later gecoverd door de Beatles, de Rolling Stones, Led Zeppelin, Jerry Lee Lewis, The Searchers en Buddy Guy. Barrett Strong, Money.

Barrett Strong, Money. Nils Lofgren komt uit Chicago, maar zijn moeder kwam uit Italië en zijn vader uit Zweden. Hij maakt sinds 1984 deel uit van de E Street Band van Bruce Springsteen en speelt ook nog in Crazy Horse, de begeleidingsband van Neil Young, en in zijn eigen band Grin. Nils Lofgren, Anytime at All.

Nils Lofgren, Anytime at All. De Shirelles, dat waren vier dames uit New Jersey. Het was de tijd van de meidengroepen. De Chiffons, de Supremes, de Ronettes, Martha and the Vandellas, de Crystals. Maar de Shirelles hadden grote hits. Will You Love Me Tomorrow, Dedicated to the One I Love, Mama Said en Baby It's You. Dit was de B-kant van de nummer 1 hit Will You Love Me Tomorrow. De Shirelles, Boys.

De Shirelles, Boys. Marianne Faithfull uit Londen maakte in de jaren 60 deel uit van de hofhouding van de Rolling Stones. Ze had een relatie met Mick Jagger en het was dan ook geen toeval dat As Tears Go By een hit werd voor haar. Maar ze ging volledig ten onder aan het rock'n'roll leven. In 1979 maakte ze een comeback met het album Broken English. Marianne Faithfull, I'm a Loser.

Marianne Faithfull, I'm a Loser. The Marvelettes, dat was een groep van vier dames uit Michigan. Het was de meest succesvolle vrouwengroep van Motown Records. En dit was een nummer 1 hit in Amerika in 1961. En de dames zouden 26 hits scoren. The Marvelettes, Please Mr. Postman.

The Marvelettes, Please Mr. Postman. Joe Cocker uit het Engelse Sheffield was loodgieter en 's avonds trad hij op in het lokale clubcircuit. Hij werd een wereldster met covers en ook zijn debuutsingle was een cover van de Beatles. Joe Cocker, I'll Cry.

Joe Cocker, I'll Cry Instead. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Richie Barrett uit Philadelphia was producer in New York en hij was de ontdekker van Frankie Lyman en de Teenagers, de Chantels, Little Anthony en de Imperials en van de Three Degrees. Maar hij was ook nog zanger van de Valentino's en hij overleed in 2016 op 73-jarige leeftijd. Richie Barrett, Some Other Guy.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live vanuit het Drents Museum vanaf de tentoonstelling Window of My Eyes. Op zondagmiddag opnemen, elke zondag tussen 2:30 en 3:30 ongeveer. En als gast vandaag een man die verantwoordelijk was voor het geluid op het podium. Het monitorgeluid van de band QB and the Blizzards, Hans Konneman. Hans, welkom in de uitzending.
2: Dank je wel.
1: De muziekkeuze die er vanmiddag gedraaid wordt, die is helemaal van jou. En het eerste stuk waar we mee beginnen, je vertelt er straks wat over, maar ik laat het eerst even horen, is van Champion Jack Dupree.

0: champion Jack Dupree, Bring Me Flowers While I'm Living. Op verzoek van Hans Konneman. Hans, heb jij dit stuk gekozen vanwege de artiest, champion Jack Dupree, of vanwege de tekst?
1: Eigenlijk allebei wel een beetje. Maar dit is het eerste wat ik hoorde toen ik een jaar of 12 was. Wat in de richting van blues komt, of wat wij blues vonden. En wat veel indruk op mij maakte. Hmm. Door zoals er gespeeld werd en gezongen werd. Dit was heel iets anders dan Rob de Nijs. En daarnaast ook de levenswijsheid.
0: Ja, precies. Ja.
1: En die is van alle tijden, deze levenswijsheid, lijkt me.
0: Ja. Champion Jack Dupree, een wonderbaarlijke man trouwens. Geboren in de eerste helft, of nee, het begin van de 20e eeuw, rond 1904. De exacte datum wisten ze niet. Is in 1992 overleden. En de laatste jaren, de laatste decennia, woonde hij in Europa. Heb je ooit een concert van hem gezien of zo, of niet?
1: Nee, nooit gezien. Dit is één nummer. Ik weet ook niet of ik ooit wel meer van hem gehoord heb. Maar dit is me zo bijgebleven.
0: Ja, precies.
1: Als ik s'avonds nog wel eens op YouTube rondneus, dan laat ik hem vaak even langskomen.
0: Ja. De bühne technicus. Wat is de functie van een bühne technicus bij een band als Cube in the Blizzards?
1: Het belangrijkste is dat een bühne technicus ervoor zorgt dat de artiesten zichzelf kunnen horen. En elkaar kunnen horen.
0: Mm-hmm.
1: En als dat goed gaat, dan hoop je dat ze daardoor tot een... dat ze zich prettig voelen. En dat ze daardoor prettiger gaan spelen. En dat is het idee.
0: Het is een hele stille functie eigenlijk, ja?
1: Nou, je zit in de coulissen vaak, hè?
0: Ja.
1: Je wordt niet gezien. Een zaaltechnicus die zit in het midden van de zaal. Iedereen kijkt naar hem. En als er iets misgaat, kijkt iedereen ook om. Van, ja. Hey, hoor jij dat niet? Ik werk in de coulissen en het podium is mijn...
0: Jouw domein.
1: Mijn domein, ja.
0: Maar jij staat wel het dichtste, daarmee sta je wel het dichtste bij de artiesten, denk ik.
1: Nou ja, dat vind ik het leuke aan... op het podium werken in plaats van in de zaal werken. Ik zie ze ook al van tevoren. Ik zie ze aankomen. Ik zie wat zij nog in de coulissen doen. Terwijl ze staan te wachten. Ik zie wat ze doen als ze even tussendoor een pauze nemen. Als iemand anders een solo heeft of zo. Of als Harry even van de bühne afgaat. Ik zie ze na tijd. Als het pauze is. Dan ben ik degene die het eerste hoort wat ze te zeggen hebben. Dus je staat inderdaad heel dichtbij. En ik vond altijd dat je... En dat doet niet iedereen, denk ik. Dat je ook nog wat andere dingen doet. En dat alleen als de zaak technisch in orde is. Als dat allemaal oké is. Dan heb je ook nog ruimte voor wat andere dingen. Ik weet van ieder van hun. Weet ik wat ze prettig vinden. Waar ze nog. Waar ze echt als ze zitten te spelen. Dat ze leuk vinden. Als Harry opkomt en die ziet dat in die houten aan zijn standen. Dat er alvast een pilsje staat. En op de grond staat een flesje water. Zodat hij kan kiezen waar hij zin in heeft. Nou, dat geeft hem gelijk een goed gevoel.
0: Ja, ja.
1: Dat is toch een kleine moeite en dat is zo belangrijk. Want hij komt op en hij ziet dat en hij denkt gelijk, huppakee. Dat zijn zulke kleine dingen. Of Herman Deinem die op een gegeven moment gedwongen werd om tijdens het concert te gaan zitten. Staat altijd een kruk voor Herman.
0: Ja, ja.
1: Zo is er bij iedereen wel wat je kunt doen om het gewoon net even wat... bijna een beetje huiselijk te maken of zo. Als ze in de huiskamer komen en gezellig met elkaar.
0: Dat ze zich op hun gemak voelen. En daardoor goed kunnen presteren.
1: Nou ja, precies. Als Harry tussendoor naar de zijkant roept van... Hey Hans, kun je een pilsje voor me halen? Hmm. Nou, dan weet ik van... Technisch loopt alles prima. Ja. Niks aan de hand.
0: Ja.
1: Dus dan haal ik toch even het pilsje voor hem op. Dat is toch kleine moeite.
0: Hoe ben jij daar zo ingerold eigenlijk?
1: Ja, het is met het is een raar verhaal. Maar dat zijn die verhalen altijd, geloof ik. Ik ben op een gegeven moment... vanaf dat ik jong was, ik had twee oudere broers. En die zaten al in bandjes in de 60e jaren. En we hadden een klein huis, dus ze repeteerden in de slaapkamer naast mijn slaapkamer. Dus ik viel met muziek in slaap, zeg maar.
0: Dat was in Groningen?
1: Dat was in Groningen, ja. En ik mocht ook wel eens mee. En ik vond die ambiance, zo'n concert en de kleedkamer en het podium en die spullen. Ik vond het zo fascinerend. Wat iemand anders misschien met sport heeft of zo, kan ik me voorstellen. Mm. Maar ik had dat dus met muziek. En, En toen ik 12, 13 was, stond ik voor het eerst op een klasavond gitaar te spelen en te zingen. Dat wou ik graag. Mm-hmm. En op een gegeven moment vond ik dan techniek doen. Toen was een jaar of 16, 17 leuker als zelf optreden. Waarschijnlijk had ik toen al een klein beetje door dat ik het talent daarvoor enigszins miste.
0: Ja.
1: Dus dat, maar zo ben je dan toch daarmee bezig. En zo is dat verder gegaan. Op een gegeven moment eigen PA-bedrijfje opgezet. Ik kwam te werken bij het Noorden Muziekhuis. En daar kwam ik mensen van bandjes tegen. En die hadden dan de technicus nodig. Ze vroegen, wil je met ons mee? En zo kwam ik bij vaste bands. En met Kiwi is het verhaal van mijn oudere broers die dus thuis kwamen. Ik mocht nog niet uit, zij mochten wel uit. Ze gingen naar concerts, al de jong Apollo op de Herenweg in Groningen, vlak bij ons. 'S Ochtends bij de ontbijt zaten zij te vertellen over QB en de Blizzards. Die hadden ze gezien. En dat maakte zo'n indruk. Ze hadden het over een jongen op die gitaar speelde en die had een heel lang groot mes in zijn laars. En ik zag laatst nog een foto van Eelco, had hij dat mes in zijn handen. Een soort Bowie knife was het. En waar David Bowie zijn naam vandaan heeft, maar dat te zaken. Het zeiden. En zij vertelden daarover. En ik vond dat fascinerend. En toen hoorde ik voor het eerst de muziek van QB. Dat was heel anders erop de lijst. The Jumping Jewels. Zoiets had ik nog nooit gehoord. Heel anders als de Beatles. Het was ruig en de teksten spraken mij aan. Maar ik heb ze in die tijd nooit gezien. Maar we hadden nog niet eens een computer of een pick-up thuis. Toen kocht ik al mijn eerste LP. De allereerste die ik gekocht heb. En dat was Groet uit Grollen.
2: Oké, ja.
1: Ja, ja, ja. De eerste liefde die uitging. Als je Groet uit Grollen mijn LP kijkt, dan zie je Somebody Will Know Someday is iets grijzer als de rest van de LP.
2: Yeah,
1: honderden keren gedraaid. Op een of andere manier. Je reist naar Assen met de trein. Zie je op het stationshuisje stond.
2: C plus B. Ja.
1: Ja, ja. Magisch, dat soort dingen. En ze kwamen niet. Misschien is het iets chauvinistisch. Maar ze kwamen niet uit het Westen. Ze kwamen weliswaar Achies. Dat soort dingen. En ze kwamen niet. Misschien is het iets chauvinistisch. Maar ze kwamen niet uit het Westen. Ze kwamen. Ze,

0: voor QB and the Blizzards. En ja, opeens zit ik bij QB in de kleedkamer.
1: Nou, daar praten we straks verder over. Ja. Volgende stuk muziek is van Van Morrison. Van Morrison heeft natuurlijk ook van alles met de Blizzard te maken. Want die hebben Van Morrison nog een keer begeleid. Dat was denk ik voor jouw tijd.
0: Ja, ver voor jouw tijd.
1: Dat is voor mijn tijd. Maar dit stuk, St. James Infirmary, waarom heb je dat gekozen?
0: Nou ja, het bruggetje met QB, natuurlijk die tournee, die bepaald niet vlekkeloos ging, heb ik allemaal begrepen. En Van Morrison die QB's bands een beetje overnam, bij wijze van spreken, met wat hij dan weer niet leuk vond. En St. James Infirmary, ik vind het een prachtig nummer. Het is een beetje een standaard nummer wat op begrafenissen in Amerika bij muzikanten veel gedraaid wordt. Dus wat dat betreft. En de blazers. Prachtige blazers en wat dat betreft, blazers bij de Blizzards waren ook een geweldige aanvulling.

0: Ja, de versie van Van Morrison van St. James Infirmary van de cd What's Wrong With This Picture uit 2003 op verzoek van Hans Konneman. Op de achtergrond draait de film van het Vredenburgconcert 1990. Een beetje een jubileumconcert was dat toen de tijd, hè? Dat Harry 25 jaar in het vak zat.
1: Ja, ik was hier niet bij.
0: Je was er niet bij? Nee,
1: nee.
0: Georganiseerd weet ik nog wel door Jan Vrieling, die toen de tijd manager was. En die is volgende week gast hier in de uitzending. Dus daar zullen we wat meer over horen. Maar vrij kort daarna ben jij er toch bij gekomen,
1: nou,
0: of niet?
1: Ik was wel bij hetzelfde jubileumconcert, maar dan in Emmen. In de hal.
0: In de Zuidoosthal.
1: Ja, dus ja. Ik dacht even dat dit de beelden waren. Ik dacht van, ik sta helemaal links misschien.
0: Nee, ik denk het niet. Dit is Vredenburg.
1: Dit is Vredenburg, ja. Ja.
0: Maar je bent dus in de periode dat Harry onder de naam Musquet speelde. Ben jij erbij gekomen?
1: Ja, dat klopt. Ja. En ik ben in tussentijd ook nog eventjes, ik heb nog even een uitstapje gemaakt. Weg geweest. Een jaar. Ik zat erover na te denken. Ik weet niet precies meer wanneer en hoe het was of zo. Maar ik ben nog even iets anders gaan doen. In die tijd was Klaas Koning zaaltechnicus en Hanty was bühnetechnicus. Want die is toen later naar Normaal gegaan om daar bühnetechnicus te worden. Omdat zijn maatje was drummer geworden daar. En die speelt nu weer met Erwin in
0: King of the World.
1: King of the World, ja.
0: Ja. Maar de eerste bezetting, zeg maar, die jij van Musquet hebt meegemaakt, wie speelde er toen in?
1: Hannes en Gino als ritme tandem en Roy.
0: Ja.
1: Roy Couchel en Erwin ook al op gitaar.
0: Ja, ja, ja.
1: En af en toe wat los spul erbij. in de vorm van Bertus Borges.
0: Ja.
1: Oh, en John Legrand.
0: Ja, op Mondharmonica
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Mondharmonica, ja, zeker. Ja. Nou en of.
0: Maar je hebt Erwin Java en Harry, die heb jij je hele carrière eigenlijk mee.
1: Ja, dat waren de twee constanten in het verhaal.
0: Ja. Ja. Je hebt wat dat betreft natuurlijk ook wel een beetje de ups en downs van de band meegemaakt.
1: Ja.
0: Want de eerste periode, begin 90 jaren, was natuurlijk niet zo florissant.
1: Nee, moeilijk. Ik bedoel, ik sta letterlijk en figuurlijk aan de zijkant en zie en hoor van alles. En ook dingen die niet nou echt direct voor jou bestemd zijn. Maar ja, dat is onontkoombaar. Want je hoort ze op de bühne en je maakt ze mee in de kleedkamer. En soms onderweg, dus soms bij het eten. Dus ik weet wel dat het een periode was waar aan het eind van de pauze. Of op een gegeven moment als de pauze bezig was. Dat Harry tegen iedereen zei van, nou, laat maar even afmaken. En dat was geen goed teken.
0: Nee, precies.
1: Dat was geen goed teken. Ja.
0: Het moest gebeuren. Maar.
1: We staan hier en we moeten toch maar even. De tweede set moet ook nog even gespeeld worden. Maar het was niet zo. Het was een heel andere Harry dan ik later weer meemaakte bij QB weer. Dat is echt. Kom op, we gaan het doen. We hebben er zin aan. Dit is leuk. En wij zijn vrienden en we maken samen mooie muziek. En de zalen zitten vol en mensen die. Die reageren enthousiast. Nou, dat was een hele andere sfeer.
0: Muzikaal was het overigens, vind ik, wel een interessante periode die hij toen de tijd doormaakte. De tijd van de Legend, ja, dat was dan nog eerder hoor, de Legend en Rimshots in the Dark. Een beetje de funky muziek, zeg maar.
1: Ja, en daar had hij aan Hannes en aan Gino had hij twee hele goeie.
0: Ja.
1: Want vooral Gino op de bas natuurlijk, die twee samen, dat was. En Hannes, ongelooflijk strak, hartstikke strak. We hadden op een gegeven moment, je hebt ook iemand die doet het licht en die neemt vaak de snare drum, de klap op de snare drum als cue om wat lichten aan en uit te zetten. Mm. En Hannes die klaagde daar op een gegeven moment een beetje over. Die zei van, die jongen die het licht doet, die steeds, ik geef hem klap op die snare en dan gaat die lamp pas aan. Hij had dat toch, op een of andere manier pikt hij dat op en hij vond dat vervelend. En die gast, waarom zit hij niet op de tel of zo? En toen een tijdje later, toen zaten we in Duitsland, waren we aan het spelen. En na het afloop komt Hannes naar me toe. Die zegt van, hey, hebben we een nieuwe licht, man? Die gast is helemaal te gek, jongen. Elke tik die ik geef, die lampen gaan aan. En toen, dat had verder niks, het was dezelfde lichtman, had niks mee te maken. Maar het een nieuw stukje techniek. Maar de eerste digitale lichttafel. En die was aangesloten op de zaalmengtafel. Dus bij iedere klap op de snare gaf hij gelijk een seintje naar de lichttafel van, hey, lampen aan. En dat was zo strak. dat Hannes dacht dat we een andere lichttechniek zouden.
0: Grappig, ja. Wat wel leuk trouwens, Hannes Langkamp. Over 14 dagen dan is hier weer een bluesworkshop in het Drents Museum. In de tentoonstelling. En daar is Hannes ook bij.
1: Leuk.
0: Die speelt daarbij.
1: Leuk. Ja, dat, strakke drummen samen met Gino. Prachtige ritmetenen waar, waar een band geweldig op kan bouwen.
0: Ja, ja. Het volgende stuk wat jij gekozen hebt, dan gaan we in de richting van Musquet. Going Down.
1: Ja, nou, het is grappig. Wat ik net zei, dat ik even weg was geweest. Ik was een jaar of anderhalf jaar was ik met Jack of Hearts op pad geweest. Een Nederlandse band, echt heel goed, on-Nederlands goed. Mm-hmm. Amerikaanse leest geschroeid. En daar ben ik anderhalf jaar mee weg geweest, omdat ik daar via de losse verhuur mee in contact was gekomen. En dat beviel ook heel goed. En het grappige is dan, het is een kleine wereld kennelijk, dat nadat John Legal op een gegeven moment niet meer bij QB speelde, dat de mondharmonica-speler van Jack of Hearts, Kim Smelten, nog weer een tijdje met ons meegedaan heeft bij QB. Dus, dus ik zat een tijdje, was ik er weer allerlei losse verhuren aan het doen. En toen stonden we op een festival in Friesland ergens. En Musquet die zou daar ook spelen. Dus de band, in die tijd was het zo dat de band stond al. En die zette die groove in van Going Down. Nou, dat vond ik al een fantastische groove om mee te beginnen. Een geweldig nummer. En dan kwam Harry op een gegeven moment kwam Harry aanlopen. En net op het goede moment natuurlijk was hij bij de microfoon. En zette die in. I'm going down. En toen keek ik daar zo eens naar en toen dacht ik van, jongen, wat is dit toch een fantastische band, hè? Met dat Going Down en zo strak en het werd gespeeld en ze hadden er zin in die dag. En je moet toch eigenlijk maar kijken dat ik, als de kans bestaat, wil ik toch alweer terug of zo. En dat was net het moment dat Han naar normaal ging om daar monitor te doen. Dus er was een plekje en ik ben gekomen en nooit meer weggegaan. Ik heb 25 jaar op mijn plekje gezeten.
0: Dat is stikke mooi.
1: En het leuke aan een vaste band is, als je losse verhuur doet, je hebt iedere keer een andere band. En dan kun je nooit dat bereiken wat je kunt bereiken als je een vaste band hebt. Dat je weet hoe de dingen liggen en dat je daar veel meer van kunt maken dan een losse band. Dus dat was geweldig bij Musquet.
0: Going Down.

0: Going Down. Musquet Live 1991. Een hele sterke, hele energieke versie dit, hè?
1: Ja, geweldig. Dat, Klaas, deed toen, Klaas Koning deed toen zaalgeluid. En ja, het... ze hadden de zin aan, duidelijk.
0: Ja, en Harry zingt ook met power. Hè, ja. Dat,
1: En tijdens de theatertournees, als er weer een jaar voorbij waren, dan, nou, dan moet ik kijken wat voor nummers gaan we het volgend seizoen spelen. En dan werd er ook wel eens aan ons gevraagd van, goh, hebben jullie suggestie of zo? Ja. Dus ik kwam keer op keer kwam met, is Going Down niet wat om nog eens te spelen?
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Maar hij is er op een gegeven moment, is hij erop gekomen. Ik weet niet meer precies of ik heb het verhaal verteld, wat ik jou net ook vertelde. Het is zo sterk, man. Als je zo opkomt, weet je wel. Als je zo begint een concert. Hij heeft een tijdje op de setlist gestaan.
0: Nou, kijk aan.
1: Maar zoals zoveel nummers, dan dwarrelde dat wat.
0: Ja, precies.
1: En dan verdween er wat en dan kwam er toch weer een oudje op te staan.
0: En dit wordt allemaal verteld door Hans Konneman, de bühne-mixer van QB and the Blizzards. Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. We zitten op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Tentoonstelling die trouwens verlengd is tot en met 5 juni. De dag na het grote festival in Grollo. Jij hebt de wedergeboorte van QB and the Blizzards in 1995 heb jij meegemaakt natuurlijk. Ja. Je hebt ook het verdwijnen van de oude formatie meegemaakt.
1: Ja.
0: Hoe ging dat allemaal? Hoe heb jij dat ervaren, die periode?
1: Ik vond het natuurlijk vreselijk jammer. Ik wist niet dat er een QB and the Blizzards nog een keer zouden komen. Nee. En dat zo vreselijk leuk zou worden. Dus je denkt van, nu is het voorbij, Musquet.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch wel doodzonde. Want stel je voor dat ze niet meer gaan spelen of zo. Dat is toch... ondanks dat het allemaal niet meer zo gezellig was. En dat was het... Ja, is toch een band van Heb Ik Jou Daar. Dus grote klasse in Nederland. Dus dat is jammer. Maar wat er zich dan verder allemaal... Ik heb gehoord dat er nog een reisje naar Curaçao was op een gegeven moment. En vooral de terugweg was niet dat is allemaal niet... dus toen was het eigenlijk vrij snel gebeurd.
0: Ja.
1: En ik werkte op dat moment niet echt voor Harry. Zoals later bij QB and the Blizzards werkte ik echt voor Harry, zeg maar. Maar ik werkte voor een verhuurbedrijf. Dus het was gewoon zo van, we verhuren. Ja, de verhuur is opgehouden.
0: Ja.
1: En dat is het. En dan... Ja, hartstikke jammer, maar het staat er nog verder van af, zeg maar, van de band als dat je echt voor de band werkt.
0: Ja,
1: als,
0: ja.
1: Dan heb je er meer mee te maken, hoor je meer verhalen en dan wordt er ook met jou over gepraat, denk ik dan in dit geval.
0: Maar toen kwam die nieuwe situatie.
1: Ja, toen kwam de nieuwe situatie en toen bleek opeens van, er komt een QB in de Blizzards en daar gaan wij weer aan verhuren. En dus we gaan weer op pad. Nou, heel benieuwd, hartstikke leuk lijkt mij. We zien wel. En we zijn wat try-outs gaan doen. En met nieuwe mensen. Er kwamen opeens een paar mensen die voor mij... Ik ben niet zo fennerig of dat ik mensen zo vereer of zo. Maar daar zat toch opeens wel een Herman Wijnum. En jongen. Dat was niet de eerste de beste, ja. Natuurlijk. Want die kende ik natuurlijk van andere bands. En Helmich van der Vechten ook niet. En Hans Lafaye op drums. Ik vind het dan een eer om met die mensen te mogen werken. Om daar het geluid voor te mogen doen. En dat die mensen vertrouwen in jou stellen. En met jou willen werken. Dat,
0: en Harry in de eerste plaats, denk ik, ja?
1: Ik weet niet hoe je dat precies doet.
0: Nou, die stelde wel in het bijzonder vertrouwen in jou.
1: Dat is wat... Ik heb dat gehoord, ja.
0: Ja, toch? Ja. Ja. Dat mag ook gezegd,
1: Nadat Musquet afgelopen was, hebben we elkaar een hand gegeven en gezegd van... ik heb tegen Harry gezegd, ik vond het een eer om voor jou te werken.
0: Mm.
1: En dan zegt Harry van, nou ja, Hans, kom op, we zijn allemaal gewoon jongens. Ja, dat is allemaal wel zo, maar toch, ik wil dit even gezegd hebben. Mm. En ik weet niet of we elkaar weer terugzien, maar ik wil het gewoon gezegd hebben, klaar. En dan gaan we weer verder. En dat is leuk. En ik vind... Iedereen had er weer vreselijk veel zin in. En iemand die ik dan toch wil noemen... Die hier ook een groot aandeel heeft... is Henk A.
0: Mm-hmm, zeker.
1: En die...
0: Die heeft het in eerste instantie financieel ook mogelijk gemaakt.
1: Ja, en voor ons als techniek was het heel prettig om iemand te hebben die de touwtjes in handen had. En die waar wij terecht konden voor vragen over technische kwesties, over als dingen fout gingen onderweg. Want we hebben vroeger wel eens geprobeerd dan om iemand van de jongens te pakken te krijgen. Van hoe moeten we met deze situatie aan? Maar die telefoons waren onderweg. De telefoons stonden allemaal uit natuurlijk. En ja, we krijgen van de medewerkers van Henk A. Die kregen we elke week A4'tjes met erop. Van waar moet je heen? Wie is het? Hoe laat? Hele prachtig geregeld en zo.
0: Een goede zakelijke structuur eigenlijk.
1: Ja, een goede zakelijke structuur. En heel erg op prijs gesteld.
0: Ja, ja.
1: Plus, en Henk A. was een iemand die heel street is. Heel steeds zegt waar het op staat. Kun je leuk vinden, kun je niet leuk vinden. Maar je weet wel waar je aan toe bent.
0: Ja, ja.
1: En dat is heel prettig. En ik heb nog een keer een... Ja, Henk A. heeft een plaatsje bij mij. Het was vlak nadat het vrachtwagen half leeg was gehaald.
0: Oh ja.
1: En daar waren... Erwin was 3 gitaren kwijtgeraakt. Herman was een basversterker kwijtgeraakt. En ik was ook spullen kwijtgeraakt. Ik heb jarenlang, eigenlijk altijd, heb ik altijd mijn eigen spulletjes die ik meenam, mee het hotel ingesleept. Mensen lachten mij daarom uit, zo van, oh, daar heb je hem weer met zijn koffertjes. Maar het zijn mijn eigen spullen die ik meeneem, vertegenwoordigd waren. Ik heb het altijd meegenomen het hotel in. We kwamen van een leuk concert. Eén avond, we hadden wat gedronken. Ik dacht van, we gaan over een paar uur weer weg. Ik laat het in de vrachtwagen staan. En die keer is het weggegaan. Nou, weggepikt.
0: Ja.
1: Triest, ellende. En een week later zit ik in de auto. We zijn even een stukje aan het rijden om nog even frisse neus te halen. Want het lag me toch wel zwaar op de maag. Stel, van die junks rond Amsterdam daar met mijn spullen vandoor liepen. En waarschijnlijk omdat ze er niks mee konden, gewoon in de sloot geflikkerd hadden. En ik word gebeld. En dat is Henk A. En die zegt van, vervelend allemaal. Maar we gaan een benefiet organiseren. En de opbrengst daarvan is voor jou.
0: Zo.
1: En toen zei ik van, Henk... Geweldig. Ik vind het fantastisch, maar dat kan ik natuurlijk niet aannemen, want dat is mijn eigen verantwoordelijkheid. Henk, als Henk zijnde, zei van...
0: Niks mee te maken, we doen
1: niks
0: dat.
1: Mee te maken, het is al geregeld.
0: Nou,
1: dat, ik weet niet uit wie zijn koker dat kwam, maar ik hoorde het van Henk aan en ik vond het, dat deed me wel wat.
0: Oké. Burks, dat is het volgende nummer dat jij op het lijstje voor deze uitzending hebt gezet.
1: Ja. En... ja, je hoort daar... mensen. Harry doet even niet mee. Die gaat even een pilsje drinken, denk ik. Je hoort daar alle muzikanten even apart. En dan hoor je wat voor fantastische muzikanten dat zijn... als je dat al niet doorhaalt, bij wijze van spreken. Iedereen mag even los. En je hoort daar van... Het moet als Harry geweest zijn, als frontman... moet het fantastisch zijn om op zulke muzikanten te kunnen leunen. En om daarmee te kunnen spelen. En om te weten dat het altijd goed komt. Natuurlijk, de band Cube in the Blizzards, het speelde altijd op een bepaald niveau. Mensen kregen altijd waar voor hun geld. Ze speelden nooit onder een bepaald niveau. Maar soms gebeurde er net even iets meer. En wij als technici, denk ik, omdat ze elke avond zagen, konden dat oppikken. En dan denk ik van... en Harry had ook wel eens dat hij zei van bij een solo van... take your time, brother. En dan was het zo van... Nou, nee, die heeft niet veel zin aan een pilsje.
0: Ja, ja.
1: Maar die band die kon je dus eindeloos de gang laten gaan. Niks aan de hand.
0: Bugs Works.

0: Urks Works van de LP Too Blind to See uit 1970. Dit was al met de Zwolle connectie erbij, hè?
1: Ja, klopt. Ik hoorde het gelijk. Ik denk andere mensen dat ook wel horen. Ik hoef maar twee noten Herman Dynam te horen. En je weet dat het Dynam is.
0: Dat zijn baas, ja.
1: Ja, en de losse swingende stijl van Hans Lavaille. En die twee samen. Ik zat dan altijd aan de zijkant. En dan deed Hans iets. En dan zie ik dat hoofd van Dynam. Dat gaat zo iets naar achteren toe. Hij krijgt een grijns en zo. En nou, zo gebeurde dat. Die waren echt zoals het hoort. Samen aan het spelen. Niet dat ze samen op een podium zaten en speelden, maar ze waren samen aan het spelen.
0: Ja, precies. Dat viel mij ook op bij de opening van de tentoonstelling hier in het Drents Museum. Op begin januari was dat Eelco er ook bij speelde. En Eelco die kon spelen omdat Hans en Herman, dat die daar zaten. Daarmee was de basis, stond er.
1: Ja, ja.
0: Ja, geweldig hoor. Ja. Geweldige muzikant.
1: Ja.
0: Als jij nou zo'n line-up op het podium hebt staan. Hè? Je hebt de drummer, je hebt de basgitarist, de gitarist, de zanger, keyboards. En je hebt ook nog een mondharmonica erbij. Hoe maak je dan dat geluid van die zes mensen?
1: Nou, het is eigenlijk... eigenlijk is het heel simpel. Iedereen heeft voor zijn instrument een microfoon staan. Eén of meerdere. Een Hammond bijvoorbeeld nemen we met drie microfoons op.
0: Yeah.
1: Dan heeft Helmich een piano, die wordt stereo gedaan. Een synthesizer wordt stereo gedaan. Drumstel, daar staan soms wel 12 microfoons bij. De bas met een DI'tje, dat betekent direct vanaf de gitaar. En met een microfoon voor de speaker, voor het speakergeluid. Gitaar met meerdere microfoons. En de saxofoon of de mondharmonica ook met één microfoon. En de blazers, alle drie een microfoon. En ik weet, op een gegeven moment weet ik wat iedereen door de boxen die naast zich heeft staan wil horen. Door zijn eigen monitorboxen. De mix van Harry is heel duidelijk. Hij wil een kick horen, hij wil een snare horen. Hij wil, de gitaar hoeft hij niet per se, want die staat vlak rechts achter hem. Die hoort hij daar vandaan. Maar alle toetsen moeten er wel doorheen komen. En in een bepaalde verhouding. En de blazers moeten erop zitten. De bas hoort hij ook wel van links komen. Die hoeft hij niet op zijn boksen. En natuurlijk zijn eigen stem. En daar ligt een bepaalde verhouding in. En als die verhouding goed is, dan is het oké. En dan kan hij doen wat hij moet doen. Dan kan hij spelen. Dan hoort hij alles wat belangrijk is voor hem om te horen. En zo is met de anderen ook.
0: En laat ik dat dan ook aan jou merken. Dat het goed is. Dat hij even een blik van verstandhouding geeft.
1: Dat kwam voor, ja. Maar als we een soundcheck deden, hadden we dat tijdens een soundcheck. Dan konden wij, als het niet goed was, dan kon hij even stoppen en dan kon hij zeggen van ik wil dit of dat.
0: Mm.
1: Of bij de soundcheck liep ik een rondje over het toneel en dan ging ik even naast iedereen staan. Zo van even luisteren, wat hoor jij nou? En is dat wat je wilt horen? Wil je nog iets met dit of dat? Of dan loop ik even terug en dan gingen we even weer verder een stukje spelen. Dat iedereen had gezegd wat hij zijn commentaar had gegeven en dat het voor iedereen oké was. En dan en als we geen tijd hadden voor een soundcheck, dan was het op een festival of zo. Dan waren het inderdaad seintjes.
0: Mm-hmm.
1: Niemand zal die seintjes begrepen hebben. Die dacht, wat doet die man nou?
0: Maar jij wel.
1: Maar voor mij waren ze natuurlijk door de jaren heen duidelijk.
0: Ja.
1: En zo communiceer je dan, want er is geen andere mogelijkheid.
0: Nee.
1: Bij een festival kan ik niet even op het podium komen lopen, naast ze staan en een praatje maken. Dus dan moet er gespeeld worden. En, dat.
0: Maar heb jij enig idee hoeveel optredens jij samen met Harry hebt gedaan? In al die verschillende bezettingen?
1: Het moet uit te rekenen zijn. 25 jaar, 80 optredens per jaar.
0: Een paar duizend dus, hè?
1: Dat is heel veel, ja.
0: Een paar duizend gigs, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, maar daar ben je niet mee bezig, terwijl je doet natuurlijk.
0: Ja. Het volgende stuk wat jij wilt laten horen is van Sweet the Buster. Manja.
1: Ja.
0: Van de LP Gigs trouwens.
1: Ja. Ja, Herman Dynam. Hans speelt er ook op mee, maar een beetje meer glansrol hier zie je voor de, wat mij betreft, voor Herman Dynam weggelegd. Ja, wat moet je ervan zeggen? Grote klasse, eenzame klasse.

0: Maya van Sweet the Buster. Bijna al het laatste nummer in deze uitzending met Hans Konneman. Er valt zoveel te bepraten, Hans, dat we zouden nog wel een uur kunnen vullen. En misschien doen we dat in het Cuban and Blisters Museum ook nog wel een keer. In 2011 was het afgelopen door het overlijden van Harry Musquet. Het laatste nummer wat jij wilt laten horen, dat is ook het nummer wat op de grafsteen van Harry staat. More Than I Could Ask For. Als jij er nou terugkijkt, van hoe blijf jij Harry Musquet herinneren?
1: We hebben geen tijd meer, dus het valt niet. Ik kan dat niet samenvatten. Ik zou hem geen recht doen als ik dat nu in een minuut zou doen. Dus daar zeg ik niks over. Ik weet wel dat ik hem honderden keren aan het eind van een optreden heb horen zeggen. Aan alles komt een eind, ook aan C plus B. En dan speelde we het laatste nummer, Through the Window of My Eyes. Maar ik had het nooit kunnen vermoeden dat het einde zo zou komen. En dat ik mijn laatste klus voor Harry deed, terwijl die in de kist lag in de kerk. En wij daar nog even een zanginstallatie voor Daniel neer hebben gezet. Laatste klusje waar hij. En het was zo onwezenlijk. Hij lag daar in die kist. Op een gegeven moment was iedereen de kerk uit. En wij met z'n tweeën daar. En het was. Nee, dat viel niet te begrijpen. Dat viel niet te begrijpen. Ja, dus. En dan, als ik dan dit nummer. Denk ik van. Dit is een. Dit is het nummer van iemand die tevreden is met zijn leven. En die dit op dit moment schrijft. En die, dat is goed om te weten. Dat is goed om te weten. Dat hij op dat moment een tevreden. Als je dat nummer hoort. En denk van, ja, dit is een tevreden man. En dan is het goed.
0: Een dankbaar mens.
1: Een dankbaar mens.
0: Nou.
1: Ik heb. Een van de dingen die Harry vaak deed. Is op een gegeven moment voordat we gingen spelen. Was dat hij even rondliep en dan, als we bijna op moesten, dan riep hij 5 minutes. En dat betekent 5 minutes showtime. En dat betekende dat wij naar onze plekken moesten.
0: Ja.
1: Ik was niet lang nadat Harry was overleden, was ik weer op een plek. In ergens in het clubcircuit, ik weet het niet meer. Mm. En we hadden daar nog niet zo lang van tevoren met QB gespeeld. Ik heb later gevraagd aan andere mensen die erbij waren. Heb je het gehoord?
0: Ja.
1: Ik hoorde het. Ik kan er niks aan doen. Ik heb het gehoord. Ik hoorde iemand 5 minuten roepen.
0: Precies. Bedankt, Hans. Samenstelling en productie van deze uitzending. Albert Haar, techniek, Karel Post. En we besluiten met dat prachtige nummer. Klein stukje de Maaval. More Than I Could Ask For. Hans, ontzettend bedankt.
1: Ja, heel graag gedaan. En heel erg bedankt dat je me uitgenodigd hebt.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: For Just Men, dat was een beatband uit Liverpool. En het was de eerste beatband die werd gecontracteerd door de chique nachtclub The Oasis in Manchester. Ze toerden door Engeland met Del Shannon, Hermits en The Mindbenders. En toen tekenden ze een contract bij een nachtclub in Parijs. En daarna is er nooit meer iets vernomen van For Just Men. Things will never be the same.

Four Just Men, Things Will Never Be The Same. William Bell uit Tennessee begon zijn carrière met een grote hit, You Don't Miss Your Water. En ook als songwriter was hij succesvol, want zijn nummers werden opgenomen door Bruce Springsteen, Brian Eno, Robert Cray, The Byrds, Carole King, Warren Haynes, Etta James, Jimi Hendrix en Linda Ronstadt. William Bell, Living on Borrowed Time.

William Bell, Lovin' on Borrowed Time. The Black Knights, dat was ook een band uit Liverpool rond zanger-gitarist Ken Griffiths. En de band zat in de film Ferry Cross the Mersey over het leven van Jerry Marsden met zijn band Jerry and the Pacemakers. En daarna tekende de band een contract bij de Star Club in Hamburg. En na de terugkeer in Engeland viel de band uit elkaar. Maar in de jaren 90 volgde er een comeback. The Black Knights, I Got a Woman.

0: The Black Knights, I Got a Woman. Johnny Day, dat was een blanke soulzanger uit Pittsburgh. En hij werd ontdekt door Otis Redding, die hem meteen onderbracht bij Stax Records in Memphis. En hij koppelde producer Steve Cropper aan hem. Hij was jaren uit beeld, maar in 2017 dook hij plotseling weer op als zanger op een album van Robert Pakman. Johnny Day, Stay Baby Stay.
1: A lot of girls I know

Johnny Day, Stay Baby Stay. De Tockery 5, dat is een band uit Manchester. En de Hollies coverden I'm Alive van de Tockery 5. Paul Young was de zanger. Hij zou later heel succesvol zijn als soloartiest. En gitarist Mick Abraham zagen we terug bij Jethro Tull en Bloodwind Pig. En ook drummer Clive Bunker ging naar Jethro Tull. Dit is een nummer van de Rolling Stones, dat werd nooit uitgebracht en dat verscheen jaren later pas op het album Metamorphosis. The Tockery 5. I'd much rather be with the boys.

Carolina was vooral succesvol met haar broer Charlie Fox. Het nummer Mockingbird eindigde 2 in de Amerikaanse hitbreedte. Het werd ook nog gecoverd door Aretha Franklin, James Taylor en Carly Simon, Dusty Springfield en Etta James. En haar solo-carrière mislukte hopeloos. Innes Fox, Crossing Over the Bridge.

Ines Fox, Crossing Over the Bridge. The Chasers, dat was de schoolband van de Chase Cross School in het Engelse Romford. En de band werd ontdekt door zanger Chris Andrews. En ze werden meteen het voorprogramma van Shotgun Express met zanger Rod Stewart. De band werd opgericht door gitarist Len Tuckey en hij trouwde later met Susie Quattro. The Chasers, Hey Little Girl.

The Chasers, Hey Little Girl. Sylvia en de Blue Jays, dat is een obscure band die ooit twee singles opnam bij Stax Records in Memphis. Er bestaat slechts één foto van de zangeres en haar drie begeleiders. En bij Stax Records weet niemand meer waar ze vandaan kwamen. Ze weten zelfs de achternaam van de zangeres niet meer. Na twee geflopte singles is er ook nooit meer iets vernomen van de band. Sylvia en de Blue Jays. The fault is not in me.

Sylvia and the Blue Jays, The Fault Is Not In Me. The Emeralds, dat is een band uit het Engelse Hampshire. En die band had begin jaren 60 al een bluesy geluid. De band nam een serie singles op met producer Tony Meehan. En dat was de ex-drummer van The Shadows. De band toerde in 1965 door Nederland en daarna is er niets meer van ze vernomen. The Emeralds, King Lonely the Blue.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Soul Funk and Blues van de Blackburn Brothers is het album van deze week. In 2009 verscheen het debuutalbum Brotherhood. En sindsdien zijn de broers heel openhartig over hun roots. Ze stammen af van Elias Earls, een slaaf die in 1792 in Kentucky werd geboren en via Boston naar Canada vluchtte. De Blackburn Brothers, Be My Wife.

The Blackburn Brothers, Be My Wife. Mabel John, dat is een zus van blueszanger Little Willie John. En ze werd ontdekt door Motown Records in Detroit. En ze scoorde in haar hele carrière slechts één top 10 hit in Amerika. You're a Good Thing. En dit was haar allerlaatste single met een gitaarsolo van Steve Cropper. Mabel John, Shouldn't I Love Him?

Mabel John, Shouldn't I Love Him? The Outer Limits, dat was een band uit Leeds met zanger-gitarist Jeff Christie. En de band werd pas succesvol nadat Jeff Christie verder ging als Christie. Toen had hij een wereldhit met een eigen compositie, Yellow River. Dat werd de nummer 1 hit in Engeland, Finland, Ierland, Mexico en Noorwegen. 2 in Argentinië, Duitsland en Nieuw-Zeeland. En 4 in Nederland. Maar hier is hij nog, de zanger van The Outer Limits. Just One More Chance.

The Outer Limits, Just One More Chance. Calvin Scott uit Alabama vormde jaren een duo met Clarence Carter. En daar kwam een eind aan toen Clarence Scott thuis door zijn vrouw neergeschoten werd. Terug uit het ziekenhuis maakte hij zijn comeback als soloartiest. Het is een uitstekende zanger, maar hij bereikte nooit de hitlijsten, terwijl zijn voormalige partner Clarence Carter aan de lopende band hits scoorde. Calvin Scott, I've never found a girl to love me like you do.

Calvin Scott, I've never found a girl to love me like you do. Davy Jones groeide op in de ruige Londense wijk Brixton. In 1962 begon hij daar de band The Conrads. En later werd hij de zanger bij The King Bees. Uiteindelijk zou hij 61 albums maken en 89 hits scoren. Want we hebben het over David Bowie. Dit was zijn debuutsingle. Davy Jones en The King Bees. Liza Jane.

Jones en de King Bees, Liza Jane. Jimmy Hughes uit Alabama nam bij Fame Records zijn hit Steal Away op en hij werd meteen weggekocht door Fault Records en daar nam hij een single op met topmuzikanten Isaac Hayes op piano en Steve Cropper op gitaar en de single deed helemaal niets. Jimmy Hughes, Let 'Em Down Baby.

Jimmy Hughes, Let 'Em Down Baby. De Marauders, dat was een band uit Stoke-on-Trent. De Mercy Beat kwam uit Liverpool en uit Stoke-on-Trent kwam de Stoke Beat. En de band was toch heel populair in Liverpool en speelde regelmatig in de legendarische Cavern Club. De Marauders, That's What I Want.

The Marauders, That's What I Want. Shaq, dat is William Shaq uit Memphis. En hij vormde een heel succesvol duo met zangeres Patricia Backton als Chris en Shaq. Maar toen de zangeres in verwachting raakte, ging Shaq solo verder. Het nummer is geschreven door soulzanger Homer Banks. Shaq, a love affair that bears no pain.

Check. A love affair that bears no pain. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is de zoveelste geniale compositie van Graham Goldman voor een bevriende band uit Manchester met zanger Peter Noon. En de band scoorde 29 hits, waaronder 11 nummer 1 hits. En ze waren vooral groot in Amerika. Tussen 1964 en 1968 stond de band onafgebroken in de Amerikaanse hitparade. Herman's Hermits, No Milk Today.

0: Is Blues, een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: Baton Rouge is de hoofdstad van Louisiana, gelegen aan de Mississippi, aan de uitlopers van de grote moerassen, de swamps. Aldo Prins komt uit De Haar, in de Drentse gemeente Dalen, en woont sinds enkele jaren in Baton Rouge. Hij fungeerde als gids in deze broeierige stad. Voor een tocht door de swamps legde hij contact met Cecil Fawn, telg uit een vissersfamilie die al generaties in de bayous op catfish en crawfish jaagt. Een niet ongevaarlijke bezigheid.
2: We zitten hier op een steden heet Baton Rouge in Amerika en we praten met Aldo Prins. Die oorspronkelijk komt uit Halslo.
3: De Haar.
2: Dat is vlak bij Dalen, dat ik aanneem. Ja. En die trouwde is met een Amerikaanse vrouw, Amy, die hier ook bij zit. Hallo Amy.
4: Hallo, de rente.
2: Ja, Aldo, hoe is het komen dat je hier zo in Louisiana terechtkomt bent?
3: Nou, ik heb ongeveer 3 jaar geleden heb ik een stage gelopen in Baton Rouge.
2: Ja.
3: En ja, toen heb ik mijn vrouw ontmoet, Amy. En ja, toen ben ik weer terug naar Nederland gegaan, mijn examen gehaald in de tussentijd.
2: Dat was in Enschede, niet?
3: Dat was in Enschede,
2: ja.
3: In de tussentijd is zij nog een keer naar Nederland gekomen voor 10 dagen. Hij heeft mijn ouders ontmoet. En ja, toen is zij weer teruggegaan en toen alle papieren rond waren, ben ik weer naar Amerika vertrokken. En we zijn in december getrouwd in Dalen.
2: Tegenover Hotel Cornelis ongeveer.
3: Tegenover Hotel Cornelis.
2: Ja, een bekende plek daar. Amy doet hetzelfde beroep, of zit in...
3: Zij is ergotherapeut.
2: Ja.
3: Ergotherapeut is iemand die eigenlijk meer met de armen werkt en een fysiotherapeut werkt meer met de benen.
2: Ja.
3: Simpel uitgelegd, maar dat is ongeveer het verschil.
2: En het was natuurlijk toch een hele overgang, zo uit een klein plaatsje uit Drenthe, zo ineens naar een vrij grote stad, en dat in Amerika, wat een vreselijk groot land is, wat...
3: Dat is wel een vrij groot verschil, ja.
2: Hoe ging dat eigenlijk? Hoe is die werk?
3: Oh ja, de verschillen zijn best wel groot. Je gaat niet zomaar even naar je buurman toe. Het is eigenlijk heel anders. Als je naar mensen toe wil, dan moet je even bellen. Kijken of ze thuis zijn. En als je zomaar aankomt, dan kan niet.
2: Nee,
3: in Dalen 1, in Dalen, dan kom je erin maar. Kom maar in maar.
2: Ja.
3: Dat gaat heel gemakkelijk. Maar hier niet zo gemakkelijk.
2: En die overgang die was natuurlijk... niet alleen... Daarin groot, maar ook in andere dingen. Alles is hier groter. Ik bedoel maar afstand. En
3: ja.
2: Hoe las jij door? Ben je direct, hè? Direct zeggen van ik koop een grote auto? Of, Want iedereen redt hier natuurlijk een grote auto. Iedereen redt hier natuurlijk een grote auto.
3: Ja, maar kijk, de afstand blijft even groot natuurlijk.
2: Ja.
3: Ik bedoel, als je in een grote auto komt, dan die afstand die blijft even groot. Alleen het is iets gemakkelijker om die afstand te rijden. Dat klopt wel, ja. Maar zoals voor het werk moeten wij best wel ver reizen. Ik geloof dat iets gemiddelde van 150 kilometer per dag rijden.
2: Je werkt niet alleen in het ziekenhuis, ook
3: nee, ook patiënt aan huis.
2: Ja.
3: Dus dan heb je wel eigenlijk een goede auto nodig. En zoals Amy, voor de vrouwen is het eigenlijk niet zo veilig om zomaar ergens te stranden met een auto. Je hebt niet een wegenwacht.
2: Dat is hier niet.
3: Nee, dat hebben ze hier niet.
2: Nee.
3: Dus mag je maar hopen dat
2: je betaalt ook geen weekbelasting, hoor ik, hè?
3: Nee.
2: Maar dat is ook wel even...
3: Dat scheelt weer.
2: Ja.
3: En benzine is 4 keer zo goedkoop, dus...
2: Er zijn ook nog een paar andere mensen hier in Nederland, hè? Ook een meisje uit Delden.
3: Ja, Marieke Stubbe.
2: Die wij ontmoet hebben, want we hebben ondertussen een keer wat eten hier.
3: Ja. Ja.
2: Was dat een studiegenoot? Tijdgenoten van jou?
3: Ja, studiegenoten. Ja, ja. Ze is ook in Enschede heeft ze gestudeerd. Fysiotherapie. Ze is ook fysiotherapeut hier in Baton Rouge. En, best wel leuk trouwens dat er nog meer Nederlanders zijn dan alleen ik.
2: zij komt ook nog uit Twente. Dus wat taal betreft en zo is dat ook. En mentaliteit betreft ook niet zo gek ver van Dalen.
3: Nee.
2: En Ja, zij is ook bliebmang, hè. Ze is getrouwd, of niet leven gewoon samen met een Amerikaanse jongen.
3: Ja.
2: De gezelligheid in Drenthe, dat is natuurlijk...
3: Dat vind je niet.
2: Dat is natuurlijk, je zit in Drenthe, iedereen kent iedereen. En hier is het, we hebben allemaal lange straten en het staat allemaal loodrecht op elkaar. En gezellige trajes en zo heb ik hier niet gezien. Hoewel het vanmiddag hier heel gezellig was met het festival.
3: Ja.
2: Dat iedereen op straat ook wel standjes heeft, maar normaal gesproken is dat niet zo natuurlijk.
3: Nee.
2: Trajes en zo en een zaak waar je nog eens even kunt opschrijven en zo, dat is er niet bij.
3: Dat kennen ze niet meer, nee. Het is allemaal heel is allemaal veranderd hier.
5: En het is een samenleving hier natuurlijk met blank en zwart, hè?
3: Ja, een groot verschil. Heel veel criminaliteit hier. Het is heel anders dan in Drenthe. In Drenthe is allemaal heel, heel gemoedelijk. Je loopt op straat en je groet mensen. Hier stappen mensen meteen in de auto en lopen haast geen mensen op straat.
2: Dus, is die Amerikaanse maatschappij oppervlakkiger, denk je? Bij hoe is dat in Drenthe?
3: Ja, een groot verschil met Drenthe. Ja. Het duurt vrij lang voordat je echt door kunt dringen tot de mensen hier.
2: Ja.
3: Nou, als je elkaar groet, dan hoe gaat het ermee? Ja, goed, je vraagt niet eens, je bent helemaal niet geïnteresseerd.
2: What are you doing?
3: Iedereen
2: zegt dat, hè?
3: Ja. How are you doing? Yeah. I'm fine.
2: Ja, ik bedoel, ja,
3: ook al ben je net gescheiden.
2: Of je bent doorziek geweest of zo.
3: Je doet nog steeds fine.
2: Yeah. Grace.
3: Grace, ja, kan niet weer. Dus nee, dat is wel wat anders. Ja. Ze zijn ook niet geïnteresseerd hoe het nou met je gaat. Het is gewoon een soort van...
2: Draait alles nou eigenlijk om geld hier? Of?
3: Dat is wel ontzettend belangrijk. Ja. Ja. Heel veel mensen die werken lang, werken veel, heel veel stress. Ik denk dat vooral in Drenthe mensen veel meer van het leven genieten dan hier. Dat is wel een verschil.
2: Jullie maken ook vrij veel uren, dacht ik, of niet?
3: Ja, we beginnen om 8:30 en dan werk je tot... 34 uur per week en dan daarnaast zie ik nog wat de patiënt aan huis. Soms ben ik om 6:30, 7:00 uur thuis. Dus als je jong bent, dan doe je dat nog. Hè, later. Ja. Dan, als je kinderen hebt,
2: maar,
3: dan moet je weer terug.
2: Jij bent ook nog muzikant geweest, denk ik.
3: Ja,
2: jij
3: liep
2: nog een tape, hoor.
3: Dirty Harry's 44.
2: Ja. Ja, nee, ik heb het wel gehoord. Daar doen we niet echt te schamper over, want zo slecht was het ook niet.
3: Nee, we moeten zo met hem naar Houston.
2: Ik heb wel gehoord in de auto.
3: Mooi.
2: En dat was ook leuk.
3: Ja, hartstikke leuk. Het was tijdens mijn studententijd in Enschede. Hadden we een bandje in Hengelo. En oefenen twee avonden in de week en één avond gingen we optreden. Dat was ontzettend leuk. Met z'n vieren, drie gitaren en ik op een drumstel. Dat was ontzettend leuk.
5: Ja. Gebeurt er nou hier wat op cultureel gebied?
3: Ik moet zeggen, ik heb niet zoveel tijd besteed om dat allemaal om erin te gaan. Als wij thuis komen om 7:00, dan zijn we moe en dan gaan we niet nog een keer. Dan hang je voor tv en doe je administratie en dan is het tijd om naar bed te gaan.
5: Ja.
3: We hebben er niet echt...
5: Maar een verschijnsel als een theater of een bibliotheek, een muziekkorps, maar ding te noemen die Drenthe kent.
3: Ja, ze hebben wel muziekkorpsen, schoolkorpsen. Maar ik heb er niet even één gezien hier. Maar ze zijn er wel. Ja. En een bibliotheek natuurlijk ook. En theaters ook. Ja. Trouwens, heel veel mensen hier gaan naar de bioscoop. Ik geloof dat het... meer in is dan in Nederland.
5: Ja.
3: Heel veel mensen.
2: Ja, en de tv heb je er aan, want je hebt hier natuurlijk, ik weet niet hoeveel mogelijkheden.
3: Zenders, ja.
2: Ja.
3: Ja.

0: Wij zijn bezig om, op wat ik nou de blues zien hier in Louisiana en in Baton Rouge. Heb jij er ooit iets mee te maken gehad? Weet je er iets van?
1: Nee, niet veel. Ja. Nee, we zitten hier nu anderhalf jaar. En het enige wat wij hier op cultureel gebied eigenlijk gedaan hebben is, we hebben danslessen genomen. Cajun danslessen.
2: Dus, two-step.
1: De two-step en de crippled chicken.
2: Ja.
1: Maar dat is het enige. Als je al, ik denk dat je veel meer de blues in New Orleans kunt vinden. En als we daar naartoe gaan, dan stap je in een cafeetje en dan speelt er een band. En, maar dat is ook ontzettend commercieel geworden.
0: Volgens cultuur, als die van de Acadians, dat leeft hier wel?
1: Meer in het platteland dan hier in Baton Rouge. Ja. Baton Rouge is meer een businessstad. Weinig cultuur in Baton Rouge.
2: Het is ook de hoofdstad van Louisiana. Hè?
1: Ja, maar het heeft heel weinig cultuur. Als je echt cultuur wil vinden, moet je naar de kleine dorpjes eromheen gaan. En daar heb je dan wel de Cajun muziek en de Cajun cultuur. Waar Amy vandaan komt, daar heb je nog echte Cajun muziek. En,
2: ja. Waar is Amy van?
3: Cut off
2: Louisiana. Cut off, dat betekent bij ons afgesneden. Waren jullie echt cut off?
0: Isolated area?
3: Sort of. It's about 2 hours from Baton Rouge. It's close to the Gulf of Mexico. And it's another set of Cajuns as opposed to Lafayette.
0: A small city?
3: Well, I wouldn't call it a city, I'd call it a town. It's bigger than Trento, though.
0: How big?
3: Think about 5,000 to 8,000.
1: Well, what's the story behind that cutoff? They called it cutoff.
3: Because they had this old rich family, and they were digging a ditch. Like
2: a slope.
3: And they just stopped. And where they stopped, they named the town.
2: Yeah.
3: It's such a boring story, but that's the story.
2: Ze stopten met graven van de sloot en de stad was dus afgesloten. Dus.
1: En dan van de sloot was het een dorpje en was het
0: dorp.
1: Cut off.
2: Nou, het is natuurlijk wel snel.
0: You've been once in the Netherlands?
3: I've been twice.
2: Twice.
0: What was your impression of the Netherlands? Especially Drenthe.
3: I think it's very nice, very friendly. There seems to be a lot of culture there. There's a lot of history, and I think that's the biggest difference between America and Europe. When the Europeans come here, I think they sometimes expect more, but there's not, you know, it's only been like a little over 200 years, so there's bound to be a lot less to really see, and, you know, everything's new, and so I think that's a big difference, but I'm just impressed by the same reason, because everything is so old and, you know, and the culture is just embedded in everyone, so I think that's interesting.
1: For on the olive in, huh?
2: Nou, Amy zegt dus dat...
3: Hartstikke mooi.
2: Hartstikke mooi. Eigenlijk is dat... Hoeft eigenlijk ook verder geen toelichting. Ze zegt alleen dat... in Europa is veel ouder en is meer cultuur. Dat vond ze fantastisch. En het is hier allemaal veel nieuwer uiteraard.
0: Mis jij Drenthe hier?
1: Ja, ik mis het wel. Ja. Vooral de gezelligheid. Het feit dat je bij mensen zomaar binnen kunt lopen. Ze zijn veel gastvrijer in Drenthe. Veel meer open. Ja, veel vrolijker. Maar ik moet zeggen dat vooral hier in het platteland is het ook al vrij vriendelijk en open. Het is hier in Baton Rouge niet zo open en vriendelijk, maar het platteland is het wel.

0: something y'all want to stop and look at, just tell me, you know. We're going to be running down. Stop the motor.
1: No,
2: it's perfect.
1: Just like this way.
2: Yeah. What?
1: Come on.
2: Wat is vandaag eigenlijk? Moet ik dat ook nog zeggen?
1: Zondag 23.
2: Het is zondag 23 en we zitten hier nu een week en we zitten hier midden op de bayou met Cecil Fawn en een kennis van Aldo. Aldo heeft hem leren kennen doordat de vrouw van Cecil ook in het werk bij Aldo. Nou, we zijn hier dwars door een gebied heen gekomen wat zo fantastisch mooi is dat je dat nauwelijks kunt beschrijven. In Nederland hebben we een beetje zo'n gebied bij Giethoorn, zal ik zeggen, de Beulaken Weide en zo. Maar niet met die begroeiing en niet met die fantastisch mooie vogels. En nou ja, de omgeving hier is echt, dat is eigenlijk niet te beschrijven. Je moet er eigenlijk zelf wezen om goed te kunnen zien hoe mooi het hier wel niet is. We hebben onder andere gezien hoe ze hier de catfish vangen en de crawfish. We kwamen midden door de lelies heen en we moesten ons bukken om niet onze hoofden te stoten tegen allerlei takken. Sissel zei, je moet nog even oppassen, want soms valt er wel eens een slang uit de boom weg. Sissel die heeft van alles bij zich, een mes en een pistool en zo voor eventuele vreemde dingen. Maar ik kan niet anders zeggen dat dit een van de ervaringen in mijn leven is. Een eenmalige ervaring denk ik, die ik nooit weer tegen zal komen. Tenminste, je gaat hier niet zomaar weer heen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er heel vroeg vooruit de veer gekomen. Maar het is absoluut de moeite waard. Ik kan iedereen aanbevelen.
1: Gewoon weer komen.
2: Ja, gewoon weer komen, zegt Aldo.
1: Het is ook het gebied waar als vorig jaar de storm Andrew langskomen is. En dat kunnen we duidelijk zien zo hier en door. Hè?
2: Ja, dat was al zichtbaar in dat park hier vlakbij, bij Jefferson Island. En Sissel zegt ook, er is hier heel wat... omgewaaid hier. Ja, de storm heeft een enorm huis gehouden. Dan kunnen wij, je zou het misschien wel een beetje kunnen vergelijken met die watersnoodramp die er toen west is. Ik heb ook gezien dat ze hier bij al die bayou pitch een soort van betonnen muur hebben gebouwd, want vroeger is dat ook helemaal overstroomd geweest.
1: We varen nu op dit moment op de Intercoastal Highway. Dat is een kanaal wat vanaf Corpus Christi helemaal tot New Orleans loopt langs de Golf van Mexico. Behalve natuur hier zo en behalve vissers, heb je hier ook nog olie natuurlijk, hè?
2: Nou ja, ik heb hier een paar olieplatformen gezien. En ik moet je zeggen dat het landschap niet erg mooi maakt. Maar ik geloof ook dat Sissel zei zoiets moois van freedom abroad is business, maar is ook, freedom is ook getting it away again. So, yeah.
1: Het lijkt me wel een vrij gevochten volk hier trouwens.
2: Ja, ik bedoel, dat kan alles niet anders. Je kunt het een beetje vergelijken met de vissers in Urk en op de Wadden en zo. Dat waren toch ook hele roughnecks, zou ik maar zeggen. En hier is het natuurlijk toch ook een kwestie van overleven. Die mensen waren ook niet rijk hier, die moeten gewoon leven van vis en er waren natuurlijk een heleboel die dezelfde gedachten hadden, dus dat zie je hier dan helemaal terug. En ik bedoel, het is hier ook hier en daar nog een beetje link natuurlijk met slangen en dergelijke, krokodil. Nou, hoewel die hier niet veel voorkomen, er was hier wel een farm in de buurt, maar daar zijn we maar niet naartoe gegaan.
1: En die visserij hier, dat is vooral ook family business.
2: Ja, wat ik zeg, hier in de swamps, in de bayou, zeg ik, op hele kleine bootjes, plotseling uit het niets familie van Sissel tevoorschijn komen. Zoals zijn neef en een achterneefje of zoiets. Of nee, zijn kleine neefje. En nou ja, wat het precies is, weet ik niet. Maar
1: is
2: in ieder geval familie. Zijn vader is 60 jaar. Die hebben we niet kunnen vinden. Die zat ergens midden in de bush. En hij is een mean, hij is small, zeggen. Hij is een small man, maar mean is een. Nou ja, wat zei hij dan weer? Ik weet het niet precies. Maar een oude taaier, laten we daar maar op houden.
1: Mean as hell.
2: Ja, mean as hell, ja.

0: daar in de verte. Dit kanaal waar we nu op zitten is ongeveer zo breed als breder als de IJssel, dacht ik. En als je dit helemaal...
1: Je vertelde net al over die dijk die hier langs ligt, een levee. In 1929 hebben ze hier een hele grote overstroming gehad, dat alles een beetje blank stond hier. En...
0: Mighty Flood. Ja. Ja, dus, daar heeft onder andere Johnny Hooker over gezongen. De Mighty Flood of Tupelo, Mississippi. Daar hebben nog een heleboel mensen bij dat doodkomen en zo. En dat is echt zo'n talking blues nummer waar je dus deze problematiek helemaal in terug hoort en zo.
2: To read about the flood. Happened long time ago. In Tupelo, Mississippi. Of a thousand lives destroyed. It rained both night and day. The poor people was worried. Have no place to go. Cause you have many people trying loud. How much is it? Cause you are the only one that we can turn to. It's been a long time ago. A little town way back in Mississippi, in Tupelo,

0: Lord have mercy. Wasn't that a mighty time?
1: John Lee Hooker met een song called Tupelo Blues van de double LP Black Snake op het Fantasy label.
2: En doorvuur uit 1972 van Lightning Hopkins van de LP Blues in My Bottle. De catfish blues over de, ja, die vissoort die door zoveel de vuur komt. Twee soorten, de catfish en door zijn Lightning Hopkins over. En over de crawfish, de andere vissoort. Nummer van Zachary Richard van de CD Snake Bite Love. En dat betekent dat wij op de klok kieken toe bent aan het laatste nummer in deze aflevering van Hardy's Blues. Wij volgen de Mississippi in zuidelijke richting. Wij gaan volgende week stroomafwaarts. En dan komen wij vanzelf uit bij die prachtige grote plaats door in het zuiden van Louisiana. Samenstelling van Hardy's Blues, Harry Musquet en Albert Haar. Techniek, Paul Meeldijk. Tot aan de week zondag.
3: Volgende week in Hardy's Blues.
4: New Orleans, de metropool aan de monding van de Mississippi. De Big Easy, zoals de stad wordt genoemd. Bakermat van de jazz met een bruisend uitgaansleven in Vieux Carré. Op Congo Square, de plaats waar vroeger de slaven dansten, ontmoeten we George Porter Jr.
5: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
6: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
7: Het nummer is geschreven door Peter Ham. Hij was de gitarist en de zanger van de formatie Badfinger uit Wales. En hij kreeg zijn royalties nooit uitbetaald, werd zwaarmoedig en pleegde uiteindelijk zelfmoord. Pianist Herman Brood wilde dit nummer graag opnemen. QB and the Blizzards, Perfection.

QB and the Blizzards, Perfection. Leslie West uit New York was jaren de frontman van de rockband Mountain. Maar solo ging hij blues spelen met de Engelse bluesdrummer Ainsley Dunbar. Maar de man had suikerziekte en moest eerst een been geamputeerd worden en even later werd het zijn dood. Leslie West, The House of the Rising Sun.

Leslie West, The House of the Rising Sun. Schoolness All-Stars, dat is een band uit Dallas met muzikanten uit meerdere bands die regelmatig jam-sessies verzorgen in de nachtclub Schoolness met gitarist Hash Brown en zanger Tyrone Stark. Schoolness All-Stars, I'd rather drink muddy water.

Schooner's All Stars, I Rather Drink Muddy Water. De Joe Jonas Band, dat is een bluesband uit Rochester. De band heeft geen hits en de albums zijn geen bestsellers, maar ze hebben wel veel werk. Ze spelen 5 keer in de week in nachtclubs, danszalen en casino's. Altijd onder leiding van gitarist Paul Young en zanger Joe Jonas. De Joe Jonas Band, Blue Monday.

De Joe Jonas Band, Blue Monday. Het komt van het album Driving to Mexico van Cold Blue Steel, onder leiding van bluesgitarist Mark Pollack, die voorheen bij Lowell Fulson en James Cotton speelde. De zanger is James Buck. Cold Blue Steel, The Girl That Radiates.

Cold Blue Steel, The Girl That Radiates. Pat Mason uit Louisiana speelt blues met invloeden uit de swamp rock en Zydeco. Hij is de zanger, de gitarist en de mondharmonica speler. Hij trekt volle zalen in New Orleans, Baton Rouge en Yuma. En buiten Louisiana kent niemand hem. Pat Mason, Queen of the Bougerie.

Mason, Queen of the Boucherie. Rodney Johnson, dat is een blues-crooner. En hij wordt begeleid door de band The Texas Gypsies onder leiding van T-Buck Burns. En een crooner, dat is eigenlijk een klassieke Amerikaanse zanger die heel beheerst zijn love songs vertolkt. En Frank Sinatra was eigenlijk het prototype van een crooner. Rodney Johnson is dus een blues crooner. Today is the day.

Rodney Johnson and the Texas Gypsies. Today is a day. Naast de Texas Gypsies heeft gitarist T-Buck Burns ook nog een eigen band. En dat doet hij samen met gitarist Slip Clay. En dan hoeft hij geen rekening te houden met de crooner Rodney Johnson, maar speelt hij zijn eigen materiaal. T-Buck Burns en Slip Clay. St. Peter, have mercy.

T-Bug Burns en Slip Clay, St. Peter Have Mercy. Class Action, dat is een bluesband met twee zussen, Deborah en Michelle Amster. En de band speelt moderne blues, funky blues en soul rock. En de band is heel populair in het Amerikaanse clubcircuit en de band wordt vaak benut door grote bands als voorprogramma. Class Action, Midnight Moon.

Class Action, Midnight Moon, Terraplane Blues. Dat is een band uit Texas met een hele goede reputatie als liveband. De band is dan ook waanzinnig populair in het clubcircuit van Fort Worth, Dallas, Austin, Houston en San Antonio. Dit is een compositie van zanger-gitarist Holland K. Smith. Terraplane Blues. She's a long, tall K. Smith. Terraplane Blues. She's a long, tall

Plain Blues, She's a Long Tall Texan. Bugs Henderson, dat is een echte blues routinier. Hij speelde in zijn jonge jaren al bij Freddie King en Ted Nugent. En hij nam deze eigen compositie op met de blazerssectie van Delbert McClinton. En dat deed hij in zijn woonplaats Lubbock, Texas. Bugs Henderson, She Feels Good.

Bugs Henderson, She Feels Good. Cricket Taylor uit Mississippi is razend populair in de zuidelijke staten van Amerika, maar ze komt nooit in New York, Los Angeles of Boston. Ze is al jaren actief met haar Cricket Taylor Band en ze schreef dit nummer samen met haar gitarist Paul Young. Cricket Taylor Band, Guitar Man.

The Cricket Taylor Band, Guitar Man. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Bert Wills, dat is een rockabilly-zanger die af en toe tegen de blues aanschurkt. En hij laat zich begeleiden door de band The Crying Shames. In Texans noemt men dit Gulf Coast Blues. Bert Wills, There I Go.

0: Alleen Stok Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Veel aandacht voor de nieuwe CD van Matt Anderson in deze aflevering van Harry's Blues. De CD House to House, althans, we draaien er twee nummers van. En drie keer is scheepsrecht, dat gaat ook over een nummer wat op die nieuwe CD van Matt Anderson staat, namelijk People Get Ready. Verder veel nieuw werk van Steve Dawson, Jack Stillwater, van Son of Dave en ook van de nieuwe CD van Edgar Winter, de CD Brother Johnny. Samen met Joe Bonamassa is hij hier in The Meantown Blues.

De Mean Town Blues van Edgar Winter samen met Joe Bonamassa op gitaar van de cd Brother Johnny. Nou, de cd is nog niet uit, maar ze komt binnenkort wel uit. En daar ben ik volle verwachtings van. Want daar waar ik zoveel mensen naar met van Waddy Wachtel tot Joe Walsh en neem ze allemaal maar op. Dus dat zal een mooi eerbetoon wezen aan Johnny Winter. Een eerbetoon is het ook eigenlijk het volgende nummer voor Cash McCall. Cash McCall is in 2019 overleden. Was van 1949, hetzelfde jaar als Harry Muskee. Man die ja, niet zo heel veel op de voorgronden doen heeft eigenlijk. Hij werkte vaak samen met andere mensen, bijvoorbeeld met Otis Clay. Dat was al in de 60 jaren. Dan nam hij op voor het Excello-label van Jay Miller. En later nam hij ook op Chess-label op. Speelde hij ook vaak op met andere artiesten. In 2018 nam hij een cd op samen met Benny Turner. Dat was Going Back Home. En Amy's de Noor in 2019, toen overleed hij aan longkanker. Maar toen lag er nog wel dat nuttige materiaal. En dat is nu op single uitgebracht. Cash McCall met Blues Coming Down.

0: Lord have mercy.
1: Ja, dat hoop ik eigenlijk ook voor hem. Want in 2019 is hij overleden. Cash McCall. En dit is een single die postuum uitgebracht is. Blues Coming Down. Blues uit Engeland. Tuurlijk, heel veel blues komt uit Engeland. Vaak uit de tweede hand in de zin van dat Engelse beatgroepen dat die putten uit het rijke Amerikaanse bluesarchief. Maar dat geldt niet voor Son of Dave. Son of Dave, dat is een pseudoniem voor Benjamin Darvel. Een man die eerder speelde bij de Crash Test Dummies. Dus een beetje andersoortige muziek, zeg maar. Maar hij zit nu duidelijk op de blues tour. Hij heeft een nieuwe cd uitgebracht. Waddala. Nee, Call Me a Cab, dat is de titel van de cd. En het nummer wat ik van hem laat horen van Son of Dave, dat is What a Life.

Son of Dave was dat met What a Life van de cd Call Me a Cab. Cd die maar naar uitkomt trouwens. Nou, een cd die ondertussen wel uitgekomen is, dat is die van Matt Anderson. De Canadese blueszanger, kun je hem zo noemen? Ja, blueszanger. Singer-songwriter, maar hij mocht nu. Geregeld hier in Nederland en ook in Drenthe, in de Amer onder andere. Ook wel bij verslag in Borger. Maar ja, de laatste paar jaar is er natuurlijk weinig van gekomen door corona. Maar hij is wel gangsbleem. Hij heeft een nieuwe cd opgenomen, House to House. Met een hele sobere begeleiding eigenlijk. Alleen nog maar een gitaar. Misschien nog een keer een tweede gitaar erbij, maar veel meer niet. En het eerste nummer wat ik van die cd laat horen, House to House van Matt Anderson, dat is Burning Lights.

Ja, gewoon. Heel elementair. Een man en een gitaar. Matt Anderson van de NECD House to House. The Burning Lights. Het is een beetje country blues-achtig. Ze kunt zingen. Associatie met Hans Thesing. Die komt dan al vrij snel op. Apple Knockers Flophouse. De LP U1969. Daar gaan we naartoe. Een nummer van Sonny Boy Williamson. Oftewel Rice Miller. Zoals hij het in het echt heette. Q in the Blizzard met Help Me.

Ja, het blijft toch een hele mooie uitvoering, het nummer van Sonny Boy in de bewerking van Cuban and Blizzard uit 1969 met Herman Deinem op de prachtige bas-solo op de Burns-bas. En ik denk Helmi van der Vecht, die speelde al keyboards. Die was Herman Brood toen al opgevolgd. 1969 was dat, Help Me. Je hoort het allemaal in Harry's Blues en nog veel meer. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En ik had al gezegd dat het het nummer zou wezen van de nieuwe cd van Matt Anderson. De cd House to House. Een compositie van Curtis Mayfield. People Get Ready.

People Get Ready in de uitvoering van Matt Anderson van zijn CD House to House. Dus eigenlijk is het een van origine is het een gospel. Een beetje in de sfeer van Wait in the Water en The Gospel Train en Swing Low Sweet Chariot. Geschreven door Curtis Mayfield. Curtis Mayfield die was samen met Jerry Butler was de oprichter van de band The Impressions. Dat was al in 1957, denk ik, die twee mannen, Jerry Butler en Curtis Mayfield, die hadden elkaar ontmoet in een kerkkoor in Chicago. Mooi samenzingen en dat klinkt die muziek eigenlijk ook heel duidelijk duur. 1957 bij Norgon, de eerste versie van People Get Ready van The Impressions.

Het origineel uit 1957 van The Impressions van People Get Ready. Nou, dan moet er uiteraard ook nog een derde versie bij komen. En er zijn nog versies van Vanilla Fudge van Bob Marley en The Wailers. Maar ik heb gekozen voor een versie van Jeff Beck. De gitarist die ooit in The Yardbirds speelde. En later een solo is gegaan. Een paar jaren of wat terug speelde hij op het Grollo Festival. En in dit geval is het een nummer uit 1984 van de LP Flash. En de zanger op het nummer is Rod Stewart.

Ja, drie totaal verschillende uitvoeringen van de compositie van Curtis Mayfield, People Get Ready. Het origineel uit 1957 van The Impressions. De uitvoering van Matt Anderson, een man alleen nog met een gitaar, van zijn nieuwe CD House to House uit 2022. En de laatste versie die was van Jeff Beck van zijn LP Flash uit 1998. Heavy elektrisch gitaarwerk met zang van Rod Stewart. Nou, we gaan weer terug naar muziek van deze tijd. Nee, muziek van Steve Dawson. Van een CD Gone, Long Gone. Met het nummer Dimes.

The Dimes van Steve Dawson van zijn CD Gone, Long Gone. Uitstekende gitarist. Die trouwens ook veel samenwerkte met Matt Anderson, waar eerder al werk van draaien. En The Birds of Chicago bijvoorbeeld. Jack Stillwater. Dan denk je aan een Amerikaanse singer-songwriter bijna, zou ik zeggen. Jack Stillwater. Maar het is een band uit Noorwegen, notabene. Een Noorse band die wel duidelijk Americana speelt. Drie cd's maakt. En dit is de vierde cd van deze band. Een viermans band. Niet te verwarren met Americana speelt. Drie cd's maakt. En dit is de vierde cd van deze band. Een viermans band.

Ja, je kunt door wel een beetje die fjorden en zo bij je voorstellen. Van Jack Stillwater, een band uit Noorwegen met Americana-muziek van de NECD Dusk. En dit nummer, dit was Closing Time. We blijven in Europa, wel een beetje in de sfeer van de Americana, maar we gaan naar Wiley Bo Walker. En door is een NECD van nu komt The Roads We Ride. Wiley Bo Walker, dat is een man die al heel wat dingen gedaan heeft trouwens. Het is niet zo dat dit nou zomaar uit de lucht komt vallen. CD's die hij al eerder gemaakt heeft, Stone Cold Beautiful in 2015. Hij werkt bulde samen met Edie Brayshaw. Hij weet wie dat is, ik niet hem, maar het is wel opvallend dat hij daar vaker mee samenwerkt in dat geval. Ook op deze CD. Edie Brayshaw, Wiley Bo Walker met I Want to Know.

Wiley Bo Walker van de CD. Ik weet niet zeker of het van die CD is. The Roads We Ride. Kan ook winnen van Tales of Mescalito. Maar het is in ieder geval Wiley Bo Walker. Maar nu uit Glasgow komt hij. Komt uit Schotland. En in die sfeer bleven we ook nog even bij de afsluiting van deze aflevering van Harry's Blues. Die zoals altijd samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. En techniek in handen van Laurens Braams. We besluiten met William the Conqueror. Dat is ook weer, dat is een band uit Engeland. The United Kingdom. William the Conqueror, de veroveraar, zeg maar. Willem de veroveraar. Dit is het derde album van die band. En ja, die ben een beetje opgeschreven, zeg maar, van folk naar wat steviger muziek. Die hebben ze ook in Amerika opgenomen. In Los Angeles, om precies te wezen. De vierde CD is dat van deze band. The Maverick Thinker. William the Conqueror, en daarmee besluiten we deze aflevering van Harry's Blues, en dat heet dan The Deep End.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Frederick Knight uit Alabama is een one-hit wonder. Hij had slechts één grote hit, I've Been Lonely For So Long. Als producer was hij heel succesvol. Met de Controllers scoorde hij zelfs een nummer 1 hit in Amerika met het nummer Ring My Bell. Na 1983 heeft Frederick Knight nooit meer iets opgenomen. Let's Make a Deal.

Frederick Knight, Let's Make a Deal. Het was een hit voor The Clovers in 1959 en er volgden covers van Wayne Fontana en The Mindbenders, The Cherokees, Casey Jones en The Governors, Gary Lewis en The Playboys, The Coasters, Paul Revere en The Raiders en Neil Diamond en toen werd het opnieuw een grote hit voor The Searchers uit Liverpool. Love Potion No. 9.

The Searchers, Love Potion No. 9. Mavis Staples uit Chicago begon pas op latere leeftijd aan een solo-carrière. Ze bleef de familieband de Staples Singers trouw tot haar vader Pops Staples overleed. En in een documentaire, Mavis, uit 2015, vertelde ze dat Bob Dylan haar ooit ten huwelijk vroeg. Maar ze bedankte voor de eer. Mavis Staples, I'm tired. MUZIEK

Mavis Staples, I'm Tired. Het nummer werd in 1964 opgenomen door Nina Simone en in 1965 volgde er een cover van The Animals en dat nummer eindigde 3 in Engeland, 4 in Canada en 15 in Amerika. In 1977 werd het nog eens opgenomen door Santa Esmeralda, dat was een Amerikaanse discoband en dat werd een top 5 hit in Amerika. En tot slot nam Elvis Costello het nog eens op in 1986 en toen werd het weer een hit in Engeland en Ierland. The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood.

0: misunderstood.
1: The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood. Israel Tolbert, dat was een beroemde discjockey uit New Orleans. En dan heette hij Popper Stopper. Maar in 1971 nam hij als zanger een liedje op, Big Leg Woman. Dat werd een grote hit en daarna volgde Darling I Love You, Got To Get Away From You en Lost Love. En dat werden allemaal hits en hij nam alle singles op met dezelfde band, The Fame Gang. Israel Tolbert, Got To Get Away From You.

Israel Tolbert, Got to Get Away From You. De Regions hadden er een top 20 hit mee in Amerika en het nummer werd gecoverd door de Beach Boys, maar in de studio werd het nummer gezongen door Dean Torrence van het duo Jan en Dean, met Brian Wilson als tweede stem. En het werd een nummer 1 hit in Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen en Amerika, 2 in Zuid-Afrika, Duitsland, Canada en Australië. De Beach Boys, Barbara Ann.

The Beach Boys, Barbara Ann. Eddie Floyd uit Alabama zat samen met Wilson Pickett in de band The Falcons in Detroit. En later werden ze beide als soloartiest succesvol bij Stax Records in Memphis. Eddie Floyd had een wereldhit met Knock on Wood. En later was hij nog jaren de zanger van de Blues Brothers band. Eddie Floyd, Everybody Makes a Mistake.

Eddie Floyd, Everybody Makes a Mistake. Freddy and the Dreamers, dat was een beperkte nachtclubband uit Manchester met zanger Freddie Garrity. En de band had een wereldhit met een eigen compositie van die zanger. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Freddy and the Dreamers, I'm Telling You Now.

Freddy and the Dreamers, I'm Telling You Now. Lee Sane, dat was een onbekende zanger uit Tennessee. Hij toerde als voorprogramma met de band The Temprees door Amerika. Hij maakte daarnaast een serie sterke singles die nooit de hitparade haalden. Lee Sane, Ain't Nobody Like My Baby.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Soul Funken Blues van de Blackburn Brothers is het album van deze week. En de albums van de Blackburn Brothers worden altijd opgenomen in de Grey Roots Audio in West Toronto. En dat komt omdat drummer Corey Blackburn de eigenaar is van die studio. En het is tevens de oefenruimte van de band, de Blackburn Brothers, Little Sister.

0: The Blackburn Brothers, Little Sister. Ray Peterson, dat is een smartlappe zanger uit Texas. En dit nummer werd in Amerika van de markt gehaald toen het al in de top 10 stond, omdat het platenlabel het onder druk van de media een smakeloos nummer vond. En Ricky Valens uit Wales profiteerde daar optimaal van. Hij nam het nummer op voor de Engelse markt en het werd voor hem een nummer 1 hit in Engeland. Maar dit is het origineel van Ray Peterson. Tell Laura I love her.
1: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

Ray Peterson, Tell Laura I Love Her. Eddie Giles uit Louisiana was blues- en gospelzanger. En in 1966 had hij een grote hit in Amerika met Losin' Boy. En het is wel aardig dat Jimi Hendrix in die dagen zijn voorprogramma was. In 1996 ging hij studeren en in 2012 werd hij benoemd als predikant in de Baptistenkerk. Eddie Giles, It Takes Me All Night.

Eddie Giles, It Takes Me All Night. Het is een compositie van Phil Everly en het was een top 10 hit in Amerika voor The Everly Brothers. En toen verschenen er covers van Manfred Mann, John Denver, Linda Ronstadt, Nick Lowe, The Little River Band, Cliff Richard en John Fogerty samen met Bruce Springsteen. The Everly Brothers, When Will I Be Loved?

The Avery Brothers, When Will I Be Loved? Chuck Brooks uit Memphis, dat was een drukbaasje. Hij is soulzanger, songwriter, producer. Hij heeft een eigen platenlabel en een eigen opnamestudio. En hij schreef Ain't Nothing You Can Do voor Albert King en Taxi voor Jay Blackfoot. Maar zijn eigen singles haalden nooit de hitlijsten. Chuck Brooks, You Need Love.

Chuck Brooks, You Need Love. Het is een compositie van de Canadese zangeres Sylvia Tyson en het was in 1964 een single van de duo Ian en Sylvia. Later verschenen er covers van Barry McGuire, The Family Dog, Jay and the Americans en Susanna Hoffs en het werd een grote hit voor de Engelse zanger Crispian St. Peter. You Were On My Mind.

Crispian, Sint Peter, You Were On My Mind. Randy Brown uit Memphis, dat was de zanger van de band The Newcomers. Maar in 1973 ging hij solo verder. Maar die solo carrière kwam helemaal niet van de grond. En toen begon hij een nieuwe band, Randy Brown and Company. En in 2019 toerde hij nog met die band door Engeland. Randy Brown and Company, Did You Hear Yourself?

Randy Brown and Company, Did You Hear Yourself? U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een compositie van Ray Davis en het is een single uit 1965 en de B-kant is Where Have All The Flowers Gone. Het werd een nummer 1 hit in Zweden, 4 in Nederland, 7 in Noorwegen en 8 in Engeland. En Nicky Hopkins speelde mee als pianist. The Kinks, Till The End Of The Day.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Ik heb het gevoel dat mensen hier vroeg opgevoed worden met muziek en muziek maken en live muziek, dus live bands. En dat hier wel heel breed leeft, laat ik zo maar zeggen.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet op pad giet met zijn gast om te praten over zaken die als van binnen raakt. En ditmaal giet hij naar de Achterhoek en hij giet door van jongerencentrum Noor Kroeg.

0: Wat ben we hier, Jan Manschoort, drummer en oprichter van Normaal.
1: Normaal bevoel je toch nu maar wat.
0: Ja. En nu bakkerij.
2: Bakkerij Manschoort.
0: Bakkerij Manschoort. Ja. Ben jij zoon van een bakker?
1: Ik ben zoon van een bakker.
0: Ja.
1: En ik heb alle diploma's. Ik kan zoon bakkerij, ik ben bakkeres.
0: Ja. Ja.
1: Maar dat was net in, laat ik maar zeggen, in, ik ben nog 43, was eind 60 jaar. En toen ben ik, ik kom in een gezin van 9 kinderen en... Ik was de laatste zonne en ik was de hopper van mijn vader een bakker te worden. Maar ja, dat praat je over eind 60 jaar, of medio 60 jaar. En hij een hekel had, dat was vroeg opstaan.
0: Ja.
1: Dus ik heb wel alle diploma's, maar ik heb tegen mijn vader maar gezegd dat ik dat niks vond. En toen ben ik naar Enschede gegaan, naar de sociale academie. En heb ik dat toe afgemaakt. En toen had ik diploma net in de zak, dus stond Benny Jol in een kendingel uit het café en dan stond bij de bushalte. En ik zeg, gewoon maar met, we gaan maar die in. Ik moet naar Hummelo zeggen. Ik zeg, ik ga naar Doetinchem. Nou, stap maar in. En onderweg we een beetje naar praten geweest over Cliff en over Elvis en over al dat gedonder. En wat voor cursus of je maakt, dus Beatles en Stones en noem maar op. Vroeger moest je kiezen. Hè? Wel, als je voor de Beatles waren, dan waren je tegen aan de Stones.
0: Ja, ik ken dat.
1: En wat dat betreft, qua smaak, wou het helemaal met elkaar eens. En toen zei hij, laat maar een bandje beginnen. Nou, en Benny had net de varfpalet allemaal verkocht en had een gitaar gekocht. En had een paar nummers geschreven, ja, dat gaan we aan de gang. En de zwager van Benny was toen Joost Carlier. En dan organiseerde toen op heel veel dagen altijd in Lochem, dat popfestival.
0: In het
1: Oldeoverluchttheater. En de boer Hennewes van God, Joost, hadden we met heel veel dagen een bandje bij elkaar, dan moeten we nog spelen. Toen zei Joost, dat is goed. Dus de eerste keer op het podium stond, dat is meteen voor 12.000 man door. En dan loopt er ook daar een dunne deur. Nee, maar hier boven in Toldiek, in bij Flophouse. Ja. Een jongerencentrum, laat ik maar zeggen, een muzikaal hartstikke begrip voor iedereen in Nederland die muziek maakt hier. Iedereen die met een band is en die met een bandje begint, die kon altijd hier spelen en op het podium terecht. En hier heb je zelf ook nog gespeeld met
0: de Wizards. Ja, zeker. En de man die dit altijd runde, Martin Spekking.
1: Ja, ja.
0: Die is er ook nog steeds.
1: Ja, met misschien een half armpje.
0: Ja, dit is dan ook een van die clubs die toen ontstaan is in eind jaren 60, begin jaren 70, zou ik maar zeggen.
1: Precies.
0: In de Provadja-tijd, hè? Dacht ik zo'n beetje.
1: Ja.
0: Dit is hier een hele landelijke omgeving. Het is eigenlijk een, ja, tot dek, daar woont niet zoveel mensen. Als hier 300 man wonen, dan is het veel natuurlijk.
1: Ja. Maar ja, wie spelt hier toch met normaal, hoe je al meer dan 24 jaar gespeeld. En wie zullen eerst hier bij de Engelspon, dat is een klein een zaaltje. Maar daar wilden ze ons niet hebben vanwege onze reputatie toen in het begin. En toen heeft hier Flophouse gezegd van jongens, kom maar hier bij Flophouse. En sindsdien is dat hier een jaarlijks gigantisch spektakel. Dat normaal,
0: daar beginnen ze altijd met een grote show en met een tent. Ik heb er zelf één keer aan met mogen doen. Dat was 2 jaar terug. Het is een landelijke omgeving hier. Hè? Misschien jongens hier...
1: Ja, de knieën zijn de scherpen af, alles ligt hier.
0: Ja. Toldiek, luisteraars, dat ligt aan de deur van de weg
1: tussen Zutphen
0: en Doetinchem. Maar dan moet je wel langs de IJssel.
1: Ja.
0: Je kunt ook rechtdoor gaan.
1: Je kunt ook via Vorden.
0: Via Vorden.
1: Maar dat moet niet. Nee, het is via de, langs de IJssel op. Je Balk en Toldiek en Hummelo, daar lig je helemaal vlakbij.
0: Bronkhorst, het oudste stadje van Nederland.
1: Ja, en als hij hier normaal optrad, dan kon je zeg maar, in de hele buurt kon je vrij inbreken, want er was geen mens met huis.
0: Ja. Hoe was dat in die eerste jaren met normaal? Ik bedoel, jij en Benny hebben dus die band opgericht.
1: Wie heeft dat toen opgericht en wie mocht het toen spelen? Dus eerst met een andere bassist gewerkt, later kwam Willem erbij. En wie kennen toen met zijn bijen? Kennen we Frederik Punderhout, Freddy Olij kennen we. En hij vond het ook wel leuk om mee te doen en spelen toen nog in een dansorkestje. En Jan Kolkman, wie er is nog weer bij ons binnen maal.
0: Jan was ook een van de
1: eerste. Benny had een aantal nummers geschreven en hou een aantal covers te maken. Six Days on the Road, nummer op dat soort nummers. Maar ook een paar platte nummers. En toen we de eerste keer in Lochem spelen, toen spelen we de Drietreeën Blues. Scheidreeën Blues, laat ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En toen Benny dan werd begon te zingen, toen zag ik of je veel dat er een vonk door het volk heen
0: gaat.
1: Van een soort, wat kun je dat noemen, popmuziek in onze eigen taal. Wat is dit dan toch? En sindsdien heb ik al die Engelstalige nummers die Benny schreven, heb ik of vertaald of er helemaal uit gegooid.
0: Ja.
1: En dat begon gewoon in het plat wieder gaan. Want dat was helemaal duidelijk van dat was, die kant moest gewoon op.
0: Jullie merken dan wel als zo'n beetje als de oervaders van de hedendaagse golf van Nederlandse talige muziek
1: en dialectbands,
0: dat is eigenlijk normaal geweest, toch niet?
1: Ja. Ja, zeker. Maar ja, dan bevoet toch ook wel weer, moet ik zeggen. Toen ik na 15 jaar uit normaal ben gegaan, ben ik met bevoet toch weer gegaan. Maar wat is normaal? Omdat je...
0: Wat betekent dat eigenlijk, bevoet toch?
1: Bevoet toch, dat betekent zoveel als... dat zegt een boer uit iets heurt wat hij niet verwacht had.
0: Ja.
1: Van god, de buurvrouw heeft een kleine gekregen. Ja. Oh, foei toch, het is nog niet waar. Verbazing. Het heeft niks te maken met foei toch, met schande of helemaal niks. Nee, het is verbazing.
0: Ja.
1: En, maar met foei toch hebben we toen weer gegaan en toen hebben we geen enkele. Met normaal waren we toen beroeps en wij afhankelijk van heel Nederland. Dus die, met name platenmaatschappijen, met name WIA, die drukken erop dat in ieder geval het refrein door heel Nederland, iedereen in Nederland goed verstaan kon worden. En toen hebben we met Bevoet gezegd, hier, dat doen we gewoon aan mezelf bekijken, maar wie doet geen enkele concessie meer, wie heeft nog onze eigen taal. En toen met name met die wegvallende Europese grenzen, werd ik voor wat ontzettend vol leur van Olte Jong heeft zich door en herkend. En ja, ik denk ook dat het komt in de trekzak van Hans Keuber, de BN nummer op. En, ja, dat van die eerste CD die hij toen in 2 dagen in de Commodore Studio opgenomen, bij normaal toen. En in 1 dag gemixt, 3 dagen. Dus helemaal geen werk, gewoon spallen en erop zetten en klaar. En dan ben je er zo'n beetje allemaal 45.000 van verkocht.
0: Dus, ja, echt gigantisch. Dat is ook nog een mooi verhaal dat jullie op een gegeven moment. Jullie deden dat zelf en dat iemand gewoon bij jou kwam en zei van, nou kunnen we dat niet via de servicewagens van de SRV verkopen?
1: Ja, dat was een mooi verhaal. Ik was in, toen houd dit een CD-kloor, toen was ik met Hans Keuper, waar ik even kieken bij Rowan Herzen in Halle, bij de Wagen. Dat was toen ook een beroemd podium. En op een gegeven moment komt er een jongen bij me en zegt, goh, eens even in de buurt, maar hier kan ik gewoon niet verstaan. En zeg, ik ben André Jobbing en ik heb hier vastgeveld dat ik een SRV was. En het liep me hartstikke leuk om die cd van jullie te verkopen, want al die leuwen waar ik kom, die komt nooit in Doetinchem en die weet gaan niet waar een cd is of hoe zo'n ding uit, wat je daarmee doet. Of had ik toen wil verkopen, dan werd ik zeker dat ik leuwen bereik die anders nooit aan jullie cd zal komen.
0: Nee.
1: En toen begon Mienlok me zeggen, alles wat commercieel kan denken, dat is niet zo heel veel, maar in ieder geval dat begon te rammelen. En, toen zeggen van nou, dan hebben we een vergadering met een stuk of 10 SRV jongens in die hele Achterhoek. Hij doet nog even komen, even praten, dan misschien wil die ander dat ook wel. Dan ben ik naar een vergadering in de West en ik word meteen iedereen stem in en hartstikke mooi. Dan tussen de kannenmelk en de yoghurt zetten we de CD van mijn voet af neer. Ja, dat heeft hartstikke goed verkocht.
0: Dat is natuurlijk een enorme, dat is een volledige eye-opener natuurlijk, ik bedoel zoiets.
1: Ja, mooi hè. Dat is zo'n mooi verhaal. Ja, prachtig.

0: normaal op een gegeven moment was dat aflopen.
1: Vermin?
0: Ja, dat, waarom ben je daar uitgegaan eigenlijk?
1: Nou, ik had in 1984 eigenlijk een ernstig ongeluk gehad. En daar had ik een hersenbeschadiging opgelopen. Er was iemand met een crossmotor op mijn kop gesprongen.
0: Dat gebeurt hier nogal, hè?
1: Met ja, ja,
0: motoren en,
1: ja,
0: en auto's.
2: Ach, toen maar.
0: See Benny?
1: Nee, dat was, ja, precies. En toen had ik een hersenbeschadiging. Dat wil zeggen dat ik mijn linkerbeen en linkerbeen en rechterarm heb ik verlamd gehad. En dat moet op een gegeven moment dat overgenomen worden door andere deel van de hersen. Dat geneest niet, maar een ander deel van de hersen moet dat overnemen. En toen ben ik, laat ik maar zeggen, tamelijk vroeg weer begonnen met weer, want dat was in augustus gebeurd, 84. En ik ben begin 86 ben ik weer begonnen. Maar toen was die, laat ik maar zeggen, die genezing was nog niet goed. Die coördinatie tussen links en rechts, door die verlamming was nog niet wat wezen moest. En drummer steer of wil bij een goede coördinatie tussen links en rechts. En dan kom je weer in een super professioneel gezelschap terecht. En ja, door, moet ik zeggen, kwam ik, ja, dan kom je er een beetje beter hangen en dan ben je kameraad en ze wil alles voor je doen, maar eigenlijk ben je eigenlijk niet goed genoeg, omdat die zit in een professionele organisatie en die functioneert niet 100%. En ja, hoe zelfvertrouwen, dat kreeg zo'n knal, dat toen ik van nou, ik scheid eruit en ik moet gewoon weer wat anders proberen. En toen, laat ik maar zeggen, via dat succes wat ik toen had met Bofoytag en ook een duo, een Hanska duo. kreeg ik weer zoveel plezier en zoveel lol in spol dat op een gegeven moment met de hele olde driver weer terug is gekomen en zo. Maar dat was weer de aanleiding om ermee op te halen. Maar daarnaast was ik ook de enige die kleine kinderen had zelf. En hij spol in een band als normaal en hij niks te vertellen over zijn eigen tiet, laat ik maar zeggen. En ik wil die kinderen gewoon wat meer metmaken en op zien groeien. En,
0: wij lopen nou binnen bij een flophouse.
1: De kleine ruimte, de Olde Boerendijl is dat.
0: Je luisteraars wil het misschien niet geloven, maar alles heb je er optreden. Van Doe Maar tot dan de Blizzards en normaal waarschijnlijk ook wel. En zeker hierachter in een gigantisch grote tent. Het ziet er hier allemaal hartstikke mooi uit. En Martin die bestiert het al jaren, ook met een grote passie.
1: Martin, kom er eens heel even bij. Martin Spekking, de grote man.
0: Martin die Martin die jij bestiert dat hier al jaren. Hoe ben jij daar toe komen?
3: Ik heb zelf bedacht, het hele verhaaltje. Er was hier niks. En ik was helemaal. Het begon met links georiënteerd werd. Ja, dat is iets beter geworden. Maar, en ik was helemaal gegrepen door Elvis Presley. Mm-hmm. Alle Elvis fans werden later Stones fans. En die softe Cliff Richard fans werden allemaal Beatles fans. In hun nette pakjes. En de Stones, dat was het. En later kwam de Provo. Mijn grootste heldendaad hier in Toldijk. Dat was dat ik bij de boerderijen van mijn vader en moeder. Met grote koeienletters. Witte letters, natuurlijk wit. Yeah. Op de Hoogstraat schreef Provo. Maar ik was er door gegrepen door die gasten. Ik ben ook nog aan een paar happenings geweest bij het Lievertje in Amsterdam. Ik heb die jongens een keer ontmoet, Jasper Groenveld en Concerte, Roel van Duin op een eer van een weekend. Het was precies wat ik voelde. Later kwam de flower power en de hippies het lief zijn voor elkaar en als exponenten van Woodstock.
1: Maar ik zeg, het was belangrijk dat hij vond dat er hier wat te doen was voor jongeren.
3: Ja, maar juist. En ik wil even de achtergrond vertellen van waaruit. Ik vond dat, toen ik dat sliep zo'n beetje in, is was mag ik zeggen, nogal conservatief. Ook qua geloofopstelling en ja, een hoop van die veertigers die met een wies in de vingertje altijd veranstelden. Ik was een jaar of 18 en ik dacht, ik wil van zijn langs als een leer nooit veertig worden. Dat vind ik afschuwelijk leuk. Van die gearriveerde ballen in een pakje en een vingertje. En vooral dat vingertje. Ja. Van dingen die allemaal niet mogen. En wat niet hoort.

0: legendarisch café.
1: Waar ben we hier, Jan?
0: Je bent bij Café de Tol, ja. Hier in de buurt, hier in de Preus. En dat is dus een café, daar kom ik al 30 jaar, twee keer in de week minstens. Toen ik met Tief van de Mal, of zes keer in de week, dat hier kwamen. En het veel van de café is echt een soort buurtcafeetje waar old en jong komt. Ja. Waar nooit geen knoeharde muziek is, waar geen gokautomaat steeds. Wordt zeg maar de enige muziek die gemaakt wordt, zo'n beetje is de muziek die zelf aan de stamtafel maakt, door middel van gesprekken. En het hoeft niet woorden te zijn dat het maar mooi klinkt. Ja. Dat is belangrijk hier.
1: En soms zingen ze ook wel samen. Ik ben hier wel eens geweest dat ze met elkaar zaten zingen.
0: Ja.
1: Net als je in Ierland was of zo.
0: Ja. Oh, die sfeer heeft ook een beetje. Niks, geen gokautomaat, niks. Gewoon. De enige muziek die er wat met horten soms opsteed is een geheime zender hier in de buurt. Ja. Dus, dat is alles.
1: Het is een
0: deur uit spreken, laat ik zeggen, deur uit spreken wat hier aan de stamtafel gebeurt. Ontstaan we heel veel ideeën die je kunt gebruiken bijvoorbeeld voor nummers. Ik heb hier bijvoorbeeld, heb ik in 1983 heb ik een nummer geschreven. Die kick ook kan, dat is een behoorlijke hit geworden. De hoogste Nederlandstalige hit van 1984. En dat kwam als volgt. De baas hier toen, de heden de Preus, Praasting eigenlijk, maar de buurt heden de Preus, hij was bakker. En wie kwam op een gegeven moment van optreden af, in Nordien even een pilsje drinken bij hem. En zei, potverdomme, ik ben vandaag in het café geweest. Oh nee, niet in het café, ik ben vandaag in een museum geweest, zeggen. En ik stond daar voor een schilderij. En dan liep ik hier en zeggen, en dan kijk ik hem aan. En dan kijk ik hoe aan hij doorstond. En dan liep ik door hen. En ik kijk er nog en ik kijk hem ook aan. Ja. En met dat idee heb ik wel een jaar rondgelopen. Wat kunnen we doen? Mooi, Gert-Jan.
1: Mooi.
0: Wat kun je daar nog mee doen? Op een gegeven moment was 1984 en George Orwell had een boek geschreven. 1984. Ja. En toen viel de mensen te praten. Hey, verrek, daar is dat. Het nummer in
1: al. Nou,
0: zullen we eens even binnen doen? Kijk wat er.
1: Dit café is op een gegeven moment overgenomen door Benny, zijn vrouw, geloof ik.
0: Ja,
1: de Ellie,
0: maar
1: hè?
0: Die het nog niet meer.
1: Die doet het niet meer.
0: Nee,
1: dat is nog een.
0: Zit nou in de basis, nou een jonge Willem Menting en dan dat is ook een drummer eigenlijk.
1: Ja.
0: En dan woont hij op de Keienborg en dan vond het leuk om, om dit te doen, zeg maar.
1: Ja. Heb niks meer met,
0: nee.
1: met normaal te maken.
2: Ja.
3: Hoi.
1: Mooi.
0: Goedemiddag.
2: Zo zitten.
1: Mooi. Jongens, zit.
0: Wat we drinken nou? Een
1: biertje.
0: Ja?
2: Doe maar. Grans?
1: Ja, maar.
2: Als een docent erbij is, dan kan dat goed.
1: Zeg het dreigend al, precies.
0: Nee, het is een legendarisch café. Ik bedoel, je bent al tig om tv-opnames te maken. Maar wat ook heel legendarisch is, op een gegeven moment zien met mijn hoofd, eigen volk zijn we aan de stamtafel. En toen houden we de tv-opnames en dan moet ik playbacken met losse groeven en weet ik veel, toppoppen en hoe het allemaal heet. En op een gegeven moment hebben we gewoon, stel leu die hier aan de stamtafel zijn, die hebben we gewoon metgenomen. Ik dacht, kom uit, we gaan naar de televisie. En dat hebben we op een gegeven moment toch wel legendarische figuren geworden. Cedric Havenkamp en een kleine Hendrik en de Pruis toen zelf is ook een paar keer met geweest. En dat ontstond hier gewoon, want hier sprak hij meestal af om te vertrekken naar een optreden. Dan spraken we hier af, kwam iedereen hier en dan gingen we hier gezamenlijk in een busje wieten.
1: Nou, wij hier op het platteland hebben wij natuurlijk in Amsterdam, in het café van Bolle Jan en zo, daar heb je ook allemaal van dat soort volk zitten.
0: Precies, ja.
1: Dus wat dat betreft werkt het niet zo veel. Alleen dialect was een beetje aans.
0: Ja.
1: Daar is het fameuze café Hofsting in Rollenhoven, weet je wel. Dat is ook
0: prachtig, ja. Maar ook dezelfde functie.
1: En in de Jordaan had zo'n café natuurlijk ook een dergelijke functie natuurlijk.
0: Hè? Precies, tuurlijk.
1: Dat was ook maar een buurtje.
0: Ja. Zo. Hoe lang doe je nog in je café?
2: December begon.
0: Ja, doet hij hier.
2: Klein Jordje.
0: Ja. En die heeft het overgenomen van Gijs.
2: Van Gijs Joling.
0: Gijs Joling,
2: ja. We werd toen druk met de Joling en de voetbeatles. Ja, dan moest iemand anders doen. Ik zat toch elke dag hier.
0: Ja.
1: Ik kreeg af van mij. Je bent gewoon van huis van de tafel en waren op de baan.
2: Ja, precies.
1: Dat is natuurlijk niet zo gek.
2: Precies. Dus je hebt Willem is ook muzikant, dus ik vind het wel belangrijk dat je hier, want hier regelmatig even wel hier ook live dingen. De Wintermorgen hebben we altijd live. Semi-akoestische
3: lessen woensdag van de morgen.
1: Ja.
3: Semi-akoestisch.
1: Het lijkt wel een beetje op All Years of Pub hier.
0: Ja.
1: Dat zingen ze ook met elkaar en speelt ze ook.
3: Ja, maar gewoon een beetje akoestische gitaar en zo, maar eerst nog sporen van de voorin.
0: Ja,
3: ja. Je komt dan gewoon aan de muren hangen naar je zin en naar je kunst. Ja. Met de ding van de muren grieten en
0: Nemolus, Nemolus.
3: Ja. Dat is mooi werk.
0: Ja, prachtig. Ja, een beetje Ierse sfeer hier.
3: Ja, ja, ja, toch wel. Ja. Ja. Ja, een beetje volks is er wel. Mm-hmm. Het is een oud buurtcafeetje, dus dat klopt wel. Ja.
1: Het is net, het is natuurlijk al tolhuis geweest, of niet?
3: Nee, tolhuis stond hier tegenover.
1: Stond hier tegenover. Ja. Dus, ja, dat kan wel. Ja.
0: Hier zie je Jolan Tolge even, de gemeentegrens zeg maar, tussen Wimmelo en Hengelo en Zelm. Drie sprongen hier. Er zijn hier heel veel boeren die nog land pacht van de graaf van Hummel, de graaf van Rechteren hier. Dus, je ziet, grote boeren die hebben, zie je vaak aan de vensters, die hebben bepaalde kleuren. En dat zijn dus zeg maar, pachtboeren.
1: Dat is gewoon het zit in het wapen van de graaf.
0: Precies, van Alzheimer is dat. Ja. Maar dat heeft natuurlijk wel als voordeel dat er aan het landschap en dat soort dingen weinig veranderd is. Dus die oude edel die vond het allemaal wel te mooi, die heeft een mooi aanleg. Maar dat is hartstikke belangrijk voor het landschap. Dat kun je merken, hier is nooit geen ruil van kabeling of niks geweest.

0: is het met de blues, hè? De Achterhoek is ook blues of niet?
1: Nou, ik zeg, het blues was dat een voordeel was van woonnetwamers, was bij Flophouse.
0: Ja.
1: Dat iedereen kreeg van de al 30 jaar lang speelt hij alles wat muziek maakt in Nederland, speelt hij ook in de Achterhoek. En ik bedoel, ik heb het gevoel dat mensen hier vroeg opgevoed wordt met muziek en muziek maken en kieken, live muziek, dus, live bands. En hier wel heel breed leeft, laat ik het zo maar zeggen.
0: Dus hier wel een bepaalde traditie gewoon.
1: Ja, ja.
0: Bijvoorbeeld in Drenthe is dat veel minder aan de hand, zal ik zeggen.
1: Bleu die woog je muziek, maar dat ze zich schaamt of zo bedoel
0: je? Ja, nou, het is er gewoon niet, weet je wel. Hier toch meer, denk ik.
1: Ja, ik zou zeggen dat de Achterhoek wel voor iedereen die in een band speelt een begrip is wat betreft podia, pop-podia, ja. Blues-podia, noem maar op. Dus, ik ben heel trots op dat ik Achterhoeken ben en dat vind ik ook wel uitdragen wat dat betreft. Dat vind ik ook wel, iedereen laat nu aan dat ik er trots op ben, dat ik het ook een geweldig mooi gebied vind hier. En, wat niet betreft hoeft de snelweg de A18 hoef ik niet direct getrokken te worden. Dat is gewoon jammer. Maar. Wat dat betreft heb ik het nummers componeren. Ik een beetje van Benny Joling heeft me niet op het spoor gebracht. Maar ik bedoel, het feit dat je gewoon in gesprekken met mensen dat je dingen opdoet en dat ook blijft hangen en waar je dus nummers weer over maakt. En, Hoe kom je aan op blues? Hoe kom je de bio blues? Hoe ben je met de BB begonnen?
0: Ik hoorde dat op een gegeven moment op de radio via de Voice of America's Jazz Hour. En ik luisterde vaak naar de zender. Dat was een propagandazender op het oosten, op het Oostblok, de tijden van het IJzeren Gordijn.
2: Ja, ja, ja.
0: En die draaien altijd jazz en zo. De beroemde discjockey Wills Conover. Mm-hmm. En daar hoorde ik John Lee Hooker voor de eerste. En dat vond ik veel te gek.
2: Ja,
0: zo,
2: ja,
0: ben ik er, zo ben ik er aan
1: geraakt. Ja, ik ben, ik woon van Oostzijde, ik kom in Lichtenvoorde en mijn vader was bakker, dat was straks lopig uit. Maar ik woon ook naast een grote zaal waar al die brillen net meteen waren, dus ik werd helemaal, vanaf het moment dat je geboren bent, hoor je live muziek. Ja. En ik denk dat dat ook wel heel wezenlijk is geweest binnen en hetzelfde heet Benny Joling ook nou, die woont ook naast een zaal hier in Hummelo, waar vol brullen en meteen waar al die live muziek was.
0: De Gouden Karp, heb je dat ook, hè?
1: Ja, ja, de Krent.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: En, maar dat heeft toch, denk later beïnvloed in die zin dat we toch normaal de rock'n'roll toch ook een feestelijk tintje gegeven hebben. Een soort feestopvatting erbij. Ik denk maar aan Mama Russie Pils en net als gisteren, dat het toch ook een soort feestelijk feestmuziek tintje eroverheen. Want ik moest pissen.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Maar jullie
1: spullen wat
3: was?
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ja, normaal een beetje Chuck Berry van de Achterhoek, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar hoe verklaren? Ja, het is nou eigenlijk een enorme golf, hè, van mensen die uit de provincie komen en streektaal zingen en het Nederlands repertoire. Het is ineens is dat helemaal in. Ik denk dat normaal dat toch een voorzet aan geven werd. Ik bedoel, zeker voor de streek dan.
1: Ik denk dat we dat normaal belangrijk is geweest wat betreft het acceptabel maken van popmuziek voor een heel brede categorie. Voor ouderen ook, met name de deur dat feest element eraan toevoegen, dat de hele ouderleur zich daarin herkende. Een soort met zingbaarheid. Daardoor het verbreed, laat maar zeggen. En nou ja, een optreden van normaal is een gigantisch feest, is een bierfeest. Het is eigenlijk een uit de hand gelopen brul of de.
0: Ja.

0: Ik heb op een gegeven moment, ik zat met Benny in het busje en toen zei ik van, die gitaarspel, ik koop wel een drumstel, dan ben ik gewoon een drum.
1: Ja, ja, ja, ja. Dat is een beetje zo gaan bij ons dan natuurlijk in het begin.
0: Ja, de eerste jaren, ik bedoel, dan verschuilen je een beetje achter het drank en achter allerlei en een hoop lawaai. Om een beetje te camoufleren.
1: Ja, met drank voor de dokter.
0: Precies, ja, ja, ja, ja.
1: Met drank voor de dokter. Nee, ik ken dat.
0: Ja, heb je dat ook?
1: Nou, wij waren natuurlijk in het begin. Kijk, speelden leer je voor mijn gevoel op de bühne.
0: Absoluut. Dat kun je niet helemaal
1: Nee, ik bedoel. En wij hadden natuurlijk ook. We hebben wel een paar mensen met talent gewoon, weet je wel. Dus dat speelde wel mee, maar op een gegeven moment schoot die lui ook al op en anderen kon het niet meer bijbenen. Dus vandaar dat er ook andere mensen in komen. Want we hadden het toch wel op hoge plan. Ja. Het moest wel, het moest eigenlijk wel.
0: Je werd wel waar je wilt.
1: Nou ja, kijk, als je naar Engeland gaat, je ging naar Duitsland. Dus dat is misschien toch het voordeel van dat je in Engelstalig speelt, ja. Dan kom je nog eens ergens. Om maar eens wat te zeggen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar dan kun je op een gegeven moment ook niet. Dan moet je toch een goede band hebben, weet je wel, die staat.
0: Absoluut,
1: die staat,
0: absoluut,
1: want anders dan red je het gewoon niet.
0: Ja, ja. Ja, dan red je het ook niet met jongens, maar met jongens alleen met conservatoren.
1: Nee, maar nu wordt er heel vaak gezegd van. Een stuk in de jazzwereld ook. Op een gegeven moment hoor je dan van. Ja, maar waarom. Je had eigenlijk de blues en de drens moeten zingen toen al. En daar komen ze nou mee, weet je wel. Maar ja, ik vind het ook eigenlijk een soort van onzin. Ik bedoel, iedereen is vrij om te kiezen in het land wat hij zingt en in welke taal.
0: Tuurlijk.
1: Maar er wordt nou ineens heel denigreerd over gedaan. Dus vind ik een soort van onzin die.
0: Really?
1: Nou ja, je mag. Vroeger moest je in Engels zingen, nou mag het niet meer.
0: Nee, precies.
1: Dat is een soort van. Nou ja. Maar het mag, maar ja, doe maar. Ja, eigenlijk toch. Met het geval dat we nu opgeschreven zitten met bandjes zoals Dick Hout, Volumia en dat soort onzin, weet je wel.
0: Flauwekul.
1: Die snel dat munt wil pakken en die verder niets te vertellen.
0: Dat is gewoon grof geld, geld verdienen. Ja. Precies, ja. Maar het heeft niks te maken met een feeling of met een avonturing.
1: Nee.
0: Toen we begonnen met normaal heb ik nooit gedacht aan riek worden of geld verdienen of weet ik veel. Dat is nooit geen optie geweest.
1: Nee.
0: Is ook niet gelukt, ik weet niet. Maar bij mij is ik altijd een hoop mensen hebben die wel verstand van geld hebben. Maar wie hebben ze ook een naam van u zelf bunden en wie hebben een naam voor je drinken en je kunt nou knappen, dan is dat prima.
1: Zo keken wij er in het begin ook tegen, weet je wel.
0: Ja.
2: En jullie zijn ook aardig opkom voor de Rob van de Boer, volgens mij. Hele
0: rationing. Ja, maar dat. Op een gegeven moment toen we begonnen, toen was Benny net teruggekeerd in Amsterdam en was de koorschilder geweest bij het toneelgroep Centrum. En dan zei hij toen van nou.
1: Daar was het wel Hubert over natuurlijk. Van de Lubbe, die was daar.
0: Ja? Ja, ja. Ja. Nou, door is Benny op afgenomen toen van als ik in Amsterdam in een café kwam en dan was ik super gevierd totdat ik één keer de bek los deed en zei oh het is maar een boer. En ja, iedereen die nu uit Amsterdam kwam was een boer en door is het maar het begrip boer bij normaal zich een beetje ontwikkeld. Het opkomen voor de landbouw wil ik maar zeggen is door nou gekomen. Benny nog, ik kom uit een boerengezin. Ik kom bij alle twee. Zijn vader was schilder en mijn vader was bakker. Dus dat kun je zijn middenstandsniveau.
1: We hebben eigenlijk een beetje revanche-norm, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dit is ontstaan uit een soort van revanchisme. Ja. Maar je hebt er wel een hart-liefdeverhouding met, zo, volgens mij, met het Amsterdam.
0: Ja, ja, ja, ja. Je hebt dan ook weer een kamer, hè?
1: Commerciaal dan zichzelf.
0: Ja.
1: Om het dokter anders. Ja. Commerciaal in de trap. Nee, ik heb nog geen behoefte gehad om daar rond te lopen. Ik vond Amsterdam een hele leuke stad, maar de mensen die er nu wonen, dat. Nee, dat. Er loopt een boel rommel rond en weinig Amsterdammers.
0: Mm-hmm. Maar ik kom er zelden nog nooit, dus ik weet niet.
1: En je wordt er ook niet echt wiezer of zo, denk ik.
0: Nee. Maar boeren, dat, ja, wat ik zeg, dat, boeren allemaal, er is toch iets van later dood, omdat je op een gegeven moment daar toch met geïdentificeerd worden, dat je ook wat letterlijk op wordt vaak.
1: Westelingen denken ook vaak dat hun, dat als jij Westelingen buiten hebt, dan heel vaak dat regel, die denken dat alles regel, volgens hun regels moet. En, wat hun doen dat regel is, ook in andere landen, dat zie je heel sterk. En, ik las pas geleden een rapport van een of andere instantie dat, dat Nederlanders zichzelf zeer overschatten. En dat, dat een aantal dingen hier langzamerhand veel minder goed, die vroeger beter geregeld waren in dit land, als nu.
3: Wat voor dingen bedoel je dan?
1: Nou, onderwijs, gezondheidszorg, een heleboel andere dingen. Die gewoon, nog een aantal andere dingen die gewoon... Waar andere landen ons al lang voorbij zijn gestreefd, terwijl men hier in Nederland nog denkt dat men voor is. Zo denken ze namelijk ook in het buitenland.
0: Klopt.
1: Ze denken gewoon wat hun doen, dat hier kan, dat het overal kan, dat het regel is.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Met name het Westen is daar sterk in.
0: Mm-hmm. Heel bepalend, ja zeker. Ja.
1: Goed werk. Dat moeten we erin om.
0: Spreek er even deur.
1: Ja. Jan Manschoor.
0: Harry Nuskeer.
1: Drummer van, ex-drummer van Normaal en Boy Voortag. Nu nog steeds drummer van Bakkerij Manschoor.
0: Ik blijf het doen.
1: Bedankt voor dit gesprek. En wij nemen het nog in op.
0: Klas.
3: Harry, bedankt voor het geven van de gelegenheid.
0: Oké.
4: De muziek die draait weer in het gesprek met Jan Manschot, de oude drummer van Normaal, tegenwoordig Bakkerij Manschot. Die muziek die was van The Rolling Stones, Love in Vain, de unplugged versie. Van Derek and the Dominos, Laila, nog een unplugged versie, maar dan heet het een Heuberg versie. Van Normaal, Hier kijk ik ook aan. En van Steve Earle, The Rain Came Down. We gaan nog even verder op pad. We volgen het spoor terug van het verleden van Harry Musquet.

Nou, die Drentse Krant, wat was dat voor het bedrijf? Ja, dat was een heel leuk bedrijf. Met een echte Asser achterban. En wij hadden ook een tafeltennisvereniging en een feest. Het was een vrij groot bedrijf waar dik 200 mensen toen werken, zou ik maar zeggen. Want er was ook een handelsdrukkerij bij. En er was een boekbinderij bij. En ze deden natuurlijk die krant. Nou ja, ik zat daar dan midden tussenin. Toen werd alles nog gezet in lood. En Oude Moes, dat is een van de... Van de machine zetten, die zie ik nog wel eens door Assen heen vissen. En toevallig zag ik net Lammert Clouden, die ook, hij heeft mij niet gezien, maar die hier ook machine zetten was. Een heleboel van die mensen zijn inmiddels dood, maar het was een hele plezierige tijd. Ik heb daar niet een slecht idee aan overhaald. Het enige wat toen een beetje dissonant vond was dat Gellingen, die hier leerling fotograaf was, ontslagen werd vanwege lang haar en wat nogal wat. Nou, nog wat commotie in den landen teweegbracht. Ja, ik vond dat ook eigenlijk helemaal niet kloppen. Maar er werd dan gezegd, ja, als fotograaf moet jij er dan een beetje netjes uitzien. Want je hebt een representatieve functie en zo, al dat soort dingen. Ik vond het eigenlijk belachelijk dat iemand daarvoor weggestuurd werd. Voor mij ging het alleen maar over de goede foto's dus. Nou ja, ik heb toen op de prikbord een lijst opgehangen. Want iedereen vond het eigenlijk onzin. Maar een heleboel mensen durfden daar schijnbaar toch geen handtekening onder te zetten. Want... Men was toen kenbaar wat banger voor de baas als nu. Uit solidariteit ben ik toen ook maar opgestapt. Ik denk van... En dat was eigenlijk het begin van onze professionele carrière. Hoe dat zo afloopt, wisten wij ook helemaal niet. Het was een sprong in het diepe. En als je mij nou vraagt, hoe kijk je daar nou tegenaan? Dan zeg ik, ja, nou, het ging in het begin natuurlijk heel goed. Daarna is het wat minder gegaan. Maar goed, ik bedoel, al met al... Denk ik dat het, zonder dat je het wist, of het voor mij althans wel een goede zet is geweest. Ja, en de Toornlaan, ja, die heeft ook veel metamorfosen ondergaan. Want, mooi, hier stonden vroeger prachtige, dikke beuken. Nou, die hebben ze allemaal kapt, want daar moest een zogenaamd parkeerplaats voor komen. En nu ben ze weer zover dat ze dus die beuk de touw weer neerzetten hebben. Zo zie je maar weer dat het vaak toch weer terug... Dat ze dus die beuk de touw weer neerzetten hebben. Zo zie je maar weer dat het vaak toch weer terug...

Drentse Krant is later, ook niet zo lang nadat wij weg waren, opgedoekt, althans hier. De pers was te oud en daar hadden ze dus constant problemen mee. Dus kon die krant vaak niet op tijd afkrijgen. En in Emmen, daar hadden ze een betere pers en dat was ook een onderdeel van het concern. Daar zijn ze heen verhuisd, maar dat heeft ook niet lang geduurd. Want daarna zijn ze naar Meppel gegaan, naar die drukkerij die daar zit. En later nog naar de Erventeil. Dus uiteindelijk is er weinig van overgebleven. En nu is, zoals je weet, de Drentse Courant een onderdeel van de Hazewinkelpers in Groningen.

Ik kan niet zeggen dat ik daar een verkeerde tijd heb gehad. Ik studeerde toen Nederlands en ja, ik ben hier zomaar heen gegaan. Ik zeg, kan ik hier iemand... Ik meende dat Theo Felix was, die hier ook werkte. Waar ik mijn eerste gitaarles van gehad heb. Die was hier onderbedrijfsleider en die zei, ga maar eens met Veldpapen praten. Dat was de bedrijfsleider. En ik denk dat hij het een beetje voorgekookt had. Maar in ieder geval, ik kon zomaar beginnen. Dus je liep ergens naartoe en je had werk. Het lijkt wel een beetje op de situatie nu. Daartussen is er een grote werkloosheid geweest. En nu heb je dus weer mensen tekort. En dat was toen ook zo. Je kon ergens naartoe gaan. En je kon aan de slag. Nou ja, ik heb daar 2 jaar met redelijk veel plezier gewerkt.

We lopen hier op de Nieuwe Huizen. Eentje verderop was vroeger een VW-garage, zou je niet zeggen. Een van de allermooiste drogisten en apothekers of drogisterijen. Hier in Assen zit drogisterij Grieven met de gaperde boom. En als je binnenkomt dan nog echt die prachtige mooie oude vloer. Maar dat is het allemaal niet om te doen. Wij gaan hier rechtsaf. Wij gaan rechtsaf gaan wij de gedempte zingel op. En waar wij naartoe willen lopen, dat is de plek waar het fameuze café Jan Dekker zich bevonden heeft. Nou, mensen, als je over café Jan Dekker praat, in het eind 50e jaar, begin 60e jaar tot in de 70e jaren, dan praat je eigenlijk over het café waar het café van Assen. Ook het eerste café waar schuiframen waren, die omhoog kon doen. En dat mensen ook buiten zaten, een soort van early terras eigenlijk. Hier zat vroeger een patatzaak in. Jan Kleef stond daar altijd. En hier zat vroeger Hotel de Kroon. Jacob Seiken, die ook gitarist was van de Sinister Silhouettes, die woonde hier. De Kroon was van de Blauwe Knoop overigens. Menaga, die is hier altijd geweest. En de plek waar Jan Dekker zich bevond, dat heet nu de Fluitketel. En de Molenkant. Dat was vroeger het café van Jan Dekker. Nou, Jan Dekker die had natuurlijk een geweldige klandizie. Daar kwam heel hip Assen, voor zover dingen hip waren. En ja, er is eigenlijk niks meer van over. We kijken hier een lampenzaak in. Het café had ook een prachtige personeel. Ik weet nog dat Roel Lubbers de werk.

0: Keita, Arie Brouwer, Herman Philips, Tjaco Karabijn. We waren allemaal jongens van de gestampte pot. En eigenlijk kwam heel ja, de jeugd van Assen die zat hier. Er was verder ook niet zo gek veel te doen, alleen in het Singelstraatje hier tegenover. Hij had nog het café De Grot van Sjoerd Brouwer. En dan heb je verderop de witte bal van Lucky Dekker, wat weer een broer was van Jan Dekker. Nou ja, wij kwamen daar natuurlijk heel vaak en al het vrouwvolk uit Assen, dat een beetje hip was, dat kwam daar ook. Dus je had er ook nog wel wat te zuur nodig. Jammer genoeg, Jan Dekker stond ook, het café liep zo goed dat Jan Dekker de meeste bier omzette van de hele provincie Drenthe. Dus dat zegt genoeg. Alleen het is heel jammer dat Jan toen misschien, God hebben zijn ziel, hij is niet zo lang geleden overleden, een beetje onvoorzichtig met de zenden omsprongen is. Maar ik heb daar een hele mooie tijd gehad. Ik heb er eigenlijk ook mijn eerste biertje gedronken voordat ik in dienst zat nog. Dus we staan hier eigenlijk op een soort van heilige plek. Ja.
1: En dat was Harry's Blues voor vandaag. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Rhys Lewis, dat is een singer-songwriter uit het Engelse Oxford. Hij besloot singer-songwriter te worden na het horen van het nummer Lean On Me van Bill Withers. En er ligt een fonkelnieuw album van hem in de winkel, Corner of the Sky. Rhys Lewis, Be Your Man.

Rhys Lewis, Be Your Man. Baldemar Huerta uit Texas had als Freddy Fender een nummer 1 hit in Amerika met Before the Next Teardrop Falls. Daarna had hij nog grote hits met Wasted Days and Wasted Nights en met deze cover van Barbara Lynn, Freddy Fender, You Lose a Good Thing.

Freddy Fender, You Lose a Good Thing. Jamie Cullum, dat was een Engels wonderkind. Hij begon overigens als pianist bij de restaurantketen Pizza Express. Maar toen hij 19 jaar was, verscheen zijn debuutalbum Heard It All Before. En toen was hij meteen een ster. En hij is eigenlijk van huis uit jazzmuzikus, maar heeft wel 4 pophits in Nederland al. Jamie Cullum, These Are The Days.

Jamie Cullum, These Are The Days. Archie Campbell is zanger, presentator, schrijver en cabaretier. En Loreen Mann is songwriter, zangeres en tv-presentatrice. Archie Campbell en Loreen Mann met een cover van een hit van Percy Sledge, Warm and Tender Love.

Archie Campbell en Loreen Mann, Warm and Tender Love. John Legend uit Ohio heet eigenlijk John Roger Stephens en hij begon als studiopianist bij Loreen Hill en Alicia Keys, maar in 2004 verscheen zijn debuutalbum Get Lifted. John Legend, All of Me.

John Legend, All of Me. Ronnie Millsap uit North Carolina scoorde zijn 34ste hit in zijn carrière met een nummer van Burt Bacharach. En dat nummer was daarvoor al opgenomen door Chuck Jackson, Peter and Gordon, Tom Jones, Elvis Presley, James Brown, Scott Walker en Paul Carrack. Ronnie Millsap, Any Day Now.

Ronnie Millsap, Any Day Now. Alicia Keys uit New York leerde klassiek piano spelen met een voorkeur voor Beethoven, Mozart en Chopin. Prince en Stevie Wonder waren haar helden, maar ze was ook fan van Marvin Gaye, Nina Simone en Donny Hathaway. Alicia Keys, Fallin'.

Alicia Keys, Fallen. Het was al een hit geweest voor soulzangeres Barbara Lewis uit Detroit, maar in 1971 verscheen een cover van het 13-jarige kindsterretje Tanya Tucker, die al een top 10 hit had in Amerika met Delta Dawn. En ook dit werd weer een grote hit. Tanya Tucker, Baby I'm Yours. MUZIEK

0: Tanya Tucker, Baby I'm Yours.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: You Know Who van de Pink Stones is het album van deze week. En de band timmert nadrukkelijk aan de weg naar een uitgebreide tour door Amerika. Staat er intussen een tour door Australië op het programma. De Pink Stones. No Rain, No Flowers.

The Pink Stones, No Rain, No Flowers. Het was de grootste hit van James Carr. En een cover van de Flying Burrito Brothers werd opnieuw een hit. Maar dit is een mooie opname van Jeannie en haar vader Royce. The Candles, The Dark End of the Street.

The Candles, The Dark End of the Street. James T.W., dat is de Engelse singer-songwriter James Taylor Watch. En hij is genoemd naar James Taylor, want dat was de favoriete artiest van zijn ouders. Dit nummer werd een hit in Engeland, Nederland, Zweden en Amerika. James T.W., When You Love Someone.

James T.W., When You Love Someone. Het is een beroemde compositie van Chips Moman en Dan Penn. En het werd al opgenomen door Aretha Franklin, Martha and the Vandellas, The Flying Burrito Brothers, Brenda Lee, Willie Nelson en Etta James. Maar dit is de zangeres van de wereldhit Blanket on the Ground, Billie Joe Spears. Do Right Woman, Do Right Man.

Billy Joe Spears, Do Right Woman, Do Right Man. Dermot Kennedy uit Ierland begon daar als voorprogramma van Glenn Hansard. En hij was ook nog de zanger van de band Shadows of Dust. In 2018 en 2019 toerde hij uitgebreid door Amerika. Dermot Kennedy, Young and Free.

Dermot Kennedy, Young and Free. David Allen Coe uit Ohio zat het grootste deel van zijn leven in de gevangenis. En zodra hij weer vrij kwam, maakte hij mooie albums. Dit is een cover van de beroemde Jerry Butler hit. David Allen Coe, He Will Break Your Heart. MUZIEK

David Allan Coe, He Will Break Your Heart. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. Rufus Wainwright uit New York is de zoon van Loden Wainwright en Kate McCaracle. Martha Wainwright is zijn zus en hij is getrouwd met de Duitse man Jörn Weisbrod. Maar om het ingewikkeld te maken, hij heeft ook nog een dochter bij Lorca Cohen. De dochter is van Leonard Cohen. Rufus Wainwright met een nummer van Leonard Cohen. Hallelujah.

0: Zee Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Ik wil er allemaal metmaken.
3: Ja.
2: En ik wil alles zien. En ik wil alles metmaken. En ik wil alles doen. En dan kan ik later mooi zijn van. En dat bevalt me wel en dat bevalt me niet.
4: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Muskee op pad giet met gasten op locatie en praat over zaken die er raakt van binnen. Vandaag een gesprek met Daniel Lohuis. Net deze week is er een nieuwe cd van de groep Skik verschenen. Overal en narings. Nou, waar ze naartoe gaat, dat is wel duidelijk. In de Drenthe.

0: Daniel, waar staan wij hier?
1: We staan bovenop een bult in een groot veengebied in Zuid-Oost-Drenthe. En op 12 uur van ons zien we Duitsland liggen. Aan de andere kant Klesineveen en Erika. En we kunnen hier een mooi eind van ons afkijken, vind ik zelf.
0: Jij hebt hier natuurlijk

0: heel veel rondloopt. En je hebt natuurlijk ook wel eens je mindere dagen gehad en zo. En hielp de natuur jou daarbij?
1: Ja, de natuur is een prima... hoe zou ik dat eens zeggen? De natuur laat je altijd zien dat het allemaal wel metvalt. Het relativeert lekker in de natuur. Als je dat ziet, klein boterbloempje in zo'n echt, ja, hoe dat dan, zo'n klein bloempje, zo mooi, zo fijn. Dat helpt mij in ieder geval altijd te relativeren. En denken van, het valt allemaal wel met, wat maak ik me druk om wat ik in de kop heb, terwijl een bramenstruik misschien wat te weinig water krijgt en die zal zich eigenlijk veel drukker moeten maken dan ik. Zo, snap je een beetje wat ik bedoel?
0: Dan is het een gevoel van een soort van bluesgevoel, of laat maar zeggen, een beetje down, makkelijker te verwerken.
1: Ja, dat is wel een stuk makkelijker als je in de urban omgeving, vind ik dat, als je in een grote stad bent en alles tram die rinkelt, zo wat onder de bomen en zo, dan is dat moeilijker om hem lekker rustig te relativeren. En, dus het is, als je af en toe de flinke blues hebt, dan mag ik hier graag wezen. Ja.
0: Skik heb nou een nieuwe CD gemaakt. Hebben jullie ook hebben jullie daar ook een stuk op staan wat een beetje aan dat gevoel
1: ja, absoluut.
0: Appelleert?
1: Absoluut. Het is namelijk voor het eerst dat er namelijk een echt bluesnummer, tenminste waar dus echt blues, maar in onze ogen een echt bluesnummer op stiet. Dat nummer dat heet ook Hersenpan vol blues. En dat gaat over spijt eigenlijk. Dat is ook, vind ik ook echt een bluesgevoel, spijt, dat je ergens spijt van hebt ofzo.
0: Ja,
1: dat...
0: John Lee Hooker die heeft ooit eens een keer gezegd van blues is sorry.
1: Blues is sorry, ja.
0: Yeah. Yeah. In een interview met Pete Welding in Downbeat van pak een beetje 32 jaar terug of zoiets.
1: Blues is sorry, ja.
0: Yeah. Ja, dat is John Lee Hooker heeft meer mooie dingen gezegd natuurlijk ook. Hij zegt, where the blues ends, the boogie begins.
1: Ja, dat is een goeie.
0: Dus als je het bluesgevoel ophoudt, dan begint eigenlijk het... Je kunt je blues van je afzingen en dan gaat het tempo wat omhoog en dan krijg je de boogie. En dan worden mensen, dan zijn ze het kwijt en dan wordt het wat heftiger gewoon, de muziek althans.
1: En de blues en de boogie bekend, ja.
0: Yeah.
1: Dat is wel een goeie. Ja, en hij kan het weten, hè?
0: Ja, ik bedoel, Hooker is nou 84. Wanneer hij precies geboren is, weten ze niet. Dat weet hij zelf ook niet. Hij zegt altijd 1917, maar sommigen denken dat 1920 was. Ze deden nog geen aangifte, hè. Ze moesten natuurlijk heel ver lopen. Waar hij precies vandaan kwam, hij geeft zelf al aan Clarksdale, maar... Het is waarschijnlijk Vans, wat even ten zuiden daarvan
1: wordt. Maar Clarksdale klinkt wat commerciëler. Hè? Als je bluesman bent, dan kom je liever van Clarksdale dan van Erik.
0: Nou ja, maar dit is hier natuurlijk, dit landschap, hè? Dat doet natuurlijk toch ook wel wat een beetje denken aan Mississippi.
1: Ja, ik ben nooit in Mississippi geweest, maar het schijnt wel zo te wezen.
0: Ja, dat is ook vlak. En ja, je hebt geen heide, dat heb ik er niet gezien. Maar verder is het... Ook een landschap wat eigenlijk wel een beetje bij Drenthe past soms, vind ik. Als je die katoen ziet, het is allemaal redelijk vlak. En je ziet de soja. Ja, dan heb ik wel zo'n soort gevoel. Dat het is ook wel wat vochtig. Hier is het ook vochtig.
1: En warm. Het is hier in dit gebied, het is hier altijd warm.
0: Ja?
1: Ja, het is echt opvallend. Ik vind, het is hier nou ook anders warm als waar we net waren. Het is broeierig hier. En dus, dat zal toch wel een of andere reflecteren op de grond, of weet ik wat dat is. Maar het is hier altijd warmer als gewoon op Erika.

0: Dit gebied, dit was oorspronkelijk was dit Hoogveen.
1: Dit is Hoogveen, ja.
0: Dit was natuurlijk ook een gebied waar je de blues wel kon krijgen. Ik bedoel, de mensen in het begin van deze eeuw, hè, die hier hard moesten werken, dat was natuurlijk ook geen, dat was ook geen kleinigheid.
1: Ik weet zeker dat als wij hier in dit gebied, als hier destijds ook slaven uit West-Afrika heen waren gebracht, dan had je hier een heel aardige vorm van blues had. Want die mensen hadden hier behoorlijk de blues volgens mij.
0: Ja.
1: En ze hadden wel accordeons of zo, maar ze wisten de blue notes niet, want dat zat niet in onze toonladen.
0: Nee.
1: Maar anders was dat hier, dit is een goede kweekbodem, wat je zegt. Volgens mij de bodem op zich al. Maar ja, al die verhalen wel hun van eerder en zo, wat hier allemaal gebeurd is. Mijn god. Ja, trieste toestanden hier.
0: Ja, jij hebt dat boek natuurlijk ook gelezen van...
1: Harmen van Houten?
0: Ja, van Harmen van Houten.
1: Harmen van Houten, dat is een van de mooiste boeken die ik ooit gelezen heb. Dat is werkelijk, die moesten direct weer heruitgeven, maar hij is niet meer te krijgen als nijboek. En het moet een standaard boek wezen op alle scholen, vind ik. Het is echt een verschrikkelijk goed boek over socialisme, maar ook gewoon over de mens. Wat gebeurt er met een mens? Dat is het eerste boek ik lees daarin dat hij als kleine jongen, dat hij bij zijn opoe komt in Friesland, ook in het veengebied. En dan hoort hij opeens wat en hij hoort wat en hij begint zo te huilen. En hij is als kleine jongen, hij begint me zo te huilen en hij weet niet wat hij hoort. Wat blijkt nou later, er was iemand die zat op een accordeon te spelen. Hij had nog nooit muziek gehoord. Daar denken wij dan helemaal niet meer bij na. Als je nou toch geboren wordt, het eerste wat je hoort is geluid van een opstartende iMac of zo.
0: Ja.
1: En toen hadden ze nog nooit, die vent had nog nooit een accordeon gehoord. Weet niet eens wat het was. Je had alleen fluiten en zingen gehoord. Nou, prachtig. Daar denken wij helemaal niet meer bij na.
0: Dat staat eigenlijk vlak bij de orale traditie, hè. Bij zo'n accordeon, daar werd eigenlijk parlando bij gezongen, zou ik maar zeggen. Parlando is pratend. Praat bij gezongen. Dus dat werd, hier werd natuurlijk ook verhalen verteld, hè?
1: Ja, er werd veel verhalen.
0: Met een accordeon erbij en er werden natuurlijk verhalen verteld. En het is hier natuurlijk, de mensen hebben het hier natuurlijk ook verschrikkelijk arm uit. Dat kan als niet anders, hè? En het waren toch ook, waar kwamen die mensen vandaan?
1: Nou, meestal, hier kwamen ze veel uit Bentheim, was ook veel
0: Duitsers.
1: Ja, via Slagharen, veel katholieken. En zoals verderop de dorpen, zeg maar noordoostelijk van M, die komen allemaal weer van het Groninger gebied. En dit is dan voornamelijk wat ik zeg, Slagharen.
0: Maar die verveners kwamen uit het westen, of tenminste de mensen die dat niet verveen. Nou, ja. De bazen, zou ik maar zeggen.
1: De bazen.
0: Ja. Laten we zeggen de plantagehouders.
1: Ja, nou ik denk dat het zeer vergelijkbaar is. Want wat ze toch ook was vertelden, die winkelnering, dat ze de hele winter op de s'winters kon ze daar niks verdienen en dan gingen ze s'winters op de pof kopen. Maar dan moesten ze zomers met de zuurverdiende centjes weer terugbetalen. Dus ze waren eigenlijk gewoon slaaf.
0: Dat was sharecropper eigenlijk ook.
1: Wat was sharecropper?
0: Sharecropper, dat was ook iemand die zogenaamd zelfstandig was. En die kreeg dan poortgoeden en zo kreeg je dat met geld van de baas. En dan was dat ook, ja, dan moest dat later ook weer inlopen. Maar als het dan misging, dan was hij meteen weer nulboel, was hij weer schuldig en zo. Dus het was toch een vorm van... was een vorm van uitbuiting natuurlijk ook. Ik bedoel, volgens mij kon je dan nog beter slaaf is. Dat zat wel, ja jongens, hier een stukje. Nou, begin maar. Maar achteraf bleek dat allemaal niet zo te werken.
1: Ja, dat waren wel zeer andere tijden. Ik kan me er nauwelijks wat bij voorstellen. Maar ze werden er niet vrolijker van in ieder geval. En toch is hier in dit gebied helemaal niet echt een blues ontstaan of zo. Je hebt wel nog wel ja, die moordlieden toen. Maar, en wat polka's en zo. Maar voor de rest, volgens mij deden ze het hier andersom. Meer elkaar weer opbeuren.
0: Ja,
1: relativeren.
0: Ja, dat is eigenlijk wat Hoeken zei, hè? De blues ends, de boogie begins.
1: Ja, nou ja,
0: als je van die triestheid af wil, dan zing je dat eerst van je af en dan herkent iedereen dat en dan ga je over op iets vrolijks. Ja. Want dat is de vreemde ambivalentie van de blues, denk ik dan altijd maar.
1: Ja.
0: Schik dat. Schik, jullie komen hier ook. Ja, jij komt hier in ieder geval vandaan, hè?
1: Ja.
0: En die andere jongens.
1: Meestal ook. Dus
0: ja, hè?
1: Ja, de gitarist.
0: Heb nou deze omgeving. Je hebt natuurlijk ook invloed daar op jullie plaat, natuurlijk.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik ben alleen me niet heel erg van bewust. Maar ik denk dat het absoluut wel invloed heeft. Want. Tenminste, anderen zeggen dat. Ik kan dat zelf niet zo heel goed eruit halen. Maar dat heeft wel invloed in ieder geval op de, op wat je inspireert. Wat ik net bijvoorbeeld zeg over zo'n boterbloempje, dat relativeert. Of, nou ja, het maakt niet uit wat, maar wij zijn opgegroeid op het platteland. Dus je hebt ook, mijn moeder die vertelde allerlei dingen altijd over boom en over. Weet je, staat dicht.
0: Dichter bij de natuur.
1: Ja, en bijvoorbeeld sterrenkijken. Ja. Mijn moeder kijkt nog altijd elke avond. Dan als het helder is, dan gaat ze buiten staan te sterrenkijken. En dat is, ja, dat is iets wat ik echt nooit benadrukt heb, wat heel normaal is. Maar
0: ze werd ook wel verwierig om, denk ik.
1: Ja, dat wist ze wel.
0: Ja.
1: En hij had ook nog een oom en die is zijn hele leven al een boer. Is nu een boer in rusten, maar die werd ook verschrikkelijk veel van het weer.
0: Ja.
1: Die heeft, die, ja, dat kreeg dan, hè. Dat doen ze.
0: Ja, we bent eigenlijk weer een soort van grensganger geworden, want eentje wie erop, daar ligt Duitsland. En ja, eigenlijk bestaat de grens nog niet meer, hè, van dag naar dag.
1: Nee.
0: Wij doen het wel allemaal alsof ja, een heleboel mensen die kennen Duitsland helemaal niet. Die hebben een idee over Duitsland van, nou ja, er wonen alleen maar nazi's of zo. Dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Je moet dat allemaal niet zo. Dat
1: is absoluut niet waar.
0: Niet helemaal generaliseren, maar de mensen net over de grens die praat net zo. Als de mensen hier.
1: En ze eten ook net zo. En ze, ja. En ze eten ook net zo. En dan mag jullie het kiezen waar ik die haar bedoelde. Ja. Bij eten of bij eten? Ja.
0: Een harsmuet. Ja. Een stomme haar. Zeg ze dan in fraas.
1: Ja.
0: Hazenhoven in Oesta.
1: Maar wat dat is met die blues hier, dat weet ik ook nog niet precies. Want dat moet ze maar een keer uitzoeken hoe dat dan komt. Of zal het komen van de beiden die hier steken hier? Het is allemaal beiden.
0: Ja, wij zien hier daar een paar van.
1: Ja, King Bee.
0: Ja, maar wij hebben daar ook, wij hebben daar een paar van die dingen, hè, daar in het veld. Ja.
1: Dat vind ik mooi nou, King Bee.
0: Slim Harpo.
1: Is dat slim? Ja,
0: Slim Harpo.
1: Slim Harpo.
0: Ja. Op het Excello label, hè, van de man uit Crawley.
2: Jay Miller,
0: helaas overleden. Die hebben al die oude nummers opgenomen.
1: Ik heb toch altijd het rare vermoeden dat het ergens een beetje een vies liedje was, of niet, King Bee?
0: Tuurlijk.
1: Ja, een beetje vies praatje.
0: Ja. Hey, maar kijk, in die blueswereld was het natuurlijk gangbaar dat ze een tweede taal ontwikkeld hebben. Hè?
1: Ja.
0: Een taal, de eerste taal was voor de tegen de bosman en tegen de plantagehouder. En dat was gewoon Amerikaans-Engels, zou ik maar zeggen. Maar de tweede taal was gewoon een soort van cryptotaal die lui weer niet verstaan. Weet je wel, die hebben ze gewoon zelf gemaakt. Het was een heel aparte wereld natuurlijk. Dus in die bluesteksten komen natuurlijk een heleboel crypto teksten voor. En die dan vaak giet over of A, over seks, of B, hoe lullig die blanke man dat allemaal tegenover hen deed.
1: Crawling Kingsnake, ja. Heb ik ook nooit verteld. Ik denk dat je het vast niet over een slang.
0: Of een backdoor man of zo.
1: Een backdoor man, ja.
0: Yeah.
3: Every now and again there is snake creeps and crawls his way into your life. Like the deadly black mamba, so fast you can't even see him strike. Let me tell your mama one snake

0: Muziek, daar zit eigenlijk ook bij jullie in de familie. Hè? Jouw papa is organist.
1: Ja, organist en dirigent. En,
0: yeah.
1: En die is ooit nog Drents kampioen accordeon speelden geweest.
0: Aha, kijk eens aan.
1: Noord-Nederlands kampioen.
0: Ja.
1: Op zijn 16 of zo hebben we nog een bekertje van in Husta. Ja, mijn vader, dat is mijn andere opa Logus. Opa Logus was boer. En die... dat moet wel een muzikale man geweest hebben. Want hij had nooit les had of zo. Maar als hij dan zondagsmorgens uit de kerk weer kwam... En dan, dan kwamen we weer thuis en dan trapte het harmonium aan. En als er nieuwe liedjes waren, dan kon hij dan zo naspelen. En zijn laatste 10 jaar van zijn leven was hij eigenlijk heel erg dement. En hij kon geen noot meer. Hij zat gewoon niet meer achter de orgel. Was gewoon te dement voor. En zo opeens was hij weer achter de orgel gekregen. En had hij zo weer vandaan gespeeld. Net als...
0: Ja, dat is heel vreemd. Dat heb ik wel eens vaker gehoord. Dat mensen die dement worden muziek hartstikke mooi vinden.
1: Ja, hij speelde zo weer verder.
0: Ilko Gellings, die vader, die ging op een gegeven moment ook toen hij... Niet helemaal. Toen begon hij ook accordeon te spelen weer en zo.
1: Ja,
0: jarenlang niet aanraakt daar en zo. Ja. Dat is een beetje dit.
1: Ja, dat zit diep, denk ik. Hè? De, ja. Het spelen van muziek, vooral als je dat altijd. Het is toch nog een soort geest, hè, muziek. Hoe zeg je dat? Altijd muziek is het.
0: Ja, zeg je het laatste geheim.
1: Het laatste geheim.
0: Ja.
1: Het laatste geheim.
0: En dat werd subliem, want muziek is ook een healer, hè? Dat denk ik altijd een beetje.
1: Oh ja, absoluut. Ben ik ook helemaal mee eens. Maar dat is weer met die blues, de healer. Toen ik dat nummer van John Lee Hooker hoorde, toen van The Healer, toen in de jaren 80. Toen snapte ik dat pas. Oh, dat bedoelde hij natuurlijk. Maar dat is echt zo. En hij toch, ik bedoel, ik hou van heel veel soorten muziek. Jij ook. We hebben het ook altijd vaak over Bach en zo.
0: En
1: Mozart en zo. En dat helpt ook heel goed. Maar blues is toch wel heel apart, ja. Dat is soms zelfs fijn om een beetje de blues te hebben, omdat je dat van je af kunt zingen. Dat vind ik het mooie aan blues. Ik ben ook gek op country en op bluegrass en zo, maar ik vind echt blues. Ik heb laatst een cd's ophaald van Muddy Waters, die Plantation recordings.
0: De allereerste.
1: De allereerste. Geweldig. Ja,
0: Ellen Lomax, hè?
1: Ja, die heeft goed werk verricht, die man.
0: Ja,
1: die was goed bezig.
0: Dat is de man van The Land Where the Blues Began.
1: Ja.
0: De man, ja, de standaardwerk in de blues, hè. Dat moet eigenlijk iedereen die een beetje van de blues houdt, die moet dat lezen. Luisteraars, onthold dat. Land Where the Blues Began. Ellen Lomax Jr. Die oude Lomax, die heeft natuurlijk ook die field recordings gemaakt, hè. Die waren dus gewoon in zo'n gebied waren ze bezig. En met een hele oude recorder. En dan namen ze die mensen op, die gingen er naartoe. Maar die kwamen dus ook in opdracht van de Amerikaanse regering. Ik denk wel dat ze hier in Nederland ook, maar dit is wel gebeurd volgens mij door, hoe heet die man nog weer? Maar dat hadden ze hier, ja.
1: Ja, dat is altijd wel gebeurd, weet
0: je? Ja.
2: Aad Doornbos.
0: Ja.
1: Die heeft alle dingen
2: onder de groene linnen, die heeft al die volksliedjes opnemen.
1: Ja. Oh, ja?
2: Ja.
1: Oké, dan.
2: Ook hier heel veel, in deze portrein.
1: Ja. Oké, dat moet ik dan een keer hebben. Dat is inderdaad, dat is ook weer een raar voorbeeld van wat ik raar vind aan Amerika. Dat ik bijvoorbeeld inderdaad in huis allemaal cd's heb van die Lomax die allemaal rare dingen opnemen heeft, al dat blues ding, en dat ik van hier niet heb. Dat is toch raar? Dat is de aantrekkingskracht van Amerika, van Noord-Amerika.
0: En dat is dan het rare is dan eigenlijk van zoiets dat ze dat in opdracht deed van de Congress of Library. Hè? Dat is een regeringsinstantie voor de culturele inheritance. En als je dan ziet dat die mensen dan in Mississippi kwamen in de opdracht van de regering, maar dat ze dan eigenlijk op wouden nemen met een of andere negerzanger. En dat dan door de local sheriff die zei, ja, maar ik heb hier... Ik heb niks met jullie te maken. Ik heb Washington, hoezo? Dat is ver weg. You're a nickel lover. Dus dan moest die man die daar in opdracht van de regering kwam, die moest dan toch nog heel stiekem.
1: Ja, hè?
0: Sneaky, s'nachts, s'avonds naar een of andere schuur toe gaan. Om die mensen op te nemen.
1: Idiot, hè?
0: Ja. Want je moet niet vergeten dat Mississippi natuurlijk een van de most southern state on earth, zeggen ze wel eens. Waar de discriminatie natuurlijk het ergste was, hè?
1: Ja, dat is een raar land, jongens, Amerika.
0: Ja, het is heel, heel vreemd dat, ik moet je eerlijk zeggen, dat is nog zo, hoor. Ik bedoel, het is schandalig dat het rijkste land van de wereld een van zijn culturele plaatsen zo behandelt.
1: De veenarbeiders, daar waren er vast en zeker een heleboel van die aan behoorlijk maling aan van wat er verteld werd. En ik denk dat dat bij de mijnwerkers ook een hele bult waren en bij de landarbeiders ook. En ik denk dat je dat al snel kreeg. Mensen die zich minder bedeeld voelden en minderwaardigingscomplex en die gewoon het compenseerden, denk ik, met ja, weet ik veel, compensatiegedrag en...
0: Streupen, dat is hier ook al natuurlijk.
1: Streupen, dat is hier ook verscherpt voor, denk ik, ja. Met voeken, met dikke vissen vangen en alles, ja. Maar ik denk dat hier een behoorlijke wetteloosheid wel woekert heeft, ja. Want ik heb ook wat verhalen gehoord van het smak om hier. Mm-hmm. Dat doen ze dan hier over de grens. Dan begint dan, is er ook nog een stuk veen en dan komt meppen en zo. En hazelnoenen. Nou ja, nog steeds komt de afvalkorn uit hazelnoenen.
0: Maar ja, dat was een grote fabriek, hè?
1: Ja, de Berend, in ieder geval de afvalkornfabriek.
0: Ja,
1: En daar was toen, waren er ook een heleboel stokerijen. En dan, dat heb ik wel eens gehoord, dat verhaal, dat ze dan de voezel, zo noemen ze dat spul, dan doen ze in varkensblazen. Ja, de varkensblazen en doen ze al die dranken, knuppie erin en doen ze allemaal zo onder de jassen. Zo. En dan loopt me allemaal dikke kerels over het veen en zo hier. Maar dan kwamen de grenscommissen eraan. Dat noemen ze dan zo, vind ik zo'n mooi woord, grenscommissen. Maar die scheuten ook direct gewoon.
0: Ja, dus
1: die zijn halt en dan was direct bam. Scheuten ze zo neer.
0: En mensen van buiten die kwamen, gingen natuurlijk, die duurden het veen helemaal niet in.
1: Nee. Ja, dat moet je wel weten.
0: Als vreemde, die kwamen er niet. Dat was toch een...
1: Kijk, was zoals nou denk je van, hier is nou al over te lopen. Maar eerder scheen dat dus ook echt moeras was.
0: Ja.
1: En dan sprongen ze echt van pollen tot pollen. Daar heb ik nog een liedje over, maar van pollen tot pollen. Dat je houvast hebt op maar zulke kleine polletjes. En dan sprongen ze zo van pollen naar Duitsland. Verdrank.
0: De drank, dat is toch ook een beetje een overeenkomst, hè? Met dat Mississippi en dat Louisiana, dus dat die moonshine, whisky, ja. die white lightning.
1: Ja, hetzelfde ja. Verhaal. Maar volgens mij is dat ook weer een zuipen, dat doen ze overal voor.
0: Des werelds, wordt overal dronken.
1: Universeel iets, maar ik denk wel, ja, dat is ook wel weer, ja, dezelfde mensen die proberen hun verdriet ook te verdrinken natuurlijk. En dat was ook nog wel vrij goedkoop, hè? In die dagen.
0: En dat moesten ze dan ook nog kopen, waarschijnlijk in de winkel van voor degene waar ze verwerken.
1: Ja, en daarom gingen ze dus naar Duitsland zelf.
0: Ja, precies.
1: Zelf hadden.
0: Precies, ja, ja.
1: En dan kwamen ze terug en dan doen ze dat in kruiken. Misschien je hier nachten kunnen vinden, die kruiken. Die liggen hier gewoon in het veld. Stenen kruiken met dappen erop. En dan met voezel erin. Nou, dan hebben ze de laatste nog een keer wat van vinden. Ergens gewoon, dat heeft daar leeg, dat hebben ze daar verstapt en nooit weer terug kunnen vinden of zo. Waar. Dat was gewoon 100 jaar al jenever uit Hazelnoen of zo. Ja, aparte verhaal. Ja. You got to take sick and die some of these days. You got to take sick and die some of these days. All the medicine you can buy and all the doctors you can have. Got to take sick and die some of these.

0: Geloof en bijgeloof, Daniel, was dat hier ook aanwezig? Geloof, ja. Ze waren hier rooms-katholiek, zie jij?
1: Ja, veel. Terug. Zoals in Erika, daar ben toevallig dan een hele club katholieken terechtkomen. En voor over het algemeen is dat in Drenthe niet echt het geval. Maar ja, ik heb er veel over gelezen natuurlijk. Het geloof op zich interesseert mij ook nog wel. Dus ik heb er ook veel over gelezen. Maar wat met name wat mij opvalt, is het bijgeloof. Ik heb er zelf ook veel last van. Maar daar krijg ik gewoon op een gegeven moment eigen last van. En dat zijn leuke dingen en ook minder leuke dingen. Maar wel allemaal in verband met mooie alle verhalen. Het bijgeloof van doodjoelers bijvoorbeeld. Ken je dat?
0: Nee.
1: Doodjoelers, dat is dan als iemand doodschiet. Dat is dus altijd een hond. Lept een joel. Dat is altijd dan je op het dorp een hond. Gewoon en dan schiet hij op dat moment niet naar dood te gaan. En het schiet ook altijd te klappen. En er zijn ook honden gesignaleerd die helemaal niet van niemand waren. Zo stond een hond en dan ging er iemand dood. En dan verhaal over kraaien en zo en woef.
0: De Hellhound on my trail.
1: Hellhound on my trail, ja.
0: Robert Johnson.
1: Ja, maar die had er ook al last van.
0: Ja, die
1: of zal van die slechte drank komen, al die verhalen. Ja. Dat kan ook.
0: He was a woman's man, hè?
1: Oh, ja.
0: Hij zegt er ook altijd piek van uit, Johnson. Hij is toen later in stilte getrouwd met een oude vrouw die hem ook onderhield. En daarom had hij ook al die van die mooie pakken aan.
1: Mooi,
0: hè? Ja, er zijn trouwens maar heel weinig foto's van.
1: Ja, wat ik zeg.
0: Maar op die ene, daar staat hij ook keurig in het pak.
1: Dat was net
0: op de box. Ja, nou, natuurlijk was geen nette jongen. Ik bedoel, kijk, die mensen waren natuurlijk ook een soort van outlaws. Hè? Eigenlijk was dat natuurlijk ook een beetje zo met muzikanten. Die zwieren ook van dorp naar dorp en zo. Of als speelden op bruiloften en partijtjes in wonings en zo. Want blues werd vroeger ook alleen maar gemaakt in wonings, zou ik maar zeggen. John Lee Hooker speelde bijvoorbeeld in Detroit in de Black Bottom. Dat was de armste buurt daar. Speel je een party, dus gewoon met mensen thuis. Nou, daar had je een hele grote familie. Er waren 18 mannen, daar speelde die voor.
1: Ja, hè?
0: Weet je wel.
1: En zo zie je de accordeon spelen.
0: Ja.
1: Leuk is dat toch, hè? Ik ben er nou van overtuigd dat als jij bijvoorbeeld, ik noem maar een dwarsstraatmeisje bijvoorbeeld, ja, ik zeg maar een Argentinië of zo. Als je daar op zoek gewoon naar de volksmuziek, krijg je dezelfde verhalen ook weer. Ik denk dat het allemaal een soort universeel.
0: Ja, dat geloof ik ook wel.
1: World blues of zo. Mensen troost zoeken in muziek.
0: Je zou kunnen zeggen wat de Portugezen zeggen over de vado.
1: Ja.
0: De saudade bijvoorbeeld. Dat is het gevoel van weemoed en het noordgevoel, zou ik maar zeggen. Echt helemaal raar.
1: Ja, het is een. Ondertussen haal ik met de bijt nemen van het lief. Maar ze maken wel lekkere honing.
0: Honeybee.
1: Honeybee,
0: eigenlijk. Dat is ook van Muddy.
1: Make pretty honey. Ja, Muddy Waters is toch wel mijn held, weet je. Ik vind Muddy Waters namelijk trots en daar hou ik van.
0: Ja, ja.
1: Trots. Blues moet ook over pien gaan en over alles. Maar Muddy Waters, dat is een trotse man. En daar ben ik gek op. Ja. Dat vind ik te gek. Ik bedoel, daar kun je dan ook weer kracht uitputten. Als je live blijft van Muddy Waters met Johnny Winter, als ik dat hoor, denk ik van ja, zo'n man die al zoveel met maakt hebben en heeft. Scheid aan, nog steeds volgens mij, dat is niet dood, even scheid aan de blanken volgens mij. En ging een dure champagne, wat het verhaal vertel jij dan een keer, dat is een dure champagne.
0: Ja. hij mocht geen whisky meer drinken.
1: Maar gewoon een trotse man, zo van, everybody knows I'm here, the Gucci Gucci man.
0: Ja, dat is ook waar, ja. De Muddy had zo'n dignity, hè? Dat zegt ook iedereen. En hij vond het belangrijk dat zijn muziek overkwam.
1: Ja.
0: Dat zei van, nou, dit is gewoon onze muziek. Dit is cultuur.
1: Ja.
0: En dat wordt helaas nog maar al te vaak vergeten in Amerika. Ik bedoel, Mississippi, zou ik zeggen. Ik zou trouwens de luisteraars nog wel even willen attenderen op het boek The Mojo Man van Sandra B2's. Hè? Als je dat ooit in handen kan krijgen over Muddy Waters, dan moet je dat echt eens gaan lezen.
1: Ja, dat moet ik ook nog lezen. Ik heb wel al
0: prachtig hoofdstuk per hoofdstuk gedocumenteerd. En een prachtige discografie.
1: Ik heb al die boeken gelezen over de Beatles en over de Stones en over Clapton en zo. Maar ik moet nou even naar de vaders van hun.
0: Ja.
1: Zo schiet de zoekstraat steeds verder.

0: ben er een groot voorstander van. Dat, op zoek gewoon naar roots. Of nou van muziek is of van jezelf. Of ja. Dat moet gebeuren. En, helemaal. Ik hou heel erg van blues al heel lang. Van, nou ja, kijk, wanneer is dat nou echt begonnen? Toen ik 16 was of zo. Toen begon ik echt blues heel erg mooi te vinden. En dan wil ik dat ook helemaal onderzoeken. En dan wil ik er ook naartoe. Ik ben ook. Ook naar die plekken west, want ik ben ook een grote Bach-fanaat.
1: Ben ik ook west.
0: Ja. Dus, en ik ben...
1: Bij in Leipzig.
0: In Weimar en zo. In de
1: Thomaskirche.
0: Ja. En daar eigenlijk dit jaar ook
1: helemaal restaureerd, hè? Dat,
0: Ja, hij was jarig qua overlijden.
1: Ja. Ja. Ja. Hij is niet zo goed behandeld, hè. Nou, komen die standbeelden, die komen daar naar voren en zo. Maar hij is eigenlijk door de ambtenarij in Leipzig redelijk beroer behandeld, zou ik zeggen.
0: Ja, het was maar dat jij hem nooit inzien dat hij nogal
1: goed
0: was.
1: Geniaal, daar had die lui helemaal geen verstand van.
0: Nee, hij was toch ook gewoon kantor. Dat was, natuurlijk was hij wel wat, maar dat was...
1: Maar het was dan de stond gelijk aan lakei.
0: Ja.
1: Je kreeg hetzelfde loon als een lakei. Moet je nagaan. Die man.
0: Ja. Ja, en hij moest ook gewoon lesgeven. Dat stond in zijn contract. Hij moest zoveel uren in de week lesgeven. Ja. Toen moest ze even zien, even de hoge mensen aan de kant, even een paar jongetjes lesgeven.
1: Ja, ja dat moest erbij. Hij moest voor 3 kerken zorgen, dat het in orde kwam.
0: Dat
1: drie
0: ik wel.
1: Koorden en dat soort dingen.
0: Maar ik denk wel dat aan Bach, die had niks meer gegeven van blues. Dat denk ik dan toch wel. Dat ligt zo ver van elkaar af.
1: Ja, dat, hoewel ik soms, als ik hem hoor, dan wel een soort van blues gevoel heb. Zo.
0: Jawel, maar dat is meer dat hele trieste gevoel.
1: Ja.
0: Maar Blue Note, dat zal hij beschouwd hebben als vals.
1: Ja.
0: Dat weet ik zeker. Want dat is namelijk ook het geheim van de blues volgens mij. Dat ene.
1: Die toon weg.
0: Die toon die er net tussen zit. Ja. Dat is namelijk geen D en het is ook geen D's en hij zit er net tussen.
1: Ja.
0: En dat hem, zoals in de Indiase toonlader heeft dat ook. En ik denk dat voordat dat in Nederland geïntroduceerd was, die Blue Note, daarom hebben mensen daar toen ook vals van volgens mij. Ook de mensen hier, toen ze voor het eerst Rock Around the Clock hoorden, dat was waarschijnlijk de eerste Blue Note die een beetje hier vol op de radio was. Dat hebben mensen vals vonden, dat kan niet anders.
1: Ja.
0: Dat is echt zo. En Elvis, dat sprak juist bij de jonge mensen volgens mij heel erg aan.
1: Ja, mondharmonica ook. Hè?
0: Ja.
1: Als je diatonisch speelt, dan krijg je dat gevoel, die moet je ook trekken, die noot.
0: Ja. Ja, dit is een noot. Die.
1: Ja.
0: Dat is in onze muziekgeschiedenis oren is dat gewoon. Het is af deze, maar niet. En dat is volgens mij dat is de. Maar ik speelde eerst altijd piano namelijk en veel klassieke dingen en zo. En toen op een gegeven moment, jaar of 13 was ik 14. En toen hoorde ik op een gegeven moment rock and roll en blues en toen dacht ik, dat wil ik ook. Dus ik aan mijn pianoleraar vragen van nou,
1: hoe moet dat?
0: En zo was dat.
1: Ja.
0: En dat was een hartstikke, toen had ik dinges, Fats Domino.
1: Ja, ja.
0: Maar ik was nog steeds niet tevreden, want op de piano zit die blue note nou
1: nee.
0: Zit er niet op. En daarom wil ik gitaar spelen. En modemonica, dat kun je zo zoeken.
1: Je slaat je toon aan van de piano en dat is hem.
0: Dat is hem, doe je niks aan.
1: Het pedaal helpt je ook niet in dat geval.
0: Wordt alleen maar langer.
1: Ja. Ja, zo ging dat, jongens. Dat is de blues op Erika, zegt wij hier.
0: Ja. Ja. Ja, de blues. Ja, dat is een heel apart verhaal.
1: Dat kunnen we wel gebruiken. Nou, schik dat komt. Schik. Jullie bestaan ook alweer een jaar of 5, 6, Daniel?
0: Ja, ook alweer 6 jaar zo.
1: Ja,
0: dat is ook, dat ging snel die tijd, jongen.
1: Jullie ben in vrij korte tijd ben je toch heel erg bekend worden. Hoe werkt dat nou? Ik bedoel, je komt eigenlijk via een soort van, via een circuit kon je op een gegeven moment binnen. Een beetje een obscuur circuit, weet je wel. Je bent een nieuwe band en zeg je, weet je wel. Maar dan op een gegeven moment word je groter en iedereen in Nederland kent je. En dan kon je al heel snel een heel ander circuit. Had wij tenminste. En ik zag dat van jullie ook staan in grote tenten en feesttenten en zo. Ik vond dat nooit zo prettig. Weet je wel, festival vind ik dan nog wel leuk, maar die grote tenten en zo.
0: Ja, ik vind het. Ik ben namelijk iemand. ik wil dat allemaal metmaken.
1: Nou. Ja.
0: En ik wil alles zien en ik wil alles metmaken en ik wil alles doen en dan kan ik later mooi zeggen van nou, en dat bevalt me wel en dat bevalt me niet.
1: Nee.
0: Dus nu heb ik al, na een jaar of zes, heb ik al een heel aantal dingen die ik helemaal te gek vind. Maar ik heb ook een heel aantal dingen die ik helemaal niet zo heel erg leuk vind.
1: Nee,
0: maar daar kom je wel mooi achter.
1: Ja.
0: Maar ik mag kijken als er mijn muziek maken wordt. Ja. Kijk, van die grote tenten, wat ik wel weer te gek vind aan grote tenten, is dat het is allemaal voor elkaar. Jongen. Dus het publiek is er, het licht is er,
1: ja.
0: Het spul is niet,
1: ja.
0: Je hebt al die mooie geluid.
1: Ja.
0: En de techniek is voor elkaar. En go with the show gewoon, te gek.
1: Ja, ja.
0: Dus, daar hou ik wel van. Maar heel intiem en heel klein, dat vind ik ook mooi.
1: Ja.
0: Het is een... En je moet, ja, het is net zo. Je moet gewoon, ja, je moet zelf, je moet je leven zelf invullen of zo. Dan willen wij ook graag bekijken wat we ermee doen.
1: Ja, dat
0: en,
1: is
0: een... en wij zijn geen commerciële instelling. Wij zijn geen commerciële instelling die.
1: Oh, ik denk ook dat je gewoon in de muziek zeker je eigen weg moet gaan. Ja. Want anders dan word je al heel snel net zoals anderen.
0: Ja, en dat heb ik toch.
1: Alleen wat ik wel zeg bij die tent, nou, goh, kijk, daar kon je in een circuit terecht. Iedereen belandde. Vroeger of later niet alles is natuurlijk tent, maar in zo'n circuit waar ik dan Surbehuizen en zo, niks te nadeel van die mensen, maar zo. En ik denk van ja, wat heeft dat nou dan met die muziek te maken of zo?
0: Ja. Nou, ik word alleen zoals, als je daar dan over hebt, ik word soms niet zo heel vrolijk van als je het gevoel hebt dat je echt onderdeel bent van een heel commercieel iets.
1: Decorum ben of zo.
0: Ja. Nou nee, maar dat jij gebruikt wordt voor de bieromzet. Daar knap ik niet van op.
1: Nee,
0: daar word ik niet vrolijk van. Want ik wil best namelijk zorgen dat iemand een goede bieromzet heeft. Maar dan wel omdat wij schik zijn of zo. En kijk, in het publiek deed dat niet. Maar soms, heel af en toe, er is nog twee keer gebeurd dat ik dacht van oké, ik stel hier nou wat te spelen. En dan worden hier een heleboel winst maken.
1: Ja.
0: En we verdienen zelf ook wel een centra. Maar ja, dat is een beetje moeilijk uitleg. Maar
1: ja,
0: is,
1: nee, ik begreep precies wat...
0: Dat hele commerciële.
1: Ja, ik zit ook al tien jaar in die business. Dus ik weet ongeveer wat over Giet. Weet je wel. Nou, nee, Daniel, jij moet gewoon jezelf blijven.
0: Dat ook wel.
1: Ik wil jou namens Radio Drenthe en de VBRO vriendelijk bedanken voor dit prachtige gesprek hier in het Veen op Erika.

0: De muziek die als tussendeur draait weer in het gesprek van Harry Musquet met Daniel Lohuis. Die muziek die was van John Lee Hooker, Hobo Blues. Een uitvoering van Crawling King Snake van Eric Burdon. En dat was vroeger de leadzanger van The Animals. You Got to Take Sick and Die Some of These Days van Muddy Waters. En dat is zo'n oude Plantation recording van Alan Lomax. En een nummer van Chester Burnett, oftewel Howlin' Wolf, Ain't Superstitious. We gaan verder op pad met Harry. Hij volgt het spoor terug van zijn jeugd.
1: Wij zijn hier in de Oude Molenstraat. Hier aan mijn linkerhand, daar woonde vroeger Kramer. Maar inmiddels is hier een parkeergarage achtergekomen. En daar vlak achter was de tuin van mijn oma Hans. We staan hier nu midden op die Oude Molenstraat. En dan is er hier nou een, waar ik dan geslapen heb. Dat is daar boven. Dat is nou een videokring. We gaan even dat gangetje in hier. Er was vroeger een poort, die is er nog. Niet die van mijn oma Hans. En kijk, wat zie je hier nog? Dat is nog niet zo lang geleden gebeurd. Hier. Kijk. Hier kun je precies zien waar vroeger de raam van de kelder zitten heb. In dit gangje. En kijk, ik kun wel zien, dat is nog niet zo lang. Want ik ben hier 2 jaar geleden ook nog een keer geweest. Toen was het nog, zat er nog glasvuur met tralies. En hieronder hebben mijn moeder en ik in de oorlog zitten. Mijn oma Hans, Hans Schuil. Die was bij de brandweer en het was ook een... Die had hier een elektriciteitswinkel. En daarnaast zat Westerhof en er was een kleermaker. Deze mensen hiernaast die heet Kramer. En hier, als je hier doorheen ging, door deze poort, dan kwam je op een soort van binnenplaats terecht. En daar kwam dan vaak die hele familie, een heleboel van die mensen, want mijn moeder was een haas, die kwam dan hier op zaterdagmiddag, ging ze inkoop doen, ging ze hier thee drinken. En daarachter was een hele mooie tuin. En mijn oma had daar nog een loods met kippen. En appelboomgaard en zo. En ook wat iedereen heeft, weet je wel. Boon, aardbeien en natuurlijk spul. En dat was dan, dat liep nog heel eind deur. Tot aan de, zeg ik maar zeker, dan was er een schutting. En dan was het weer tuin van die mensen die aan de Groningerstraat woonden. Dat was Klaas van de Ploeg. Die had toen een zaak, een rijwiel en brommers. Die zat aan de andere kant. Maar hier is dus, hier hebben wij... En luisteraars, het is echt waar. Misschien kun je het aan de akoestiek worden. Hieronder hebben wij zeker. Kijk, hier heb je nog zo'n voorbeeld van iets wat er nog wel zo'n beetje in zit. Van de Kremers hier. Dit was natuurlijk helemaal niet zo. Aan die kant had je Apeldoorn met Jan Apeldoorn met een verhuisbedrijf. En Theo, die zat bij mij in de klas ook. En je verderop had je Jobing, die nu in Gasten zit. Bij die antiek. En die had een hele oude meubelzaak en zo. En daar had je Bakker Stoker en het was hier allemaal heel anders. Het is nu, je herkent het eigenlijk niet meer. Dit is nog een van de weinige dingen die overbleven is. Wij zaten niet voor niks in die kelder. Ja, het zijn maar een paar maanden geweest. De Canadezen waren hier eens invallen. En hier verderop was een brug. Daar kon je dus overheen. Want het is nou een vaste verbinding, maar verder kon je er niet komen. En langs dat kanaal stonden allemaal Canadese tanks. En in de stad zaten de Duitsers. Dus in deze straat is ook nog even vochten. En ik kan me nog herinneren dat de Canadezen achter dat huis kwamen en die toen ging schieten, dat heb ik nog gehoord. En dat later ook nog één gewond daarheen werd gebracht. Dus dat kun je, vandaar ook, weet je wel. Maar dat was daar stond. Mooi! En Ineke heb je hier ook nog gewoond. Dat neem je verderop. Ineke Merks, want dat was het dansschool Merks. Dus die had hier toevallig langs vies, dat is ook nog weer leuk.

Hij loopt hier nu in de Gymnasiumstraat en hier is ook nog een stukje historie. Waren we net bij de legerschool. Nu bent wij aangekomen bij de MULO, het meer uitgebreid lager onderwijs, zoals ze dat toen noemden. Ja, toen de HBS en het gymnasium. Vreemd genoeg stond die school ook allemaal in dezelfde buurt. Wanneer je hier uitloopt, loop je zo tegen het gymnasium aan en loop je nog een eind in Wieden, dan kom je bij de HBS. Nou, hier was de ingang van de school. Of nee, wacht even, hier was de ingang niet. Ja, hier was wel een ingang, maar de echte ingang was aan de andere kant. Daar kunnen wij denk ik niet komen. Misschien dat we door de bossen heen kunt. Het liep mij hier. Nee, het is helemaal begruisd. Hier kon je niet deur. Later heb het gak hierin zitten. Dat is inmiddels ook wat start. Ik weet niet wat er nou in zit volgens mij. Is het helemaal onbewoond of zo. Maar hier kon je dan, op de site kon je naar de speelplaats af. Ja, dat was al de ontmoetingsplaats. Stond je fietsen hakken. En hier liep dan de leraar, als het vrij kwartier was. Die liep zo in deze straat op en neer. En als je in de eerste, tweede klas zat, dan moest je niet, dan moest je daar blijven. Maar als je in de derde zat, dan moest je op een blokje lopen. En dan kun je daar aan het einde, was een bakkerwinkel. Dan gingen ze in het kwartier, gingen al die jongens gingen puddingbroodje kopen daar. Dat weet ik nog allemaal precies. Nou, hier heb ik dus, volgens mij was dit de eerste klas. Deze hier. Dit bestaat er nou voor. Dit was de eerste klas. Dit was 1C. 1A, dat was de buitenklas. Daar kwamen allemaal mensen ook uit Grol. Gezien is Lunzingen en dat soort warmels en zo. Die kwamen daar. Maar hier zaten allemaal mensen die hier uit Assen kwamen. En meneer Spenner Weiland, dat was de hoofd van deze MULO en meneer Kroeze, Jo Kroeze, dat was die gaf biologie, een hele beroemde man, zelfs het Kroezehuis hier nog in Assen. Dat was de onderdirecteur. En op deze school is het eigenlijk ook een beetje begonnen, ook het uit het raam kijken en muziek horen en zo, en dus niet overgaan en zo. Dus snel afgeleid en wel een bandje speelde op die avonden, want daar waren we dan wel sterk in. Van de feestavonds van de HBS en de HBS-bond en dan had je de ULO-ba, dat was de ULO-bond voor feestavonden en gymnasium dan. Die hadden allemaal weer zo'n soort introductiefeest of zo'n voorfeest en dan hadden ze de grote avond en dan was een navuif. Nou, voor ons was al die kunst om al die dingen te spelen, weet je wel, met we hadden toen zo'n, in de tijd zo'n soort van Dixieland band. Maar in het begin speelde daar altijd, want die zaten hier ook, dat was Erik Nordholt, de voormalige hoofdcommissaris van politie in Amsterdam. Die zat op gymnasium en die zat het dubbel S-combo, dus die speelden daar altijd. En toen die weg waren, toen kwamen wij dus. Maar er ligt hier dus wel een heel stuk geschiedenis, een heleboel voetstappen. En een heleboel kattenkwaden uiteraard ook, maar daar praten we nog wel eens verder over.

We hadden het zo net even over die middelbare school. En over die feesten. Hier staan wij nu aan de Dr. Nazolaan. Dat is eigenlijk een hele mooie, mooie laan in Assen. Eigenlijk. Dat loopt zo het Assenbos in, naar het rondeel. Wat een heleboel mensen misschien niet weten. Die cruising noemt het rondeel. Dan kun je linksaf naar de Nije Viever en dan nog naar de Zeubenster. En zomers, als het mooi weer was, dan liep de dames liep maar die kant. In die tijd dan. En, want er was er nog niet zoveel te doen. En de jongens die liep maar deze kant om te kijken of er wat bij was. Maar wat we hier eigenlijk verstaan is dat die feesten eigenlijk altijd gehouden werd in Bellevue. En dat was een café, een restaurantbedrijf met een hele grote zaal. En waar ook meestal in Assen alle feestavonden plaatsvonden. En ook het kerstvolleybaltoernooi heb daar ook nog ooit. En later kon je hier je ribbenwies daarvoor en dat soort dingen kon je allemaal doen. Een hele prachtige alle zaal waar ook met de kerstdagen, kerstvolleybaltoernooi QB en de Blizzards altijd speelden. Legendarische optredens met de feesten van de Mulo. En zo, dat werd hier dan ook altijd gehouden. En dat is dus een legendarische plek. En wat ik mij nog steeds afvraag is waarom ze dat prachtige gebouw, wat Assen toch een heel mooi aanzicht gaf, dat ze dat afbroken hebben. Ik vind dat nog steeds, hoe dan ook, vind ik dat schandaal. Dat vind ik echt een schandaal. Hoewel ik wel meer dingen die ze naast zijn afbroken niet vind kloppen. En ook bijvoorbeeld wat ze nou in Rolde bijvoorbeeld gedaan hebben. Met die poort van Rolde, met dat rooien, dat is toch niet te geloven. Ik bedoel, dat zo'n welstandscommissie doortrekt die handel. Weet je wel, die hebben er echt helemaal geen verstand van. Maar nee, dat moet je eens kijken hoe mooi dat is hier. Die oude huizen aan de overkant, daar zaten vroeger de officieren in van het garnizoen. En je hebt daar nog de woning van de commissaris van de koningin, waar Relis de Beek woont. En dit was werkelijk een prachtig mooi oud pand. En het prachtig zo mooi in deze omgeving dat ik me. Ja. En het was ook een legendarische plek waar elke oude Assenaar mooie herinneringen aan heeft, denk ik. Zelfs de grote feestavond van de Zuid-Luxe mensen werd er vaak gehouden. En, de grote feesten en ja, jammer dat verdwenen is, heel jammer.

0: Ja, dat was Harry's Blues voor vandaag. Gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: On Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
2: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers.

Toronto in Canada. Hij runt daar zijn band Blackie and the Rodeo Kings. En hij is gitarist op platen van Lucinda Williams, Colin James, Emmylou Harris, The Band en Bob Dylan. En hij werkt al jaren als producer in Amerika. En daarnaast maakte hij ook nog 14 soloalbums. Colin Linden, Loves Like Rain.

Colin Linden, Loves Like Rain. Jimmy LaFave, dat was een singer-songwriter uit Austin. Hij runde daar het platenlabel Music Road Records. Maar in 2017 werd hij getroffen door een agressieve vorm van zelfmoord.

zelden voorkomende kanker. Tot een dag voor zijn dood bleef hij optreden en nieuwe nummers schrijven. Hij werd 61 jaar. Jimmy LaFave, Café in the Rain.

Jimmy LaFave, Cafe in the Rain. Chris Knight, dat is een singer-songwriter uit Kentucky. En hij begon pas op zijn 30ste op te treden. En hij was al 37 jaar toen hij zijn eerste platencontract kreeg. Leanne Womack, John Prine en Buddy Miller werkten als gasten mee aan zijn albums. Chris Knight, Here Comes the Rain.

Chris Knight, Here Comes the Rain. Lynyrd Skynyrd uit Jacksonville, Florida, werd in 1964 opgericht door zanger Ronnie Van Zandt, maar hij kwam in 1977 om het leven bij een vliegramp. En 10 jaar later volgde er een comeback met de jongere broer Johnny Van Zandt als zanger. De band had grote hits met Sweet Home Alabama, Free Bird en Simple Man. Lynyrd Skynyrd, Rainin' in My Heartland.

Lynyrd Skynyrd, Rainin' in My Heartland. De Jayhawks, dat is een alternatieve country rock band uit Minneapolis met Gary Lewis en Mark Olsen. En dit was een top 10 hit in Amerika. De Jayhawks, Save It For A Rainy Day.

The Jayhawks, Save It For A Rainy Day. Waylon Jennings uit Texas was basgitarist bij Buddy Holly toen hij in 1959 overleed bij de vliegramp waarbij ook Ritchie Valens en de Big Bopper om het leven kwamen. Later werd Waylon Jennings een outlaw countryster in Nashville en hij zat met Kris Kristofferson, Johnny Cash en Willie Nelson in de band Highwayman. Waylon Jennings, Rainy Day Woman.

Waylon Jennings, Rainy Day Woman. Alan Jackson, dat is een countryzanger uit Georgia. De man verkocht 75 miljoen albums. Hij had 66 hits en 35 nummer 1 hits in Amerika. Maar na zijn echtscheiding schreef zijn ex-vrouw een boek over haar leven met Alan Jackson. En dat eindigde ook op nummer 1 in de Amerikaanse bestsellerlist. Alan Jackson, Rainy Day in June.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Won't Settle Down van Robert Weston is het album van deze week. En het is in Nederland alleen de Major Dundee Band en Ilse de Lange gelukt om met country volle zalen te trekken. Maar deze Robert Weston heeft als songwriter, gitarist en zanger ook de mogelijkheid om met een in Nederland moeilijk te verkopen genre door te breken. Robert Weston, Won't Settle Down.

Robert Weston, Won't Settle Down. Etta James uit Los Angeles was een geweldige blues, gospel en jazz zangeres. Ze worstelde echter gedurende haar hele carrière met een heroïneverslaving en ze werd ooit gearresteerd met heroïne in haar bagage, maar haar echtgenoot Artis Mills nam de schuld op zich en zat 10 jaar onschuldig in de gevangenis voor zijn vrouw. Etta James, Come Rain or Come Shine.

Etta James, Come Rain or Come Shine. Mickey Newbury, dat was een singer-songwriter uit Houston. Zijn nummers werden door honderden artiesten gecoverd, van Frank Sinatra tot Elvis Presley. Maar zijn soloalbums vielen alleen bij een kleine groep liefhebbers in de smaak. Mickey Newbury, Here Comes the Rain, Baby. MUZIEK

Panic in Newbury, Here Comes the Rain Baby. Don Henley uit Texas ging naar Los Angeles en daar werd hij de drummer bij Linda Ronstadt. Later veroverde hij de wereld met de Eagles en tegenwoordig maakt hij als cultartiest prachtige soloalbums. Don Henley, Praying for Rain.

Don Henley, Praying for Rain. Het is een nummer van John Fogerty uit 1970. Het was een nummer 1 hit in Nederland en in België. En in Amerika bleef het nummer op 2 steken. Vervolgens verschenen covers van Bill Haley, Ronnie Hawkins, Debbie Davis, Smokey, Garth Brooks, Dwight Yoakam en Mike Seto. John Fogerty. Who'll Stop the Rain?

John Fogerty, Who'll Stop the Rain. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Foreigner, dat is een band uit New York onder leiding van de Engelse gitarist Mick Jones. Hij was de gitarist bij Johnny Holiday, Spooky Tooth en de Leslie West Band. De zanger was Lou Gramm, maar hij werd in 1990 opgevolgd door Johnny Edwards. De band heeft 31 hits en dit was alleen een hit in Duitsland. Foreigner, Rain.

0: Alleen Stad Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Want ik zag dus grote sterren waar ik dan wel mee speelde. Ja, die eindigden toch uiteindelijk alleen in een hotelkamer. Weet je wel? En dat zag ik heel eenzaam bestaan. Dat zag ik wel dat het was. En ik zag ze er ook aan kapot gaan. Dus ik heb, toen ik dat ook zag, ook nooit meer een druppel alcohol gedronken.
3: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet op pad giet om met zijn gasten te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor bleef ik deze keer in het noorden. Ik ging op bezoek bij iemand die eigenlijk een klein particulier museum heeft. Een man die al jarenlang muziek maakt in de jazzwereld. De pianist Rijn de Graaf.
4: Veendam, de Knaalstreek. Daar verwacht je toch eigenlijk geen hele goede jazzpianist. En toch is het zo, want we zijn hier bij Rijn de Graaf in Veendam. En we staan in een bijna museumachtige ruimte, Rijn. Welkom.
5: Ja, oké. Okay.
4: Dit zijn de dingen die jij door de, nou niet door de eeuwen heen, maar door de tientallen jaren heen dat jij piano speelt, jazz speelt, verzameld hebt.
2: Ja, je bedoelt jij de wand met die posters?
4: Ja.
2: Ja, soms verander ik dat wel eens, want ik heb nog twee grote dozen vol met posters.
4: Ja.
2: En ja, dat zijn eigenlijk natuurlijk allemaal herinneringen. Dat klopt. Ja, dus je noemt het al een museum hier. En ja, als je maar lang genoeg wacht, dan wordt het vanzelf een museum.
4: Jij bent in 1942 geboren, dus jij bent één jaar jonger als ik. Jij bent in 58, zeg ik daar in het boek, in die rider staan, dan ben jij begonnen in het double S-combo, maar dat klopt niet. Jij bent al veel eerder ben jij begonnen.
2: Ik ben begonnen met een orkestje op de HBS en mijn eerste betaalde optreden, laten we het zo maar zeggen, was toen ik 14 was. En ja, dus toen dacht ik, wat is dat toch prachtig, want ik doe iets wat ik geweldig vind en ik krijg er ook nog geld voor. Ja, en dat was dan tientje een man, maar ja, er was een ander orkest die wou dan iets goedkoper doen, dus wij zijn er toen maar voor 7,5 de man gaan spelen. Maar dat was toch nog een heleboel, want dat was meer dan mijn zakgeld.
4: Maar hoe komt een 14-jarige aan, dat was natuurlijk niet direct de muziek die je nu speelt. Ik neem aan dat een ander soort
2: muziek. Een beetje swingachtige muziek. Een beetje ouderwetse. Maar ja, hoe ik dan aan jazz kom, dat begint eigenlijk al vlak na de oorlog. Dus toen ik een jaar of 4, 5 was, kwam ik veel bij de buren. En die hadden een modezaak. Dat was de familie De Wit. En de zoon daarvan, die was 28 of zo. Maar die hield ook al van jazzmuziek. En die had altijd de radio aan met die programma's. En die leerde mij al die liedjes. Amerikaanse songs en zo. Open the Door, Richard. En, zo. En dat zong ik dan fonetisch natuurlijk. Hè?
4: Ja, ja.
2: Hij gaf mij ook een tekening, weet ik nog. Die heb ik nog, van Benny Carter, de saxofonist. En hij zei, kijk, ik heb een mooie tekening gemaakt van Benny Carter. En die kreeg jij van mij. En dat is een man die speelt geweldig saxofoon. En gelukkig, voordat oom Piet, zoals ik hem noemde, overleed, een jaar of 10 geleden, heb ik hem nog net kunnen vertellen dat ik met Benny Carter gespeeld had.
4: Goh.
2: Dus toen was de cirkel eigenlijk rond. Maar daar hoorde ik dus al Amerikaanse swingmuziek. En de tweede herinnering die ik daar al heb, is dat dat was ik ietsje ouder, dus een jaar of 8 of zo, denk ik. Dat mijn grootvader dus een grammofoon kocht, een pick-up. En die deed alles in het groot. Dus die ging met mij naar de muziekzaak en zei, geef maar 100 platen erbij. Nou, ja, maar wat dan, meneer de Graaf? Ja, van alles wat. Dus wij met de auto naar huis en ik mocht dan die platen draaien. Dus er was van alles, van licht klassiek en operette en dansmuziek. Maar er was ook één plaat bij en ik hoorde dat dat iets anders was. En dat was Skyliner van Charlie Burnett. Dus ik hoorde dat dat een ander soort muziek was. Hè? Met andere woorden, het swingde dus. En ik vond ook geweldig die saxofoonsolo daarop. En toen weet ik dat ik met mijn oma dus naar een speelgoedzaak ging. En die kocht zo'n plastic saxofoon waar ik doorheen zong. En dan speelde ik mee met die plaat. En toen ik dus op de HBS kwam. Of toen ik 10 jaar was, kwam een piano in huis. En toen probeerde ik eigenlijk die muziek te spelen. He, wat mijn ouders dan gesyncopeerde muziek noemden. Dat woord jazz, dat kwam er nog steeds niet bij. Daar had ik er nooit van gehoord.
4: Nee, want to jazz somebody is ook iemand de gek aan steken. Ja. Dus dat was eigenlijk muziek
2: dat
4: van gekken.
2: Dat wist ik nog niet. En toen kwam ik, had ik toelatingsexamen gedaan voor de HBS. En toen belden jongens van het orkest op. Dat zij zochten een nieuwe pianist en ze hadden iets van mij gehoord. En of ik dan maar eens op proef of een middag daar komen wou. En toen zij speelden dus een soort oude stijl jazz, of swing jazz of zo. En toen dacht ik, ja, daar heb ik ook wel eens gehoord. En ik luisterde goed en ik speelde zomaar mee. En ik luisterde goed en ik speelde zomaar mee. En toen zei ik, ja, maar wat is dit dan?

0: de tenorsax met alle namen erbij. En het aardige is dat ik nu dus bijna met al die namen ook gespeeld heb.
1: Maar dus autodidact?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is ik natuurlijk. Heb wel een paar jaar pianoles gehad, maar daar heb ik eigenlijk niks geleerd.
1: Maar je hebt dus eigenlijk allemaal zelf...
0: Met jazzmuziek heb ik allemaal zelf hier door het luisteren.
1: Ja.
0: Naar radioprogramma's en platen.
1: Michiel de Ruiter op zaterdagmiddag.
0: Ja, daar
1: lag ik ook altijd met oor voor de, voor de radio met Wim van der Hoek.
0: Maar ook, er was ook zo'n programma op de Franse Belgische zender. Woensdag om 6:30 en om 6:10 op Duitsland. Zondag en dat, ik weet het allemaal precies.
1: En die dingen is waarschijnlijk ook, waar ik ook altijd naar luister. De Voice of America's
0: Jazz.
1: Ja,
0: dat was dus 's nachts. Dus dan ging ik dus stiekem in bed met mijn oren aan de radio. Heel zacht. En ik schreef ook precies op wat ik allemaal gehoord had. Ik heb nog wel eens een soort dagboek waar dus ook waar alles in staat van school en zo en feestjes en zo. Maar ook elke dag wat ik voor muziek had gehoord. En ook als iemand...
1: Beroemde Willis Conover met zijn prachtige stem. Die kon zo mooi aankomen. Ja. Een fabel, een eigenlijk legendarische discjockey. Waardoor een heleboel mensen ook in het Oostblok... Door die man en door dat programma...
0: Propaganda-zender.
1: Jazz hebben leren spelen. Dat is heel, heel bijzonder geweest.
0: Propaganda-zender.
1: Ja, op het Oostblok.
0: Maar ik hoorde daar... ik had al die namen dus in dat boekje gezien. Maar ik wist dus vaak niet welke muziek of erbij hoorde. Nee. Maar door die programma's leerde ik dat dan. Dus zo begon het eigenlijk.

0: Ja, jij bent op een gegeven moment ook Veendam. Daar was natuurlijk op dat gebied natuurlijk niet. Dan ga je dus al snel naar de grootste stad in het noorden. Dan ga je naar Groningen toe.
1: Ja, want daar waren dus twee goede platenwinkels op jazzgebied. Hemmers, die zitten nog steeds. En Postumus in de Ebbingenstraat. En die hadden al die Amerikaanse importplaten. Dus dat was dan echt een belevenis als je dan weer zoveel gespaard had. Ja. Dat je een plaat kon kopen. Dat was echt een wonder.
0: Jij fietste van Veendam waarschijnlijk naar Groningen en
1: later
0: terug.
1: Later op de bromfiets. Of lift.
0: Net zoals ik fietste van Assen naar om dan bijvoorbeeld een bluesplaat of een Elvis Presley of soms ook jazz te kopen. Vooral, ik was in die tijd nog heel... Daar ben ik altijd gebleven trouwens hoor, op de jazz messengers.
1: Ja.
0: En zo is dat...

0: jou waarschijnlijk dan ook gegaan.
1: Ja, dat weet ik. En dat soort platen, ja, dat zijn ook stukken van je leven geworden. Hè? Je hebt net over de Jazz Messengers. Dat Oelemmers had dan de platen, de Jazz Messengers, live en de Café Bohemia. Ja. Nou, dat was gewoon een schok voor mij toen ik dat hoorde. En dat vind ik nog altijd geweldig, weet je. Want ik heb ook wel eens gelezen, je blijft dus het meest houden van de muziek waar je mee opgegroeid bent. Dus ik heb ook wel andere soorten jazzmuziek later gespeeld. Ik ben uiteindelijk toch weer teruggekomen naar wat ik het...
2: Ja, Room 608, dat vind ik een heel mooi trage, die heel lange... En Whisper Not vind ik ook wel een wereldnummer. Maar jij kwam natuurlijk ook in aanraking met mensen die dan in Groningen... In Groningen had je een jazzclub later ook.
1: Ja, daar kwam ik mee in aanraking dat ik dus een bassist ontmoette. Die had een vriendinnetje in Veendam. Was een Groninger bassist, Eduard Beer. En die speelde dus op een echte bas, hè? Dus niet op een tekensbas of zo. En die kwam toen wel meespelen met het schoolorkestje. En die nam mij een keer mee naar Groningen, naar de Lutke Nieuwstraat. Daar waren dus jam sessions. Dat bestaat ook niet meer, maar goed. Helaas, op zaterdagmiddag. En Hannie de Wolf was daar de animator.
2: Ja, ja. Beeldhouwer.
1: En daar waren dus allemaal muzici. En afijn, daar kwam ik vaak. En toen, een paar weken daarna, toen belde Jenne Meijnema mij op. Of ik met hem in Huis in Maas kon spelen. Oh, dat is net zoiets als nou Sonny Rollins opbelde of zo.
2: Ja,
1: he,
2: ja,
1: dat
2: ja,
1: was
2: tuurlijk.
1: Echt een held natuurlijk. Ja. En ja, mijn ouders zeiden, ja, maar dat is op zondagavond. Dat is veel te laat. En fijn, er waren twee orkesten. Dat het werd zo geregeld dat het tweede orkest, dat speelde dan de laatste set. En dan kon ik ook nog om 11:00 met de bus. Dus zo begon het.
2: En wat gebeurde er daarna? Wat ben je, jij zei van op een gegeven moment had ik de HBS afgemaakt.
1: Ja.
2: En toen zei jouw vader, want ik heb dat verhaal.
1: Nou, zeg maar jong, nou moet je maar eens zelfstandig worden. Ja. Dus nou ga je maar eens de wereld in.
2: Ja.
1: En ik heb je nog niet nodig. Dat hoor ik dan wel. En als er wat is, dan bel je maar op.
2: Jouw vader had een...
1: Ja, een groothandelsbedrijf. Een elektrotechnische groothandel.
2: Die deed in alles waar een stekker.
1: Precies, zo zeg ik dat altijd. Ja. Alles waar een stekker aan zit, wat je in huis gebruikt.
2: Ja. Ja. Maar dat is een liberale man.
1: Zeker.
2: Iemand
1: zeker,
2: die...
1: Zeker.
2: Dat heb ik mijn vader nog niet zo zien zeggen, weet je wel. Van, ga jij nog maar eens even... Ja. Dat heb ik echt moeten bevechten, weet je wel. Ja. Van, dat is met ruzie ontstaan.
1: Ja, maar hij wou juist dat ik zelfstandig werd. Ja. Dus dat kan alleen maar als ik op eigen benen kom te staan.
2: Ja, nee, maar dat is een goede gedachte.
1: Ja.
2: Ja. Wat gebeurde er toen? Toen hij jou die...
1: Ja, toen ben ik... Eerst in een orkest geweest, in een Duits orkest. Het was zo'n Duits swingorkest eigenlijk. Wat wel steeds moderner werd.
2: Je moest in dienst en toen?
1: Ja, toen moest ik naar Nieuw-Guinea. Daar had ik niet zoveel zin in. Dus toen ben ik in een Duits orkest gegaan. En bijna een jaar heb ik daar heel Europa mee doorgereisd. En toen ben ik dan in militaire dienst geweest. Ik kwam weer terug, toen een tijdje in Parijs. En toen... 3 jaar in Amsterdam.
2: Parijs, hoe was dat? Dat was natuurlijk, in die tijd was dat...
1: Ja, dat was natuurlijk net zoiets als wat New York later ook was. Het stikte daarvan de jazzclubs.
2: Wordt ook een Blue Note dat je daar geloof
1: ik? Ja, de Blue Note heb ik nog gespeeld met Sonny Stitt ook. Dat was natuurlijk ook een grote droom.
2: Tweede Parkers zeg je altijd, hè?
1: Ja, en met Nathan Davis en Sonny Gray. En, ja, dat

0: We zien hier, want dus er valt hier, ja, de mensen kunnen dat niet, het is radio, de mensen kunnen dat niet zien. Maar dus, kijk, er staat hier iets, kijk, zo'n hoes van. En daar is ook nog een mooi verhaal bij, dat gaat helemaal terug tot jouw prille jeugd. Een prachtige meneer staat erop. Hampton Horse, The Green Leaves of Summer. Prachtige hoes, helemaal passend bij die tijd. Daar zit nog een verhaal achter de rein, hè?
1: Ja, er zit een verhaal aan vast. Toen ik een jaar of 15 was, toen werden hier door de scholen sportdagen georganiseerd. En er was een uitwisseling met een school uit Assen, waar jij vandaan komt. En wij moesten dan met een paar jongens de muziek verzorgen. En dus het was een heel groot sportterrein met hele grote speakers overal. En 's morgens om 10 uur, daar klonk daar dus al Charlie Parker en Dizzy Gillespie, Big Band en zo. Ja. Want dat vonden wij mooie muziek. Dus iedereen vond het prima. En wij zaten boven op die tribune. En opeens komt er iemand die trap op en die zegt van... Hey, jullie houden van jazz, hè? Ik zeg, ja. Hij zegt, heb je wel eens gehoord van Hampton Horse? Ik zeg, van wie? Ja, joh, dat is de beste pianist die er bestaat. Ik zeg, nou, daar heb ik er nooit van gehoord. Stond trouwens ook niet in mijn boek. Snap je wel? Die naam kende ik helemaal niet. En toen zegt hij van... Nou, ik woon in Rolde. Dat is vlakbij Assen. En dan kom jij dit weekend maar naar Rolde en dan zal ik jou Hampton Horse laten horen. Nou, ik wou hem ook niet laten kennen, dus ik ging daarheen. En ja, hij draaide dat dus, had een EP'tje voor de dag. En die had je toen ook nog met Hampton Horse. En daar was ik echt kapot van. En dat is nog altijd een van mijn favoriete pianisten.
0: Dat is een prachtige, prachtige, mooie hoes, helemaal in het groen. En ja, zo, dat is dus, is überhaupt, hè, is dat natuurlijk... Die hoezen van die platen, want daar zitten we ook. Kijk, Lee Morgan, veel te vroeg.
1: Ja, nou, dat is ook een verhaal, ja, bij.
0: Veel te vroeg doorgegaan.
1: Ja,
0: dat
1: weet ik, ja, ook nog, dat, ja, ik die kocht. Toen was ik 14.
0: Ja. Ja.
1: Ook. En toen ging ik met nog een vriendje en twee meisjes uit de klas een dagje naar Groningen toe in de vakantie. Nou, dat was ook een hele avontuur natuurlijk. En toen gingen we naar Postumus en daar lag dan Introducing Lee Morgan. Nou, daar had ik nog nooit van gehoord. Henk Mobley zat erbij, die kende ik dan wel. Ja. Dus ik denk, het zal dan wel goed zijn. En fijn, die plaat werd opgezet en wij stonden in zo'n luistercabine, dat had je toen nog. Nou, ik was er kapot van, joh. En dat ben ik nog, dat vind ik altijd nog een fantastische plaat.
0: Heel vroeg overleden, ja. Lee Morgan.
1: En dan dacht ik ook nog van, nou, dat is een jonge onbekende muzikant. Als ik nou die plaat koop, dan krijgt hij er ook nog geld van.
0: Ja. want ja, dat is natuurlijk toch... Het is natuurlijk toch wel zo. En wij hebben dat op onze reizen op zoek naar de blues hebben we dat meegemaakt. Dat toch wel een beetje... Ja, het blijft een minor... Om het maar in het Amerikaanse... Minor music, hè? Jazz en blues.
2: Ja, zeker.
0: Is dat ook jouw ervaring eigenlijk?
1: Ja,
0: we zijn ook diverse keren in Amerika geweest.
1: Ja, in Amerika is dat natuurlijk ook zo. Kijk, hier wordt... Jazz ook nog wel serieus genomen. Hè? Dat valt ook nog onder cultuur en zo. Maar dat is daar dus helemaal niet zo. En iedereen denkt van, ga maar naar Amerika en trek maar een deur open en dan is er een jazzclub. Maar dat is ook niet zo.
0: Nee.
1: Dus die tijden zijn ook al lang voorbij. En ik heb nog een goede herinnering aan mijn eerste keer in New York. Dat was in 1966. Nou, dat was het laatste staartje nog van al die muzici. Ik heb ze allemaal nog gezien, weet je. Lee Morgan en Hank Mobley en al die mensen die hier staan. Ja. Kenny Dorham. En ja, dat is ook allemaal voorbij. En wat er dan voor in de plaats komt, dat zijn allemaal jonge jongetjes die heel goed kunnen spelen, hoor.
0: Heel
1: fantastisch. Maar ik hoor daar maar weinig ziel in, moet je zeggen.
0: Ja, het is technisch staat het op een heel hoog peil.
1: Ja.
0: Dat is echt...
1: Maar wij
0: hebben toen in New York de Terence Blanchard sextet gezien. Het was echt fantastisch goed, maar ja, dat is het.
1: Ja, ik mis toch iets. Ja. Hè? Maar ik heb ook wel gemerkt dat die muziek die toen daar gespeeld werd... Ja, dat waren clubs, dat was toch een beetje zo'n beetje een criminele omgeving. Hè? En de mensen waren zelf ook allemaal zo. En ja, dat hoor je ook in die muziek.
0: Het was net zo... Het was toch een soort van subcultuur.
1: Ja,
0: wat ook in die boeken van Ginsberg en Kerouac naar voren komt. En zo.
1: En daar had je Slugs, daar werd dan van 3:30 tot 4:00 gespeeld.
0: Ja.
1: Dus om 3:00 kon je daar nog heen gaan s'nachts. En dan stond iedereen daar nog eens een gek te spelen op het podium. Nou zijn de jazzclubs in New York zijn 11:45 gesloten.
0: Ja, en je moet dus
1: en je mag
0: veel
1: niet,
0: betalen.
1: En je mag niet roken en je bent een paar honderd gulden kwijt. Dus. Ja.

0: Laten we eens even kijken, jongens, want je moet toch ook eens even hier rondlopen, want wat je hier ziet, alleen al. Rijn, laten we hier eens even beginnen, want dat vond ik toch wel een heel mooi vogeltje. Hier ben jij nog heel pril.
1: 17, 18 of zo, denk ik.
0: Nico Boekhout en
1: Freddy Rikkers.
0: Ja. En hier zou dan, als een stukje bij de foto aan, dan zou Jenna hebben moeten staan.
1: Ja. Ja.
0: Waar was dit? In Huis en Maas?
1: Nee, dat was in de Lucky staan.
0: In de Lucky?
1: Ja.
0: Ah.
1: Aan de Koehoorn Single.
0: Goh, en nou, je ziet daar, eens kijken. Zien we Eduard ook nog ergens hier?
1: Nee.
0: Eduard Nick Blok, waar ik dan mee gespeeld heb.
1: Die zit wel in mijn plakboek, hoor, maar die staan hier niet. Dat is Pony Poindexter. Dat was
0: Poindexter,
1: ja. De eerste Amerikaanse solist waar ik een concert mee gegeven heb. In 67.
0: En die is overleden.
1: Ja.
0: Johnny Griffin heb je ook natuurlijk veel mee gespeeld.
1: Ja, daar speel ik nog mee. Ja, ja, daar heb je.
0: Ja. Ja, dat is een geweldige tenor eigenlijk,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Vind ik heel erg...
1: Ja, dat is nog een van de uitvinders.
0: Die pakt wel uit.
1: Jazeker.
0: Ja. En wat zijn foto's waar jij nou heel veel... Wie is die keurige club? Er staan een heleboel mensen in pakken.
1: Die staan te zingen. En dat zijn de Four Freshmen.
0: Aha, en dat is een hele goede vocalgroep.
1: Dat is een hele goede vocalgroep. En dat is muziek, dat heb ik vroeger gehoord. En dat vind ik nog altijd de mooiste muziek die er is. Het klinkt zo goed.
0: Dat is,
1: en die had ik nooit gezien. Nee. Want ik kwam vaak in Amerika en dan waren ze net weg. Of ze kwamen een week daarna of wat dan ook, waar ik dan was. En toen moest ik dus die concerten organiseren. Hè, voor het Muziekcentrum Vredenburg en Oosterpoort en zo. En toen zei ik, dan ga ik een keer een programma over vocal groups doen. Met een lezing over vocal groups. En dan wil ik eigenlijk wel de Four Freshmen. Nou, toen zeiden ze, dat moet dan maar doorgaan om mij een plezier te doen. He, maar toen al die mensen die wat sceptisch waren kwamen luisteren, toen vielen ze allemaal van hun stoel.
0: Ja, want dat was echt heel
1: erg fantastisch.
0: Goed.
1: En dat vind ik nog steeds heel goed.
0: Ja, je had van die groep, de High Lows had je, en de Four Freshmen.
1: Ja.
0: En Lambert Hendricks en...
1: En dit is een foto met de Four Freshmen uit in de kleedkamer in Groningen. Dus dit is Bob Flanagan. Dat is nog het originele leadzanger van de Four Freshmen.
0: Goh, prachtig. Hier.
1: Ja, dat is Babs Gonzales. Dat is een zanger, komiek, comedian, verhalen vertellen, regulateur, dat is van alles. Maar dat is een
0: vrolijke man.
1: Ja, fantastische man. Ja, daar heb je hem ook weer.
0: Ja.
1: En dan had hij altijd zo'n strijdkreet, had hij altijd Lala Expubidens. Nou, dat is helemaal geen bestaand woord.
0: Nee.
1: Hij had zijn eigen taal gemaakt. Dus dit is nog zo'n button.
0: Ja. Ik denk Lala Music. Een beetje Cydergoal en zo.
1: En daar hebben we Dexter Gordon.
0: Ja. De prachtige film, hè? Heb je die film natuurlijk ook gezien?
1: Ja. Roundabout Midnight, ja.
0: Waar hij zegt van... There's not enough kindness in this world.
1: Ja.
0: Prachtig van Bertrand Tavernier, dacht ik.
1: Ja.
0: Een van de mooiere jazzfilms, vind ik eigenlijk.
1: Ja.
0: Dat hij er eerst niet aan mee wilde doen. Hij dacht dat hij verneukt werd, hè, door die regisseur. Want die mensen hadden natuurlijk al zo vaak... waren mensen bij hem gekomen met mooie beloften. Van, nou zullen we jou eens even hier en daar naartoe brengen. Maar dat is natuurlijk... dat gebeurde nooit. Maar dit is dan toch wel echt gebeurd. Hè. Dat was eigenlijk een mooie film eigenlijk.
1: Nou, en dit was dan ook een heel groot moment voor mij. Want dat is Henk Mobley.
0: Ja.
1: Tenor, en dat was eigenlijk een soort held voor mij. Hè?
0: Ja, Henk Mobley, Kenny Dorham, de eerste bezetting van de Messengers met Horace Silver.
1: Henk Mobley was een man die mij enorm aansprak, meer nog als pianiste. Hè, daar heb ik ook heel veel van geleerd door daarna te luisteren. En toen ik dus voor het eerst naar New York ging, toen zeiden mijn vrienden van, en wat ga je daar dan doen? Ik zei, joh, ik wil spelen met Henk Mobley. Nou, iedereen lachte natuurlijk. En ik kwam daar... vrijdag aan. En ik weet nog dat ik 's morgens uit het hotel stapte op Manhattan en dat verkeer en die wolkenkrabbers zouden hebben. Eigenlijk te gek. Dan na een paar uur was ik weer in het hotel. En toen zei die man achter de desk die zei van, nou, dan moet je eens naar de East Village gaan. Dat is wel wat een beetje Europees-achtig. Moet je daar eens een keer heen gaan. Dus de volgende dag ging ik met de ondergrondse naar de East Village. En ik kwam uit de ondergrondse. En daar liep dus Kenny Dorham.
0: Ja, nou.
1: Die herkende ik dus van foto's. Hè, met een trompetkoffer. Dus ik sprak hem aan. En hij zei, ja, ik ben Kenny Dorham, zegt hij. En ik speel straks daar en daar. Kom maar mee. Nou, dat was dan in die club in de East Village in. Daar is die poster, die gele, waar de jazz staat.
0: Ja.
1: En toen ontmoette ik daar een dochter van Art Blakey, Evelyn Blakey. En die nodigde mij uit om bij haar te komen eten de week daarna. En ze zei, nou, dat vind ik leuk. En ze zei, en wie heb je allemaal al gezien? Ik zei, nou, ik ben hier nog maar net. Ik heb Kenny Dorham nu gezien. Met allerliefste wil ik Henk Mobley zien. Want dat vind ik geweldig. En wat ik toen niet wist, is dat zij ook Henk Mobley had uitgenodigd voor het etentje. Dus nou, het was natuurlijk van mij iets geweldig. En die had zijn saxofoon bij zich. En die was een stom verbaasd dat ik al die stukken van hem kende. En zij had een vleugel staan en wij gingen spelen. Hij zei, luister, zondag, zegt hij, dan speel ik in de East Village in. Ook daar.
0: Oh, ja.
1: En hij zei, nou moet mijn pianist, die moet eerder weg. Zou jij dan wel de tweede helft met mij willen spelen? Nou, dat was natuurlijk gauw voor elkaar. En toen heeft Evelyn Blakey dus die foto gemaakt. Dus daar speel ik dan eindelijk met mijn grote held, met Billy Higgins drums.
0: Oh, Billy Higgins, ja. Dat is een goede drummer.
1: Ja.
0: Beetje licht. Ik zei, die staat op die eerste ding, op Chippy en zo. Ja, en de blessing.
1: Kijk, hier, dit was bij Evelyn Blakey thuis, zie je wel? Dit is Henk Mobley en dit is zij.
0: Oh god, ja, wat leuk zeg. Ja.
1: Dus dat is een mooi verhaal, hè? Dit.
0: Ja, ja. Ja, prachtig. Ik bedoel, ik kan me... Zo zou ik ooit nog eens een keer John Lee Hooker willen ontmoeten, weet je wel. Ja. Maar dat zit er waarschijnlijk niet in, want die man is ook 84 en komt zijn huis bijna niet meer uit.
1: Maar heel veel van die dingen wat ik mij dus zo voorstelde, hè, toen ik 13, 14 was. Hè, van later dan wil ik dit of dat is toch allemaal uitgekomen.
0: Ja.

0: Hier allemaal posters. Kijk eens hier. Wilhelmina, dat is in Eindhoven.
1: Ja, dit is een.
0: Daar speel ik de 10e.
1: Aha.
0: Van deze maand. En Slugs. Hè, mooi.
2: Ja, dat was de mooiste club. En dat was elke
0: waar was die club?
2: In de East Village. Op de app. Even zien, dat staat er wel op.
0: Ja, yeah, in de Far East. Slugs in de Far East.
2: Ja, ja, dat was heel ver aan de oostkant. In de 242 East 3rd Street. Tussen Avenue B en C. En dat is een beetje een lugubere buurt. Zeker toen. Ja. Nu gaat het wel hoor.
0: Ja.
2: Nu is het een beetje opgefleurd en een heleboel leuke antiekwinkeltjes en zo. En maar waar Slugs was, er zit nou een soort Albert Heijn of zo zit erin.
0: Goh, ja, net als de cover waar kwam toen de groentezaak in.
2: Ja, precies. Net zo,
0: als, het is altijd dat het duvel er weer speelt.
2: Maar zie je, dat heb ik dus allemaal. Ja, dat was maar van één week. Hè? Ja. Larry Young, Albert Eiler, Lee Morgan. En dan Freddie Hubbard met Joe Henderson, Sonny Red met Tommy Turrentine en Bobby Timmons. Dat heb ik dus allemaal gezien. Ja. En dan ook nog die weken daarna, want ik ben een maand geweest. En dit was dan elke zaterdagmiddag. Hè, Kenny Dorham, Hank Mobley. Ja, dat is geweldig, joh. Dus ik ben ontzettend blij dat ik dat allemaal nog gezien heb. Want een paar jaar daarna was het voorbij. Toen speelden ze niet meer of ze waren overleden of wat dan ook. Ik heb het nu is net het, allemaal gezien.
0: Nu is het allemaal anders geworden.
2: Ja.
0: Want wij keken toen in die dingen, in de Village Vanguard, ik meen dat je $30 moest betalen alleen om binnen te komen.
2: Ja.
0: Dus dat.
2: Dat zou hier natuurlijk ook gebeuren, hè? Als het niet gesubsidieerd wordt.
0: Ja. Het had altijd wel een sfeer. Ik weet dat ik voor het eerst in Amsterdam kwam, dat ik ook naar de Sherazade ging en in de Wagenstraat. En ik hield toch van die sfeer, van de jazz sfeer in van dat soort clubs.
2: Ja.
0: Dat is toch altijd, daar hing altijd een bijzondere sfeer van. Ja. Ook nooit een agressieve sfeer of zo. Dat is toch een wel plezierig altijd. Dat vind ik altijd toch wel.
1: Ik ook pas leuk geïnterviewd.
0: Ik zie hem hier ook liggen. Ja. Die,
2: ik heb hem niet gelezen.
0: Maar. Nee, maar dat was namelijk wel leuk. Omdat wij dat eigenlijk met hem over hadden. Dat hij eigenlijk een van de eerste rappers was. Want hij deed toen al jazz en poetry.
2: Ja, daar zat ik ook bij in de Sherazade.
0: Ja.
2: Ja, klopt.
0: Dat vertelde hij nog. Hij zei van, er was het dan zo'n composers, maar er waren dan een heleboel mensen. Op laatst kwam ik tot ontdekken dat hij een van de weinigen was die nog iedere keer kwam en zo.
2: Ja.
0: Dus dat, prachtig is dat. Deborah Brown.
2: Ja, die heeft hier.
0: En Horace Silver. En dat was een zoon van de predikant ook, hè? Geloof ik.
2: Ja. Ja. Maar dat was Hampton Horace ook.
0: Ja, was jij een fan van Horace? Was een
2: dat was een
0: aparte
2: ik
0: stijl,
2: was een enorme wel. Fan van Horace Silver. Daar ben ik ook eigenlijk mee begonnen. Dat hoorde ik toen. Dat was ook
0: hele grove linkerhand.
2: Niet pianistisch, maar
0: wel soul.
2: Ja, heet. Maar ook eenvoudige melodische dingen spelen. Ja. Dus dat kon je ook nog een beetje naspelen.
0: Ja.
2: En toen later hoorde ik opeens in een radioprogramma Bud Powell. Die naam had ik wel steeds gelezen. En toen dacht ik, ja, dat is de man. Daar komt het allemaal vandaan, weet je. Maar Horace Silver, dat was een enorme favoriet van mij. En nog wel.
0: Ik zie iets van Herman hangen daar.
2: Herman, die heb ik al ontmoet. In 1962, toen ik in het Duitse orkest zat.
0: Oh ja.
2: Want
0: ja.
2: Hij speelde dan met een popgroep, de Moon of zo.
0: In Frankfurt.
2: Ja, ik weet het niet
0: meer. Daar hebben ze heel lang gezeten.
2: Hij speelde met de Moon of de Moons of zo.
0: Moon,
2: en die werkte voor dezelfde management als waar ik voor speelde.
0: Goh,
2: en
0: dan, dat is ook toevallig.
2: Dan reisden we wel eens samen. Dan werden we opgepikt, hij ergens en ik ergens. En dan gingen we samen met de busjes 's nachts naar een hotel of zo. Dus daar ken ik hem al.
0: Ja, dat zal in Frankfurt geweest zijn. Maar daar vertelde hij altijd over. Daar is hij ook verslaafd geworden door die mensen die op die basis werkten. En ik zat de hele nacht daar in die kou, naar die de radar te kijken natuurlijk. En die moesten wakker blijven.
2: Ja.
0: Toen kwamen ze in die club en zeiden, hey man, are you tired? Ja, die jongens waren wel moe. Nou, hier heb je wat. Kregen ze dexedrine en zo. Ja, Sjoerd van der Duim die zong erbij. Die is ook al lang dood trouwens. En
2: de meeste mensen van het Duitse orkest waar ik in zat, die zijn ook dood.
0: Ja. Je bent nooit full time musician geweest, maar
2: nee, dat kwam omdat ik ten eerste altijd met jazz wou spelen.
0: Ja.
2: Ik zag toch wel dat een moeilijke zaak was. Of je moest je hele leven op reizen in hotels. Dus dat stond me ook niet zo aan. En ik zag ook mensen, ja, waar ik erg tegen opkeek. Ook toen ik heel jong was al hoor, 18, 19 of zo. Toen zag ik al mensen helemaal kapot gaan. Aan de gereis en drinken en alles. Toen werd ik eigenlijk een beetje bang daarvoor. Voor het leven eromheen. En het jazz was ook altijd een soort iets romantisch voor mij. Maar als je dat dan echt professioneel gaat doen met het hele leven eromheen, nou, dan blijft er van die romantiek natuurlijk niks over.
0: Dat is romantiek, hè? Keihard.
2: Want ik zag dus grote sterren waar ik dan wel mee speelde. Ja, die eindigden toch uiteindelijk alleen in een hotelkamer. Weet je wel, en dat zag ik een heel eenzaam bestaan, zag ik wel dat het was. En ik zag ze er ook aan kapot gaan. Dus ik heb, toen ik dat ook zag, ook nooit meer een druppel alcohol gedronken, hoor. En nog niet.
0: Maar Veendam? Dus,
2: ja, Veendam is...
0: Jouw roes liggen hier, je bent ook niet zo'n weggaander of zo.
2: Nee, maar dat kwam ook natuurlijk omdat het bedrijf hier stond. Ja. Snap je?
0: Maar ja, ik, dit is toch een overeenkomst. Ik ben ook nooit uit Drenthe weggegaan.
2: Dat is net zo.
0: Alhoewel, voor de business, voor je platen en dat soort. En als je iets wilt en je wilt op televisie, dan zou dat misschien
2: ik ben natuurlijk,
0: veel beter zijn geweest.
2: Ik ben natuurlijk elke week wel een keer in het Westen, zoals het heet. Hè?
0: Ja.
2: Maar goed, dan ben je ook zo, weet je. Dus,
0: dat vind ik wel leuk, het Westen zoals dat heet.
2: Ja. Ja.
0: Dus die mensen altijd zeggen bij ons van, we moeten naar het hoge noorden toe.
2: Ja.
0: Dan lach ik me altijd dood, want dat denk ik bij mezelf.
2: Ja, dan nemen ze brood mee en dan stoppen ze onderweg.
0: Dat is 170 kilometer, weet je wel. Moet je in Amerika reizen of zoals wij met die band door heel Europa, dan zijn dat typeert ook een beetje de Nederlander. Ja, nou Rijn, ik zou zeggen, speel nog heel lang door.
2: Dat
0: want
2: ben
0: ik heb toch altijd wel veel genoten van. En namens de VPRO en Radio Drenthe word jij heel hartelijk bedankt dat wij hier even rond hebben mogen kijken. En
2: graag,
0: dat je
2: een
0: gesprek met ons wilt voeren.
2: Graag gedaan.
0: Bedankt.
2: Okay, dank je.
3: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Rijn de Graaf, die was van Rijn de Graaf zelf uiteraard. There's No You, het eerste stuk. Horace Silver and the Jazz Messengers, Room 608. Hampton Hawes, Blue Skies. En van de vocalgroep The Four Freshmen, I Remember You. We gaan verder in Haddy's historie. En daarvoor gaan we deze keer naar buiten toe. Het land op.
0: Ja, we staan hier halverwege het hunebed en vlak tegen zijde aan. En dit, hier kun je heel mooi zien hoe die S van Loon mooi. Dit is dan de noordkant, hè? De noordwestkant. Hoe mooi die loopt met die weg eroverheen. Zie je dat mooi in perspectief zo hier. Nou, hier een beetje links van hoe ze daar rijdt, hunebed. Van Loon is ook nog een van de mooien, vind ik. Rolde, Burger en Dissen. Die aan de andere kant, dit is het hunebed van Ballo, zeg ik dus, niet van Loon. Het hunebed van Loon, dat staat even ten noorden van Loon aan de linkerkant. Dat is ook een heel mooi hunebed, dat is nog geschilderd door Bernd Groen. Dat hangt in het provinciaal, hangt daar. En ik weet nog dat ik voor de eerste keer hier een keer rondbracht, dat Jan Akkerman een keer bij me was. Die zei van, moest lusten, ik heb nooit een hunebed zien. Nou, ik zeg, kom op, dan gaan we naar een hunebed toe. Dus Jan en ik hier met z'n tweeën naar het hunebed. En Jan die zegt van, hier moeten we gaan spelen, zeg. Hij zei, ik voel hier iets. Hij zei, als ik een gitaar bij me had, een versterker, had ik hier gaan spelen, zei Jan. Hij zei, hier voel ik vibraties. Dus dat is nog leuk, om dat is wel anekdotisch, dat zo'n man dat dan ook nog... Het is een mooi hunebed en ik vind het een van de mooiste van... Nou, hier aan de andere kant. Nou, ik kijk hier tegen... En eigenlijk een heel oude jeneverbos aan, dacht ik. Die zie je niet vaak zo hoog. Nou, daar heb je ballerij. Kijk, dat is afgesloten ook. Hè. Kijk, je kunt er zo niet op. Dan moet je door een hekje heen. Nou, dat is een prachtig mooi ven. Het stiet nou ook heel hoog het water trouwens. Dat door die vulle regen valt. Maar dit is ook een prachtig mooi gebiedje. Hè, dit hier zo. Dat het kamp. Eentje wie er al vroeger kloosters, het klooster ook staan. Hè? Maria in Kampen is, kwam van, dat was een Cisterienzen klooster. Dat kwam uit Koevoort, maar daar werd te veel hout en daan. En toen was het er niet safe genoeg. En toen hebben ze een eindje verder heb ze het neergezet, maar dan was het weer te leeg. En toen hebben ze het later heb ze het in Assen gezet op de plek waar het nou stierde. Maar dat is hier dus... Dan die noordkant heet dat die boerderij nog van Kamps. Maar dit is een heel mooi natuurgebiedje is dit. Een beetje een mini biotoop, maar hartstikke mooi. En ook als je daarachter achterweg komt, dan kon je vroeger had een pad en dan ging je zo langs het alle spoorlijntje en dan kwam je zo aan de andere kant bij het Dreesmansbosje. Dat was en je had Dreesmansweg daar. Dat mocht je niet in, maar dat gingen wij dan nog. Of wij gingen altijd strun, zo noemen we dat. Met de hond en zo een paar kleuren. Dat een hond van mij nog een keer van zand pakte heb daar. Die was smakelijk oppeuzen. Het was niet eens eigenlijk streup, maar zo. Maar ik heb veel in de natuur lopen. Dan kon je ook die andere kant op. Dan achter de Lonenstraat zo. Daar had je nog een gebiedje, dat noemen ze het Geheime Dal. En toen dat spoorlijntje nog liep, kon je ook over dat bruggetje zo. En ja, dan kun je ook kan dat ook wel, maar je hebt er nou een fietspad lopen, dat gaat helemaal zo van, volgt eigenlijk de oude tracé, hè, van het spoor. Dus dat treintje, dat ging dan naar Gieten toe, naar de slagerij van Udema, die daar toen nog zat. En dat kwam dan zo, bij de twee sporen weg kwam dat dan zo, daar, aan de Lonenstraat kwam dat zo Assen binnen en dan... Dan kon ze dat zo op het grote spoor zetten. Maar dit is een heel mooi gebiedje. Hier heb je ook verschillende soorten van bomen, van alles door elkaar heen, van eik tot berk tot...

0: De Arsenaar die ging hier toen er nog geen televisie was. Dus, en er was eigenlijk alleen maar voetbal was op zondag. Maar in de zomer werd het dus niet voetbal. Nou, dan ging men vaak of het Duitse bos heen. En dan liep men de Dr. Nazolaan af en naar het Rondeel en dan richting Zeubenster en de Nieuwe Vive. Of de mensen gingen hier naartoe op de fiets en namen ze een koffiemat en zo en dan gingen ze hier zitten. Ja, het is nou helemaal. Nou zie je, ja, op zondag zie je wat mensen lopen met een hond, maar toen zat hij vol. Maar er was verder niks te doen. Ik bedoel, de mensen hebben nu zoveel activiteiten. Ik bedoel, je kunt vanaf klootschieten tot aan FC Groningen. En van korfbal tot aan boelrijden. En je hebt natuurlijk de televisie gekregen natuurlijk. Met ik weet niet hoeveel kanalen. Maar soms zet ik toch liever in de natuur. Dan zet ik dat allemaal overboord. Die hele, toch even bedenk dat je nog mens bent. Ja, Hunebed, het zijn begraafplaatsen, hè, eigenlijk. Trechterbeke volk. Ja, sommigen die duurden niet toe. Ik heb er wel eens met mensen over gehad. Dus we gaan om 12 uur s'nachts en dan gaan we naar het Knipoorsbos. Daar heb je er ook in staan. Dat is tussen Anlo en Zuidlaarden. En als je dan rechtsaf gaat, die weg van Anlo daarachter langs. Dan zeg ik een keer tegen Vicky Parisina en tegen Freddy. Ik zeg, nou, dan gaan we daarheen. Om 12 uur s'nachts. Ik zeg, daar komen ze. Die jongen die wil niet met. Ja, dat is prachtig. Dat is ook trouwens een mooi hunebedje. Dat staat midden in het bos. Het is een heel aparte plek ook. Ach, daar zat ik wel eens als het mooi weer was. Ik liet de hond eruit. Nou, met een boekie. Zo tegen die stenen aan. Een mooie rustige plek. Ruud Leukveld hebben een keer een hele mooie foto gemaakt. Met mij bovenop het hunebed in Loon. Met zo'n beetje donorachtige foto. Met tegen het late schemerlicht aan. Oranje licht en dan moesten we kijken hoe dat licht kreeg. Twee auto's met volle licht na en zo, dan kreeg je heel mooi licht en zo. Nee, dat was dat is een hele mooie foto. Die hebben Rudy Leukveld in het heel groot Tuzang. Ik heb zelf er een van, ook een hele grote, maar dat gaat meer over dat blues travelen dat ik aan spoor loop. Je kunt er zien dat het water heel hoog stiet nou. En dat er ook, kijk, er zit ook niks. Je ziet hiervoor zie je wat van dit pijpensteeltje en zo. Nou, en dan heb je dan dat wollegras en zo, dat het bekende. Maar moet je eens kijken hoe zulke mooie dennen daar staan. Aan die kant en je nevenbesbos. Dat is toch een heel mooie vegetatie. En daar ook die mooie dennen, dat zie je niet zo vaak meer. En op Ballon heb je ook nog zo'n bepaald stukje waar er van die alle dennen staan. Want men verwaart ze, de boom die wij dan altijd met kerstmis, dat zeg maar altijd dennenboom, maar dat ben geen den, dat ben spaden natuurlijk. Maar het is een heel mooi gebied, er lopen allerlei paadjes doorheen. En waar is het van? Van het Drentse landschap of van het natuurmonument? Dat ik dacht van, kijk, Drentse landschap, zie je wel, rondwandeling 2,5 kilometer. En dan, nou kijk, hier staat het wel op. Natuurreservaat, dat is wel even leuk om even, kijk. Wandel op loslopen vee. Nou, daar ben wij honden niet toegestaan. Geen toegang voor motoren en ruiters. Kijk, en het is van het Drentse landschap. Kijk, en hey, hier is van wildrooster. Maar hier gaat de hond ook niet overheen. Hè?
1: Nee.
0: Die kan hier niet hoor. Ik ga er natuurlijk wel eens met de hond in. Maar dan til ik hem erover. Maar dat is niet zo bestreurd.
2: Dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. En maakduur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Reckless Kelly, dat is een country rock band uit Idaho met de broers Will en Cody Brown. En ze kwamen uit de familieband Messy Brown and the Boys. En twee jongere broers, Mickey en Gary Brown, hebben ook een eigen band, Mickey and the Motorcars. Maar dit is Reckless Kelly, Rodeo Man.

0: Reckless Kelly, Rodeo Man. Betty Heskin uit Michigan werd een cultzangeres als Betty LaVette. Niemand weet wie dit nummer ooit heeft geschreven, maar Betty LaVette nam het op in de Muscle Shoals Sound Studios in Alabama. Betty LaVette, Souvenirs.
1: Oh, the snake.

Betty LaVette, Souvenirs. Chris Wall uit Californië, dat is een ouderwetse honky-tonk-zanger. Hij trok via Montana naar Texas en daar werd hij de protégé van Jerry Jeff Walker. Tegenwoordig woont hij in Austin en zijn gitarist, Lloyd Maines, dat is de vader van de zangeres van The Chicks. Chris Wall, Cowboy Nation.

Chris Wall, Cowboy Nation. Eric Burdon uit Newcastle nam zijn oude hit met de Animals nog een keer op voor zijn soloalbum It's My Life. En deze Sam Cooke-compositie blijft een prachtig nummer. Eric Burdon, Bring It On Home To Me.

Eric Burdon, Bring It On Home To Me. Doug Supernaw, dat is een zanger uit Texas. Hij was de zanger van de band Texas Steel. En daarnaast werkt hij als songwriter in Nashville. Maar hij keerde al heel snel terug naar zijn geboortegrond in Texas en werd soloartiest. Maar na 7 soloalbums overleed hij in 2020 op 60-jarige leeftijd. Doug Supernaw, Faden Renegade.

Doug Supernaw, Faden Renegade. James Carr uit Memphis had met The Dark End of the Street zijn ultieme hit. De man was manisch-depressief en analfabeet, maar het was een groot zanger. En dit is een cover van de Bee Gees, James Carr, To Love Somebody.

James Carr, To Love Somebody. De Derailers komen uit Portland, Oregon. En daar is country rock helemaal niet populair. En daarom verhuist het hele gezelschap naar Texas, waar de band razend populair is in het clubcircuit. De Derailers, The Glory Will Never Get Old.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Big Bottle of Joy van Matt Anderson is het album van deze week. En de Canadese singer-songwriter leverde in het verleden meestal akoestische albums af. Maar zijn nieuwe album nam hij op met een band in de Sonic Temple Studios in Halifax, Nova Scotia. Matt Anderson, Keep Holding On.

Matt Anderson, Keep Holding On. Tyler Morris, dat is een 23-jarige bluesgitarist uit Boston. En hij speelde als jongen van 11 jaar al in de B.B. King Blues Club. Hij trad al op met Walter Trout, Ronnie Earl, Robin Ford en Leslie West. En op zijn nieuwe album doen Joe Louis Walker, Mike Cito en Amanda Fish mee als gasten. Tyler Morris, Living in the Shadows.

Tylon Morris, Living in the Shadows. Joni Keller uit Nebraska verdient de kost als B-artiest in Nashville. Ze is een ervaren zangeres, maar de hits bleven uit. En dit nummer nam ze op met Barry Walsh, de pianist van Gretchen Peters, en steelgitarist Al Perkins. Joni Keller, Rodeo Wind.

Joni Keller, Rodeo Wind. The Counting Crows, dat is een band uit San Francisco. En de band bestaat al sinds 1991, maar alleen zanger Adam Duritz en gitarist David Bryson zijn vanaf het eerste uur van de partij. Het komt van het album Underwater Sunshine, The Counting Crows, Meet on the Ledge.

Counting Crows, Meet on the Ledge. Jack Ingram uit Texas had in 2015 een nummer 1 hit in Amerika met Wherever You Are. Hij toert als voorprogramma met Mark Chestnut. Hij heeft 17 albums gemaakt en hij zong al duetten met Bruce Robinson, Patty Griffin en Dierks Bentley. Jack Ingram, Just a Ride.

Jack Ingram, Just the Right. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Kevin Bird uit Iowa werd geïnspireerd door Aaron Neville en Bill Withers en hij werd ontdekt door gitarist Mike Cito, die in Texas een eigen platenlabel runt, Gulf Coast Records. Dit komt van zijn nieuwe album Stone Crazy. Kevin Bird, Something Special About You.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Veel muziek in deze aflevering van Harry's Blues. Uiteraard altijd veel muziek en altijd goede muziek. Bijvoorbeeld drie versies van It Take a Lot to Laugh, It Take a Train to Cry van Bob Dylan. Maar ook uitvoeringen van Carol in Wonderland van hun nieuwe cd. En van David Gogo van zijn nieuwe cd. Verder muziek van Tito Jackson, Debbie Bond, The Dirty Knobs, Kate Taylor. En we beginnen met Eric Gales, I Want My Crown.

Ira Gales van de nieuwe CD Crown, I Want My Crown. En het lijkt dat het weer helemaal een boom op is. Want die man heeft heel diep in de putten zitten door alle drank- en drugsmisbruik. Maar gelukkig is het weer in orde met Ira Gales. Mike Bowden, daar gaan we nou naartoe. Dat is ook een gitarist, een bluesgitarist. Nou, weer wat heel wat dingen maakt trouwens ondertussen. Daarvan is een nieuwe CD uitgekomen van Mike Bowden en de A917. Ja, A917 is een begeleidingsband. De CD heet Timepieces en daarvan draai ik Harder to Climb.

Mike Bowden, bluesman uit Engeland, in het noordwesten van Engeland. En de A917, en dat is een snelweg die langs de westkust van Engeland loopt. Hij speelde ook in de band The Blue Swamp Band. Een man die al heel wat jaren bezig is, maar in Nederland denk ik verder nog niet zo bekend is. Maar misschien dat door die nieuwe cd Time Pieces, dat hij door een einde maakt. Nathan Jack, totaal onbekend in Nederland. Hij komt van oorsprong uit Californië, is ook wel heel ver weg. En het is een man die een beetje werkt in de sfeer van de traditionele country muziek. Een beetje in de sfeer van Marty Robbins, Johnny Cash en dat soort mensen. Maar daar geeft hij wel zijn eigen draai aan. Loud Mind, dat is zijn debuut-cd van Nathan Jack. En het nummer is The Fire Smells Like Rain.

Fire Smells Like Rain. Nathan Jaaks was dat. En, een beetje uitzonderlijk eigenlijk dat het zo'n kort nummer is. Want dat hoor je niet zo vaak meer tegenwoordig. Met vaak nummers van die 4 of 5 minuten duurt. Maar dit was maar 3:17. Van de cd Loud Mind. Melford Milligan, een nee cd daarvan heb ik al eerder wat van gedraaid. De cd I Was a Witness. Een man die uit Texas komt. Een zwarte man, een albino. Uit Texas, uit Taylor. Die in Nederland eigenlijk gestrand is door de corona, maar die de tijd goed besteed heeft door een nieuwe cd te maken met Jack Hustings, uitstekende producent. En door van het nummer This Old World.

Melford Milligan. Toch wel mooi, zo'n man uit Texas met een accordeon erbij van de cd I Was a Witness. Kate Taylor, dat is de zus van James Taylor en ook van Alex en Livingstone Taylor. Het is een hele muzikale familie, die familie van James Taylor. Kate Taylor die is ook al jaren bezig, ook al wel 50 jaar bezig denk ik in de muziek. En die is nu weer uitgekomen met een nieuwe cd waar allerlei interessante lui eigenlijk aan meewerkt. Mensen, hij echt van muziek houdt, dan ken hij de naam wel. Dan ken hij de naam Danny Kortsma, goede gitarist. Leland Sklar op bas, de man met die hele lange grijze boord. Rus Kungel op drums. En dan als gitaristen erbij Albert Lee, een gitarist uit Engeland. En Waddy Wachtel. Dan Dugmore op de steelgitaar. En Scarlett Rivera, die ooit bij Dylan speelde op het album Desire op viool. Nou, dan heb je een koppel prachtig volk bij elkaar. Die een geweldige cd gemaakt heeft. De cd Why Wait.

compositie van Kate Taylor zelf. Een van de weinige composities van haarzelf op deze cd. Nog een andere die erop. De rest bent covers, maar wel hele goede covers. Kate Taylor van de cd Why Wait. Je hoort dit soort muziek in Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdag om dan is het tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. En daar zit twee nieuwe cd's eigenlijk bij. En uiteraard het origineel. Het origineel is uit 1964 van de LP Highway 61 Revisited. Nou, dan weet je het al, de liefhebbers in dat geval. Een LP van Bob Dylan. En de eerste uitvoering die is van Carolyn Wonderland. Een Texaanse zangeres, gitariste. Uit 2021, de cd Tempting Fate. En daarop zingt ze het nummer It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry, samen met Jimmy Dale Gilmore.

De versie van Carolyn Wonderland van It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry. Van de cd Tempting Fate. En Jimmy Dale Gilmore die erop mee deed. Dat was de man die ook speelde in de Flatlanders. Een band uit Lubbock samen met Boots Hancock en Joe Ely. Het origineel dat is op 29 juli 1965 door Bob Dylan. Dat was dezelfde dag dat hij ook Positively 4th Street en Tombstone Blues opnam. En dat deed hij met onder andere Harvey Brooks op de bas en Paul Griffin op piano. En op elektrische gitaar Mike Bloomfield. Nou, de originele uitvoering van It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry van Bob Dylan.

Heel apart harmonica spel van Bob Dylan trouwens op dit nummer. It takes a lot to laugh, it takes a train to cry. Ja, uit 1964. Nou, Nachtegaal van David Gogo, man uit Canada. Geboren in 1969, dus nog niet zo heel oud, 52 jaar. Maar in die 52 jaar heeft hij toch al een kleine 20 cd's gemaakt. Terwijl hij eigenlijk ooit begon is zijn muzikale carrière, omdat hij naar een concert ging van Stevie Ray Vaughan. En toen hij door backstage zeg maar, met hem kennis maakte met Stevie Ray Vaughan, toen dacht hij van zo wil ik ook worden. Nou, dat is voor hem aardig uitgekomen. Goede gitarist, goede cd's gemaakt. Dit is van zijn laatste cd, Silver Cup. Zijn versie van It Takes a Lot to Laugh.

Drie totaal verschillende versies van It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry. Het origineel van Bob Dylan, nu 1964. Van David Gogo, van zijn nieuwe cd Silver Cup. En van Carolyn Wonderland, ook van hun nieuwe cd Tempting Fate. Nou, nieuwe cd is het niet helemaal meer, alhoewel hij is dit jaar uitgekomen. Die van Tito Jackson, een familie van de bekende Jackson Family. Under Your Spell, titel van de cd, en het nummer is Love One Another.

Love One Another van de broer van Michael Jackson, Tito Jackson, die een beetje weinig aandacht kreeg binnen de Jackson Brothers, maar uiteindelijk toch voor zichzelf begonnen is. Under Your Spell, de titel van de nieuwe cd die dit jaar uitgekomen is. We gaan naar Alabama, daar komt Debbie Bond vandaan. Blues Without Borders, dat is de titel van de cd en het nummer High Rider Blues.

Niet bekend, maar wel mooie muziek van Debbie Bond van de CD Blues Without Borders High Rider Blues. Die verdient eigenlijk meer aandacht. De Dirty Knobs, dat is de band van Mike Campbell, de solo-gitarist van Tom Petty en de Heartbreakers. Maar helaas, Tom Petty die is niet meer. Heeft zijn eigen bandje, de Dirty Knobs. Vorig jaar uitgekomen met een CD Reckless Abandon. Titelnummer vaker draait in dit programma. Mooie muziek. Nou, een nummer wat niet giet over de voormalige president van Amerika, Donald Trump. Tenminste, daar zullen het niet over moeten gaan, maar giet het eigenlijk wel over. Fuck That Guy.

Ja, wie die er ook met bedoelt. Maar fuck that guy. The Dirty Knobs. Mooi nummer van de CD Reckless Abandon. Harry's Blues. Zoals altijd samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in Han. Ook zoals altijd bijna van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van een man die al, ik denk, bijna 88 jaar is. En die er nou eindelijk met opholt. Nou, niet eindelijk. Maar die er helaas met opholt. John Mayall. Hij geeft nog wat kleine concertjes bij hem. Thuis of bij hem in de buurt in Californië. Maar grote optredens, dat is gebeurd. Door mijn herinnering aan betere tijden. Aan vroegere tijden. Uit 1967 van de LP The Blues Alone. Sunny Boy Blow.

0: Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Singer-songwriter Daryl Scott nam zijn album Live in North Carolina op met twee routiniers. Basgitarist Danny Thompson en drummer Kenny Malone. Daryl Scott, You'll Never Leave Harlem Alive.
3: In the deep dark hills of eastern Kentucky,

Daryl Scott, You'll Never Leave Harlan Alive. The Counting Crows, dat is de band van zanger Adam Duritz. En ze namen het album Live in New York op in de Hammerstein Ballroom in New York met louter Adam Duritz composities. The Counting Crows, Mr. Jones.

The Counting Crows, Mr. Jones. Kerry Bell, dat is een mondharmonica-speler uit Chicago, en hij speelde bij Muddy Waters, Willie Dixon, Jimmy Dawkins, Eddie Taylor, Howlin' Wolf en John Lee Hooker. En dit is een echte familie-aangelegenheid, want Kerry Bell speelt mondharmonica, maar zijn zoon Lurie Bell zingt en is de gitarist, en een andere zoon, Kerry Bell Jr., is de basgitarist. Het werd opgenomen tijdens een tour door Duitsland. Kerry en Lurie Bell. I'm worried.

Carrie-Anne Lurie Bell, I'm Worried. Steve Young schreef als singer-songwriter Seven Bridges Road voor The Eagles en hij nam zijn soloalbum Solo Live op in The Anderson Fair in Houston. Het nummer is geschreven door John D. Loudermilk. Steve Young, Tobacco Road.

0: Thank you.
1: Steve Young, Tobacco Road. Mick Taylor was gitarist bij John Mayall's Bluesbreakers en de Rolling Stones. En hij woont intussen alweer jaren volkomen anoniem in Drenthe. En eigenlijk is het heel jammer dat deze man niet meer speelt. Het komt van het album Stranger in This Town, opgenomen in New York. Mick Taylor, Red House.
2: Okay, this next one's a slow blues. Jimi Hendrix actually did this one called Red House.

Mick Taylor, Red House. Lee Van Helm, de drummer van de band, nam zijn album Live at the Palladium op in New York. En dat deed hij met de gitaristen Fred Carter en Steve Cropper. Dr. John als pianist. Paul Butterfield speelt mondharmonica. En basgitarist Donald Duck Dunn. Lee Van Helm, born in Chicago.

Levon Helm, born in Chicago. Eric Johnson, dat is een gitarist uit Memphis, en hij nam in Austin zijn album Live and Beyond op. En dat deed hij met gastzanger Melford Milliken, de voormalige zanger van Storyville. Eric Johnson, Once a Part of Me.

Gitarist Eric Johnson en zanger Melford Milligan, Once a Part of Me. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Albert Cummings was lang een hobbygitarist die eigenlijk alleen thuis speelde, omdat hij ook nog zijn eigen aannemersbedrijf had. En hij was al tegen de 30 toen hij fulltime voor de muziek koos. Dit is opgenomen in Pittsfield, Massachusetts. Albert Cummings, Hoochie Coochie Man.

that again. Be my

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: De laatste dag in Mississippi, in het Delta-gebied. Greenwood ligt aan Highway 82. Aan deze grote oost-westverbinding liggen plaatsen als Indianola, geboorteplaats van zowel B.B. als Albert King en Leland, waar Jim Reed geboren is. In Greenwood zag Hubert Sumlin het levenslicht. Greenwood is de plaats waar jaarlijks het Mississippi Crossroad Blues Festival wordt gehouden. Een plaats om liefhebbers van de blues te treffen. Helma Vogel bijvoorbeeld, bluesimpresario uit Brabant, en Henk Demper en zijn vrienden van het bluesblad Blok. Maar bovenal muziek op een festival. Van John Hammond, Taj Mahal, Catfish Keith en Robert Lee Burnside.

0: Greenwood, Mississippi.
1: Akkoord.
0: The capital of the cotton, zeggen ze hier. De hoofdstad van het katoen. En we zitten hier op het eerste Crossroads Blues Festival. En wat schetst mijn verbazing? Ik kom hier binnenlopen en als eerste zie ik daar een Nederlandse. En wel Helma Vogel. Hoe is het mogelijk dat ik jou hier plotseling aantref?
2: Ik geniet eigenlijk van mijn jaarlijkse vakantie zo'n beetje. Die breng ik meestal, als het even kan, door in Mississippi. Vandaar.
0: Voor de duidelijkheid, Helma Vogel is een bekende persoonlijkheid in de Nederlandse blueswereld. Zij heeft een groot bureau in Brabant. En zij doet het werk voor verschillende bluesartiesten in Nederland. En hier ook plotseling aangekomen is Henk Demper. Henk, welkom. Ook al uit Nederland. Werkt voor Blok Blues Magazine. Ja, dat is natuurlijk een hele grote verrassing, hè, dat je ineens in het midden van Mississippi zomaar Nederlands tegenkomt. Ben jij met Helma gekomen of ben je met een andere groep?
3: Nee, wij zijn hier met de Blues Bunch uit de Betuwe. We zijn met z'n vijven hier. En voor ons was het geen verrassing dat we je hier zouden treffen. Want via Henk en Henny van jouw fanclub Harry wisten wij dat jij hier zou zijn vandaag in Greenwood. En wat wij hier doen is een beetje vergelijkbaar met jullie doel. Een muzikale rondreis door het zuiden.
0: Nee, Helma, jij bent hier al vaker geweest, neem ik aan. Wij zijn hier voor de eerste keer. Jij ook, Henk?
3: Ja, wij zijn hier ook voor de eerste keer. Ja.
0: Wat is jouw indruk, Helma? Ik bedoel, leeft de blues hier nou echt of wat?
2: Niet voor alle mensen hier. Nee, absoluut niet. Voor wat meer mensen dan in Europa, maar dat is zeker niet voor alle mensen hier. Nee. Rapmuziek is vooral onder de jonge mensen veel populairder op het ogenblik dan blues.
0: Heb je ook het idee dat jongere mensen niet meer herinnerd willen worden aan deze muziek, omdat ze dat doet denken aan hun ouders die het slechter hebben gehad enzovoort enzovoort?
2: Ja. Zeker de country blues, de akoestische country blues, wordt alleen nog beluisterd door mensen van dezelfde leeftijd of wat jonger, maar zeker niet door de jongere generaties. En een van de redenen is, denk ik, dat ze inderdaad niet herinnerd wilden worden. Ja.
0: Vind je niet raar, Henk, dat deze mensen eigenlijk een eigen cultuur, dus de jonge mensen een eigen cultuur helemaal niet begrijpen, dat het eigenlijk heel verdrongen wordt?
3: Nee, ik kan me er iets bij voorstellen. Als je hier in het zuiden door het platteland leidt en je ziet de contrasten tussen arm en rijk, die zijn onvoorstelbaar vergeleken met Nederland. Dan kan ik me voorstellen dat voor zwarte mensen die je hier in wijken ziet, dat de blues geen verhaal meer te vertellen heeft. En wat je hier ook op het festival ziet, vind ik heel opvallend. Dat is voor 90% zeer blank en zeer middelklaas. En ik sprak zo straks iemand van de organisatie. En die zijn volkomen onbeschaamd, laat ik het maar Amerikaans noemen. Nee, die mensen kunnen geen $15 betalen om hier te komen kijken.
0: Ja, nou dat is een, dat is raak natuurlijk.
3: Ja,
0: daar had ik nog niet aan gedacht, want ik heb geen entree betaald, dus ik wist dat niet.
3: Nee, wij ook niet ook. Ja, ik wel. Ja. In de voorverkoop, in het Bluesmuseum in Clarksdale, hebben wij kaartjes gekocht. Well, when my voice wipe, let me

0: Robert Lee Burnside, dat is een protégé van jou, zou ik maar zeggen. Helma, ik heb vaker met jou aangetroffen. Jij gaat ook met hem naar zijn huis. Dikwijls, hoe ervaar je dat? De hele familie gebeurt met Robert Lee. En,
1: Ik ben langzamerhand familie geworden. Ik ben een lid van de familie. Niet alleen van de Burnsides, maar ook van de aangetrouwde familie onderhand. Ja. En dat is een ervaring op zich, denk ik. En, dat is niet alleen leuk, maar het helpt je ook bij je werk, denk ik. Om de zaken beter te begrijpen. En ik voel me daar heel vereerd altijd mee, moet ik zeggen. Want de familiebanden zijn heel sterk.
0: Ja, die zijn bij hun heel erg sterk. Dat is net zo'n beetje als je bij ons die minderheidsgroepen hebt, zoals de Indische mensen, dat is ook allemaal familie. En Henk, waar zijn jullie dan meer geweest? Want het is natuurlijk, wij zijn ook al heel lang onderweg. Waar zijn jullie overal geweest? Want, vertel eens.
2: Wij zijn begonnen in Atlanta. We hebben daar een auto gehuurd en het eerste wat we gedaan hebben vandaag is naar Nashville rijden. Want we zijn met z'n vijven en twee van ons, waaronder ik zelf, zijn ook niet vies van country music. En dan ga je naar Nashville.
0: Ja.
2: En wat mij opviel, dat die country music, het is wel een hele toeristische attractie in Nashville, maar het leeft ook. En ook hier in het zuiden, als je in de auto naar radiostations luistert, viel mij op dat alleen in de buurt van Clarksdale, dat ik een goed bluesstation hoorde.
1: En alleen op zaterdag.
2: En voor de rest ook hier al heel veel country music.
0: Je hebt zelfs een zender, CTV, dat is Country TV, heb je hier. Ongeveer net zoals MTV, je ziet constant dezelfde artiesten langskomen, zoals Frank Overstreet en John Michael Montgomery en dat soort mensen. Blues Channel is er niet op de tv.
2: Nee.
0: Heel weinig op de radio, helemaal zeggen hier en daar een uurtje. Wij hebben bijvoorbeeld de Smokehouse Blues gehoord in Houston. Dat is geloof ik 2 uur in de week of zo. Hier bij King Biscuit, maar dat is ook niet helemaal de KFV was dat. En dan Charlie Kimball nog met de Delta Blues. Maar die is dan niet zo lang in de lucht dus. Toch wel vreemd, hè? Ik bedoel dat je hier midden in het land waar de blues eigenlijk begonnen is, dan nog het meeste blues hoort, maar dan ook nog desalniettemin heel weinig. De situatie is toch wel vergelijkbaar bij Nederland, hè? Ik bedoel, er wordt bijna geen aandacht aan blues besteed. Hoewel het wel veel gespeeld wordt in cafés en clubs.
2: Ik heb in een sombere bui voor wat Nederland betreft wel eens gezegd dat blues en de toename van bluesfestivals zoiets wordt van de Dixieland festivals van de generaties voor ons. Een soort braderie karakter. Wat me hier ook in Nashville en in Louisiana opviel, dat voor mij zijn die scheidslijnen tussen country, Cajun, blues hier helemaal niet zo scherp. Want als ik in kleine dorpen in Tennessee bands hoor spelen, dan spelen ze op verzoek met hetzelfde gemak Cajun nummers als Western Swing of ze willen ook nog wel eens een country blues maken. Dat vind ik heel opvallend, dat die scheidslijnen hier helemaal niet zo groot zijn. En voor mij is dat eigenlijk een soort gemeenschappelijke noemer van Amerikaanse volksmuziek. Johnny,

0: Ja, toch raar dat hier wel veel blanken zitten. En dat ik bijvoorbeeld, dat wij bijvoorbeeld in Meridian, waar Jimmy Rogers dan vandaan komt, een avond bezocht hebben waar, waar alleen maar de Jimmy Rogers Memorial Festival, alleen maar blanken zaten. En helemaal,
1: er zijn blanke en er zijn zwarte clubs. Ja. En er zijn een paar clubs die allebei hebben. Ja, maar de club is festival. Of blank of zwart. Ja, ja. En de meeste artiesten spelen ook alleen of voor een blank of voor een zwart publiek.
2: Dat viel mij op toen ik net iemand ook van de organisatie vroeg, omdat wij morgen, als het toch weer zondag is, een kerk willen bezoeken. Ik vroeg die man, een blanke van de organisatie, van is hier een goede Baptist Church? Ja, die zijn er ook in een zwarte en een blanke uitvoering. En de man bezocht zelf blanke Baptist Church. En kon mij volstrekt niets vertellen of hier überhaupt zwarte Baptist Churches waren waar muzikaal iets te beleven viel. Mm. Hij wist het gewoon niet. En hij gaf ook eerlijk toe, dat zijn twee gescheiden werelden.
0: Nee, het is mij ook wel geval dat de oude generatie, zelfs de jongere generatie, de jongere generatie bedoel ik, en iets daarboven ook helemaal niets weten van bijvoorbeeld de man als Sonny Boy Williamson, waar wij het graf van bezocht hebben, waar we daar heel veel moeite toch terecht zijn gekomen. En als je dan vraagt waar die man begraven is, dan weet bijna niemand dat. Dat is toch wel heel vreemd. En dan, dat afgezet tegen het feit dat deze man bij Blues Liefhebbers over de hele wereld bekend is. Dat is toch, en dan in zijn eigen dorp, in Toetwalle, dus praktisch niet.
2: Nee.
0: Dat is toch wel heel...
2: Voor mij was de meest krachtige notitie in het dagboekje wat ik daarbij hou, is in Rolling Fork vragen of mensen weten wat hier aan de hand is. Als iemand je vraagt wat je in godsnaam hier komt doen, en je zegt dat dit toch de geboorteplaats van Muddy Waters is.
0: Ja.
2: En ze dan vragen, who's that? Nou, dat vind ik tekenend.
0: Ja. Helma, denk jij nog dat je hier talent ontdekt om misschien ook in Nederland te laten optreden? Want jij kijkt natuurlijk met de schuin ook wel waar die hier rondloopt.
1: Er is meer kans dan in Chicago of Detroit, dat is zeker.
0: Ja.
1: Daar hoef je helemaal niet meer te gaan kijken.
0: Nee.
1: Hier ontdek je af en toe nog wel wat, waarmee je niet altijd kunt toeren of zo, maar... Jawel.
0: Wel is het wel leuk om eens een keer te zeggen, nou, van als je per ongeluk komt, dan doe ik daar wat mee.
1: Dat heb ik al gedaan.
0: Oh, dat deed je al.
1: Met mensen die ik hier ontmoet heb. Ja.
0: Burnside natuurlijk. En,
1: ja, Mojo Buford, die dus intussen ook weer terug verhuisd is naar Mississippi van Chicago. En Kenny Brown, die heb ik al een keer op tournee gehad en die maak je nou dus weer doen.
0: Ja. Ja, jongens, ik zou zeggen namens Radio Drenthe hartstikke bedankt. En veel plezier.
2: Dankjewel.
3: I'm taking my time. Gonna boogie woogie all night long. I'm taking my time. I'm gonna boogie woogie all night long.

0: rijden we over de Mississippi. Voor de vijfde, zesde maal nu, want we zijn een aantal keren kriskras eroverheen gegaan. Ditmaal wel de laatste keer. We komen nu in de staat Arkansas, de home of Bill Clinton zien we staan. Mooi nieuw bord. En terugkijkend op die rondrit door Mississippi, kunnen we zeggen dat het ons heel goed bevallen is. Een vriendelijke staat. De mensen die we ontmoet hebben waren vriendelijk en natuurlijk niet te vergeten de historische plek wat de blues betreft. Want dat zijn er nogal wat. Ik bedoel het graf van Sonny Boy Williamson, van het monument van Robert Johnson, het graf van Charlie Patton. De bekende Sanders die de blues spelen. Clarksdale niet te vergeten, het centrum van de blues. Meridian, het huis van Jimmy Rogers. Met een beetje weemoed, kon je wel zeggen, neem je dan afscheid van zo'n plek. Want het is toch een, ja, het is een, vooral die driehoek daar in de delta is een historische plek wat betreft de bluesmuziek. En ja, je weet niet of je er ooit eens een keer weer komt, maar zouden mensen uit Drenthe die kant op gaan ooit en ze houden van blues, dan zou ik zeggen, kijk er eens rond, want het is er hartstikke mooi.
1: I've been walking silent river, just me and

0: Pure blues, Spuldeur, Otis Spann, de Riverside Blues. Eigenlijk ben je het verloren van Mississippi. Otis Spann, halfbroer van Muddy Waters. Geboren in Belzonia, ook al vlak in de buurt van Rolling Fork, waar als Muddy Waters vandaan komt.
1: Ja, en daarvoor hoorde u John Hammond met Red Hot Kisses, een stuk van Sonny Boy Williamson.
0: Deze aflevering van Harry's Blues. We maken deur technicus Paul Meeldijk en samenstelt deur Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goed gehaald.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Dallas is de boomtown van Texas. De staat in de staat. Waar Kennedy werd doodgeschoten. En waar Blind Lemon Jefferson en T-Bone Walker de blues speelden. Blues tussen koeien en olie.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Het is het openingsnummer van het debuutalbum Desolation. En Nederland was plotseling een topband rijker. Niet uit Den Haag of Amsterdam, maar uit Drenthe. QB and the Blizzards. Things I Remember.

QB and the Blizzards, Things I Remember. Joe Guitar Hughes is een bluesgitarist uit Houston. Hij was gitarist bij Little Richard en Bobby Bland en toen begon hij met Johnny Copeland, de band The Dukes of Rhythm. En het debuutalbum kwam uit bij het Nederlandse blueslabel Double Trouble Records. Joe Guitar Hughes, My Baby Told Me.

Joe Guitar Hughes, My Baby Told Me. Lee McBee en The Passions, dat was een bluesband uit Kansas City rond zanger Lee McBee, die om het leven kwam toen hij op een warme dag ging zwemmen en in het water een hartstilstand kreeg. Lee McBee en The Passions, Call Me.

Lee McBee en The Passions, Call Me. Dermot Byrne, dat is een blueszanger uit Ierland. Hij komt voort uit de band Dirt Road. Hij speelt Amerikaanse Delta Blues in de stijl van Jimmy Reed, Son House en Willie Johnson. En hij toert met zijn Dermot Byrne Blues Combo, Dermot Byrne, Fortune Teller.

Dermot Byrne, Fortune Teller. James Harmon uit Alabama, dat is een echte muzikant, want hij speelt piano, mondharmonica, gitaar, orgel en drums. En hij verhuisde naar Panama City in Florida en daar begon hij een eigen band, de Ice House Blues Band. En met die band begeleidde hij Freddie King, Muddy Waters, Albert King, B.B. King en Albert Collins. James Harmon, Freeway Party.

0: that Frigidaire.
1: James Harmon, Freeway Party, Mike Morgan and The Crawl. Dat is een band uit Dallas. Het is de bluesband van ex-motorcoureur Mike Morgan, die in Dallas nog steeds een motorzaak runt. Hij verloor bij een motorongeluk een oog en besloot toen maar als bluesgitarist verder te gaan. Mike Morgan and The Crawl. I don't want you hanging round.

Mike Morgan en The Crawl, I Don't Want You Hanging Round. Harry Musquet had een zwak voor vreemde snuiters in de blues, zoals Dr. John, Malcolm John Rabenek Jr. uit New Orleans. Hij coverde een single van Barrett Strong uit 1959 en hij deed dat niet alleen. Er bestaan namelijk maar liefst 192 covers. Dr. John, Money.

Dr. John, Money. Simply Blue, dat is een bluesband uit Puerto Rico. En de band kreeg een contract bij het kleine Amerikaanse blueslabel Tentera Records. En dat is een onderdeel van de School of Music van de Brigham Young University in Utah. Simply Blue, Fast Train.

Simply Blue, Fast Train. Liberty City, dat is een band uit Miami met Kenny Brown en Chris White. In de jaren 90 hadden ze twee grote hits, Who She's Lovin' Now en I Met Her in Miami, maar daarna werd er heel weinig vernomen van de band. Dit is een opname uit 2010, Liberty City, Turn You On.

Liberty City, Turn You On. Sista Blue, dat is een vrouwenband uit Arizona. En de band stond al in het voorprogramma van Johnny Hooker en John Mayle. Ze zijn heel populair in het clubcircuit, maar het debuutalbum werd geen bestseller. Sista Blue, Sweet Talk Me.

Sista Blue, Sweet Talk Me. Op het album Great New Rhythm and Blues staan een hele nieuwe generatie bluesartiesten. Ze zijn nu nog totaal onbekend, maar ze willen allemaal de wereld veroveren. Zoals zangeres Connie Emerson, No Little Love.

Connie Emerson, No Little Love. Billy Price uit New Jersey was jarenlang de zanger bij de band van Roy Buchanan. En na het overlijden van Roy Buchanan begon hij een eigen band, Keystone Rhythm Band. Maar tegenwoordig toert hij met de Billy Price Band. En het is een ervaren zanger. Hij heeft al 18 albums opgenomen. Billy Price, What is Love?

Billy Price, What is Love? U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was de ultieme blues- en Drenthe-promoter. De trouwe bluesliefhebbers zullen hem nooit vergeten. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Tommy Bankhead uit Mississippi was gitarist bij Howlin' Wolf, Sonny Boy Williamson, Elmore James en Robert Nighthawk. En toen begon hij in St. Louis een eigen band voor het clubcircuit. En met die band begeleidde hij Little Milton, Ike Turner en Albert King. Tommy Bankhead, Little Country Girl.

0: alleen Stadgrollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De tweede generatie, zo kun je Shirley King wel noemen, want zij is de dochter van B.B. King. En daar is een nieuwe cd van uitgekomen, Blues for a King. Verder muziek van Marcus Lazarus, Will Wesley, Robbie Ray, The Western Centuries. Drie mooie uitvoeringen van het nummer van Junior Parker, Sometimes, Ben Rice, Josh Krasin, zelfs Bruce Springsteen. Maar we begonnen met de Black Track Blues Band, Best Friend's Grave.

Ja, Joy, Joy, Joy. Best Friend's Grave, het nummer van de Backtrack Blues Band. De Backtrack Blues Band. En nu nog een nummer van Little Walter, nummer Backtrack. En de man achter de Backtrack Blues Band is met name Sonny Charles. Dat is de leadzanger en de mondharmonica speler van de band. Kevin Bird, dat is de volgende die op de lijst staat. Dat is een man die al jaren bezig is met het maken van muziek. Niet hele grote muziek, niet hele grote carrière heeft, maar hij giet wel steeds de deur. Hij staat op de hoes van de cd ook mooi bij zijn pick-up truck, waarvan hij denkt van, nou ja, door red ik gewoon altijd met rond, denk ik zo ongeveer. Nee, cd die heet Stone Crazy en het nummer is Pretty Little Thing.

0: you such a pretty little thing.
1: Pretty Little Thing, dat is het nummer van Kevin Bird. En dat moet dan eigenlijk op zijn, misschien op zijn Texaans uitspreken. Pretty Little Thing. En komt van de nieuwe cd Stone Grazy. De 20e cd. De 20e cd van Bruce Springsteen. Normaal zal ik in Harry's Blues niet zo gauw een nummer van Bruce Springsteen duiden. Want ik vind het niet uitgesproken blues. Ook niet echte Amerikanen. Alhoewel de cd Nebraska wel in die richting ging. Maar op de laatste cd van Springsteen, Letter to You, er staat één prachtig nummer op. De andere nummers, dat is het traditionele werk van Springsteen. Dat moet je van houden of niet. Maar dit nummer, dit is echt zeer de muiten weerd. Bruce Springsteen met One Minute You're Here.

ruwe bolster. En dit is de blanke pit van Bruce Springsteen. One Minute You're Here. Misschien wel een beetje opgedragen aan Clarence Clemens, de man die in 2011 overleden is. Lid van de E Street Band. Van zijn nieuwe CD Letter to You. Josh Crazin, heel ander verhaal. Man die met dit aan American Idol en door ook het beste succes met had. Hij kwam gewoon uit de marine. Hij diende nog bij de marine toen hij door aan meedeed. En toen kreeg hij zo opeens een carrière in de muziek. Een beetje in de country wereldmuziek. In de country muziekwereld. Ja, de country muziekwereld. Dat ging hem niet al te goed af in die zin van hij kreeg toch succes en dat steeg hem een beetje naar de kop. En dat kwam niet helemaal goed met hem. Op een gegeven moment was hij fut. Had hij een briefje nodig lopen van dat aflopen moest wezen. Maar gelukkig, het is allemaal goed gekomen. Er is een nieuwe single van hem, Udekom, van Josh Crazin, het nummer Home.

Josh Crazin met zijn nieuwe single Home. Out of the box, wat denk je dan aan? Nou, denk dat veel mensen dan denken van... dan ben je een beetje spontaan aan het denken. Spontaan aan het redeneren, out of the box denken. Niet overal aan vastzitten. Dit kan ook heel anders wezen. Out of the box kan ook wezen van dat de muziek... dat die uit een boxje komt. Dat kan ook, maar hij kan ook komen uit een cigarbox gitaar. Een eigen gebouwde gitaar van een sigarendeus, een stok met een paar snaren erop. Iemand die dat in Nederland heel veel deed, dat is Cigarbox Henry. Een man uit Dalfsen. Maar in dit geval is het een cd van het duo Ben Rice en R.B. Stone. En daarvan het nummer Jesus Needs a Gig.

Ben Rice en Arby Stone van de CD Out of the Box, Jesus Needs a Gig. Het is Blues, de Lustrinoir. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. Het is een nummer van Junior Parker, Little Junior Parker. Origineel uit 1958, man die geboren is in Clarksdale. Ontdekt is door Ike Turner, de man van Ike en Tina Turner. En ja, zijn mentor was eigenlijk Sonny Boy Williamson. Nou, die woonde ook vlakbij in Tutwiler, dat ligt vlakbij Clarksdale, in Mississippi, in Amerika. Nou, dat nummer, dat staat centraal. En de eerste uitvoering die is van een nieuwe cd van John Nemeth. De man met de Hongaarse naam, maar een volbloed Amerikaan. Van de cd Stronger Than Strong, Summer.

De meest recente versie van Sometimes in de uitvoering van John Nemeth van de cd Stronger Than Strong. En de mondharmonica die speelt natuurlijk een prominente rol. Geen wonder, want het nummer weer in 1958 opnemen door Little Junior Parker, ook een mondharmonica speler. Ik weet niet of dit opgenomen is in Memphis, denk het wel, want Sam Phillips, dat was de man die hem ontdekt heeft eigenlijk, of ontdekt, dat was Ike Turner, maar die hem groot gemaakt heeft met nummers op het Sun-label. Later ging hij over op een ander label, de Modern Records van de Bihari Brothers. Maar op Sun Records door heeft hij grote successen gehad, onder andere met Mystery Train, een nummer wat ook door Elvis Presley opgenomen is, compositie van hemzelf. Dit nummer, Sometimes, een compositie van Don Robey in de uitvoering van Junior Parker.

Little Junior Parker in 1958 met Sometimes. De derde versie die is van een man die vooral bekend geworden is als mondharmonica speler bij de Fabulous Thunderbirds. Een band uit het westen van Amerika. Kim Wilson heb ik het dan over. Maar die daarnaast ook allerlei solo dingen maakte. Hij begon al in 1993 met Tiger Man, zijn eerste eigen album. Dit is een nummer wat uit te komen is op een cd uit 2003. Looking for Trouble. De versie Sometimes van Kim Wilson.

Drie versies van Sometimes, het nummer van Little Junior Parker uit 1958. De eerste die je hoorde die was van Kim Wilson uit 2003. En de eerste die was van John Nemeth van de CD Stronger Than Strong. En die is uit 2020. De Western Centuries, ja, dat is een hele bijzondere band. Is dat eigenlijk, eigenlijk kun je niet zeggen dat het een band is. Het is meer een concept. Een aantal mensen die bij elkaar gaan zitten. Callahan Morrison, Ethan Lawton en Jim Miller, die drieën. En die speelden in allerlei andere bands. Maar voor deze gelegenheid hebben ze zich de Western Centuries genoemd. Het zit een beetje in de sfeer van de old-time country muziek. En dit is van een cd die heet Call the Captain. En het gaat over Dynamite Kid.

Ja, wel een lekker soundje toch, hè? Van de Western Centuries van de CD Call the Captain, The Dynamite Kid. Robbie Ray, dat beblieft in Amerika. Dit is een man meer uit het zuiden van Amerika, Florida, die naar New Orleans toegegaan is. Wat meer de blues, de rhythm and blues-achtige kant. Dit is van het titelstukje van de CD Up and Down.

Robbie Ray, Up and Down, titelstuk van zijn nieuwe cd. Beetje country blues achter als je kunt zingen. Het is in ieder geval geen rhythm and blues van New Orleans, want dat klinkt met blazers erbij heel anders. En dit is toch wat meer de akoestische slide en de mondharmonica erbij. Twee gitaristen, Will Wesley en Kern Pratt. En die hebben samen een nieuwe single gemaakt, A New Kind of Blues. En Will Wesley, die komt uit Californië. En die speelde samen met mensen, bekende mensen, Larry Gardner, Grady Champion. En Kern Pratt, dat is een man die uit de Mississippi Delta komt. Die dus echt uit de wereld van de blues komt. Die optreden met Johnny Winter, met Delbert McClinton, Bobby Rush, nou, noem ze allemaal maar op. Dit is een single van het duo. Ze maakt ook zelf eigen cd's. Maar dit is een combinatie van deze beide man, Will Wesley en Kern Pratt, met A New Kind of Blues.

A New Kind of Blues, dat is het motto van Will Wesley en Curtin Pratt, allebei de gitaristen. En dat valt op dit nummer ook wel te horen. Ja, tonacht doe eigenlijk allemaal Amerikaanse muziek, denk ik uitsluitend Amerikaanse muziek. Dus het wordt hier moet ik eens aan deze kant van de grote plas te kijken. Marcus Lazarus, dat is een man die uit Engeland komt. En die heeft zijn vierde album, denk ik, ondertussen uitgebracht. Het is een man die in 2013 kwam mee met zijn eerste werk uit. Dat was een EP toen nog met vier nummers. Beggars and Thieves. En in 2017 met Save My Soul. En nu komt hij met de CD How Low Can You Go? Marcus Lazarus met One Last Goodbye.

Marcus Lazarus uit Engeland. How long can you go? Dat is de titel van de cd. En dit was One Last Goodbye. Het is ook zo'n man, net als zo'n Sean Webster, zeg maar, die eigenlijk prima op het podium in Grollo zou kunnen staan bij Hofstegen en me door een concert te geven. En misschien ook wel bij het keerpunt in Spiekeboer. Maar ja, helaas, je bent dichter wat betreft de muziek. Je kunt het nog wel terecht voor een afhaalmaaltijd. Lekkere snet bij Hofstegen. En ook in de Spiekeboer kun je ook het een en ander krijgen. Dus denk er eens een keer aan. Want ja, je moet die mensen toch een beetje in de bien proberen te houden. Harry's Blues, de Rijn naar de Lustert. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de handen van Laurens Braams. En we besluiten met een hele mooie cd van Shirley King. Shirley King, dat is de dochter van B.B. King. Een cd die uitgebracht is op 19 juni. En dat is de dag van het einde van de slavernij in Amerika. En uiteraard de zwarte bevolking die kijkt er altijd heel nadrukkelijk naar. Het is een cd die ze maakt heeft met allerlei bekende mensen. Joe Louis Walker, Duke Robillard, Elvin Bishop. Pat Travis speelde zelfs met. De enorme hardspulende gitarist. Kirk Fletcher speelde met. En Steve Cropper van Booker T en die MG's. Hier het nummer waar ze samenspeelde met Robin Ford. Shirley King van de cd Blues for a King, Feeling Good.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Ed Sheeran, dat is een Engelse singer-songwriter die de wereld veroverde met zijn gitaar en zelfgeschreven liedjes. In 2017 was het album Divide het best verkochte album ter wereld. En dit werd een hit in Engeland, Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nieuw-Zeeland, Zweden en Amerika. Ed Sheeran, The A-Team.

Ed Sheeran, The A-Team. Bluesgitarist Kenny Wayne Shepherd uit Louisiana blijft kwaliteit leveren. Zijn album Lay It On Down maakte hij met zijn vaste zanger Noah Hunt en drummer Chris Layton, die we kennen van de Stevie Ray Vaughan band. Kenny Wayne Shepherd, Diamonds and Gold.

Kenny Wayne Shepherd, Diamonds and Gold. James Bay, dat is een jeugdige Engelse singer-songwriter, maar dit nummer was vooral een hit in Nederland en zijn debuutalbum stond maar liefst 150 weken in de Nederlandse albumtop 100. James Bay, Hold Back the River.

James Bay, Hold Back the River. Quinn Sullivan, dat is een voormalig kindsterretje uit Amerika. Hij begon als sidekick van gitarist Buddy Guy en hij maakte zijn debuutalbum met de producer van Buddy Guy, drummer Tom Hambridge in Nashville, Quinn Sullivan, Midnight Highway.

Quinn Sullivan, Midnight Highway. John Mayer uit Connecticut studeerde aan het beroemde Berklee College of Music in Boston en na zijn studie sloot hij zich razendsnel aan bij de sterren B.B. King, Buddy Guy en Eric Clapton. John Mayer, Who Says?

John Mayer, Who Says. Eric Gales uit Memphis maakte zijn album Middle of the Road met drie collega-gitaristen, Gary Clark Jr., Chris Stone, Kingfish, Ingram en zijn broer Eugene Gales. Eric Gales, Been So Long.

0: Eric Gales, Been So Long.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: You Know Who van de Pink Stones is het album van deze week. En zanger Hunter Pinkston vormt het hart van de band. Hij schreef niet alleen alle nummers, maar hij speelt ook nog gitaar, basgitaar, piano en orgel. The Pink Stones, Someone You Can't Move.

The Pink Stones, Someone You Can't Move. Ryan Adams uit North Carolina werd groot met zijn band Whiskey Town. En in 2000 was zijn soloalbum Gold meteen een bestseller. Intussen heeft hij al 20 soloalbums gemaakt. Ryan Adams, New York, New York.

Brian Adams, New York, New York. Gavin DeGraw, dat is een singer-songwriter uit New York. Zijn vader kwam uit Ierland, zijn moeder kwam uit Rusland. En hij ontdekte in zijn jeugdjaren Ray Charles en Sam Cooke. En toen wilde hij ook singer-songwriter worden. En hij heeft intussen 7 albums afgeleverd. Gavin DeGraw, Follow Through.

Gavin DeGraw, Follow Through. Beth Hart werkt louter met topmuzikanten. Op dit nummer zijn dat Michael Landau, Waddy Wachtel, Dean Parks en Ivan Neville. En het komt van het album Fire on the Floor. Beth Hart, Love is a Lie.

Beth Hart, Love is a Lie. Amy MacDonald uit Schotland is supporter van Glasgow Rangers en ze is gek op voetballers, want ze was verloofd met Steve Lovell en intussen is ze getrouwd met Richard Foster. Amy MacDonald, Mr. Rock'n'Roll.

Doobie Brothers, Beth Hart, Peter Frampton, Deep Purple en Jeff Beck. En intussen heeft hij 23 soloalbums gemaakt die nauwelijks tot Nederland doordrongen. Gary Howie, Dust and Bones.

Gary Howe, Dust and Bones. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. Sam Smith uit Londen, dat is een Engelse singer-songwriter en dit was zijn eerste nummer 1 hit in Engeland. Het nummer eindigde in Amerika op de tweede plaats van de Billboard Hot 100 en er werden maar liefst 227 miljoen singles van verkocht. Sam Smith, Stay With Me.

0: Vienna tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
2: Dit is Harry's Blues.
1: Met Albert Haar.

luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang muziek met onder andere Jack Bottleneck doorin. En Jack Bottleneck, dat is de naam van Johan Veenma. Hij komt uit Rentsje Mageest uit Friesland en hij bespeelde Bottleneck-gitaar. Een paar nummers van zijn nieuwe cd Cow Country. Ook muziek van de nieuwe cd van Daniel Lohuis, van de cd van Edgar Winter over zijn broer Brother John. Maar we begonnen met Robert Rolf Feddersen. I like that rock and roll.

0: that rock and roll.
1: I like that rock and roll. Robert Rolf Feddersen is dat. Dat is een man uit Chicago die een tijd lang speelde in de band Loudmouth. En die nou, ja, dit is toch een beetje akoestisch op hem, wat meer een homemade production zou je kunnen zeggen. Het is een single die net goed wel uitgebracht is van Robert Rolf Feddersen. Nou, iemand die al heel lang bezig is, dat is Julian Sass, man uit Gelderland. Geweldige gitarist, een bluesrock gitarist. Er zijn mensen die God voor hem door het vuur. Hij heeft een nieuwe cd uitgebracht en die heet heel toepasselijk Electra Acoustic. En dat, ja, de naam zegt het al. Twee cd's, waarvan de ene elektrisch opgenomen is en de andere akoestisch opgenomen is. Draai eerst een nummer van de elektrische kant, Julian Sass, met Devil at the Door.

0: Devil at the Door van Julian Sess van zijn nieuwe dubbel CD Electroacoustic. We gaan naar Canada, naar Vancouver, althans in de buurt. Een plaatsje in de staat Vancouver in Canada. En ik heb het over Brock Davis. Brock Davis is een man die al op jonge leeftijd begon met de muziek. Maar ja, het werk en het gezin dat gewoon op een gegeven moment veur. Maar hij is toch weer bezig gegaan. Hij heeft een nieuwe CD gemaakt. En door die CD die hij opgenomen in Nashville, in de studio van Ronnie Millsap. Studio waar Roy Orbison bijvoorbeeld ooit opnam. Het is wat meer de wat rustige muziek, wat beschouwende muziek van een jonge vader die trots is op zijn gezin. Brock Davis met A Song Waiting to be Sung.
1: You're a empty

A Song Waiting To Be Sung van Brock Davis. Een single die hij bracht heeft. Waarschijnlijk de voorloper van een cd van deze man uit Canada. Nou, uit Erika komt de volgende zanger. En dan weet je het uiteraard wel. Dan is het Daniel Logus van zijn nieuwe dubbel cd die net uitgekomen is. Een dubbel cd die hij weer gemaakt heeft eigenlijk met de vertrouwde mensen. Uiteraard met Bernard Gepken op gitaar. Rijen Zwart op de bas erbij. Ferry Laagendijk, Vleugel, Bram Hakkers op drums. En Misha Potte ook op drums. En Josh Tegen op de cello. Een cd waar de teksten weer heel belangrijk bent. Zoals altijd bij Daniel Logus. Zoals hij het leven eigenlijk doorgiet. Stap voor stap.

nummer van de Nee-CD, de dubbel-CD van Daniel Lohuis, Stap voor Stap. Wij maken de stap van Erica naar Runcima Geest, een dorpje in de buurt van Dokkum, Friesland. Want daar komt Jack Bottleneck vandaan. Jack Bottleneck, dat is de artiestennaam van Johan Venema. Want die Jorre van Trugge ook een CD uitgebracht heeft. Een bijzondere figuur eigenlijk, ook in Friesland. Hij zingt ook wel in het Fries trouwens, maar de Americana-muziek, de roots-muziek, die liggen ook zeer nauw aan het hart. Hij speelt samen met een band tegenwoordig, Rob Takema op bas, Herman Frank gitaar en Johannes Blanksma drummer. En hij zelf als gitarist en vooral op de slide op de Bottleneck-gitaar uiteraard. Jack Bottleneck van zijn nieuwe CD Cow Country. Ain't waiting.

Jack Bottleneck uit Friesland met het nummer Ain't Waiting. Compositie trouwens van Justin Towns Earl, de zoon van Steve Earl, die vorig jaar, denk ik, of het jaar daarvoor al, op tragische wijze overleden is. Op jonge leeftijd trouwens. Van de nieuwe cd van Jack Bottleneck, Cow Country. Harry's Blues, daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer van Robert Johnson. De bekende bluesman uit Amerika, uit Mississippi. Die maar jong overleden is eigenlijk. Ja, heel jong overleden is. Betrekkelijk weinig materiaal. No Lord Neff. Stuk of 20 nummers, denk ik. Hij is 27 jaar geworden. En de opname die ik laat horen, die is gemaakt in San Antonio. De stad waar Harry Muske en ik ook geweest ben bij de plek waar die opname gemaakt is. En de eerste uitvoering die is van Johnny Winter. En Johnny Winter, dat is de broer van Edgar Winter. En dat is recentelijk een cd uitgekomen die Edgar Winter gemaakt heeft en opgedragen heeft aan zijn broer Brother John. Maar hier is Johnny Winter uit de periode 63 tot 68, of die periode, Texas 63-68. Johnny Winter met Kind-Hearted Woman Blues.

dit is echt de Texas Blues versie van het nummer van Robert Johnson, de Kind-Hearted Woman Blues. U de voert, de Johnny Winter op gitaar en zang uiteraard. Johnny Winter, de man die geboren is in Port Arthur in het zuiden van Texas aan de Gulf Coast. Dat is ook een mooi museum waar ook andere Johnny Winter en zijn broer Edgar Winter in voorkomt. En dit is Johnny Winter is overleden trouwens in 2014. In 1938 is Robert Johnson overleden op 27-jarige leeftijd. En een jaar daarvoor heeft hij een opname gemaakt op 23 november in San Antonio in Texas. Onder andere twee versies van het nummer Kind-Hearted Woman Blues. Die staan ook allebei op die prachtige cd-box die jaren geleden alweer uitgekomen is met al het werk van Robert Johnson. De Kind-Hearted Woman Blues.

anything that's worth for me. I got a kind-hearted mama.

0: do have it on your mind. Someday, someday, I will shake your hand goodbye. Someday, someday, I will shake your hand goodbye. I can't give any more my loving, 'cause I just ain't satisfied.
1: Ja, dit is echt heel, heel old uit 1936. Het geruis op de plaat dat kunnen horen. Door de originele versie van de Kind-Hearted Woman Blues van Robert Johnson. Nou, dat hij veel invloed had, dat is volstrekt duidelijk. Want Jan en Alleman heeft muziek van hem opgenomen. En deze versie van Kind-Hearted Woman Blues is onder andere ook opgenomen door Todd Rundgren. Todd Rundgren is denk ik vooral bekend geworden als meer als producer eigenlijk. Hij zat in de beroemde Beersfield Studio, waar als de band onder andere opnam. En hij heeft in 2010 een cd gemaakt die helemaal gewijd is aan de muziek van Robert Johnson, Todd Rundgren's Johnson. En door van zijn versie dus van de Kind-Hearted Woman Blues.

De derde versie van de Kind-Hearted Woman Blues van Robert Johnson in de uitvoering van Todd Rundgren. Trouwens, Todd Rundgren, een bijzonder man, hoor. Geboren in 1948. Zeer muzikaal. En heel bijzonder, in 2020 heeft hij de Engelse vertaling van het nummer Flappy van Joep van Hek op een nummer. Todd Rundgren. De eerste versie van Kind-Hearted Woman Blues die was van Johnny Winter uit de 60e jaren. En het origineel van Robert Johnson uit 1936. We gaan naar 2022. Er is een cd uitgekomen getiteld Brother John. En Brother John, dat is Johnny Winter, de broer van Edgar Winter. De man die in 2014 overleden is. En hij heeft dus een tribute willen brengen aan zijn broer John. Dat doet hij met allerlei artiesten samen. En in dit geval samen met Cap Mo, de bekende blueszanger Cap Mo. Edgar Winter en Cap Mo in Lone Star Blues.

Edgar Winter en Cap Mo met een nummer van de nieuwe CD Brother John, het nummer Lone Star Blues. We gaan naar wat meer contemplatieve muziek, mag ik het zo zeggen. Goede muziek die heel goed gemaakt is, maar die een beetje wat ingetogen is. Denk een beetje aan de sfeer van Ray Bonneville of Gigi Cale bijvoorbeeld. Ik heb het over Jim Keller, een muzikant uit New York die een nieuwe CD gemaakt heeft. De CD By No Means, en het nummer dat ik draai, dat is Laying on the Tracks.

Ja, heerlijke, rustgevende muziek bijna van deze Jim Keller. Deze man uit New York van zijn nieuwe cd By No Means, Laying on the Tracks. Daniel Loos, die kan eigenlijk beide. Die kan zowel hele mooie liedjes maken, rustgevende muziek maken. Hij kan ook heftige muziek maken, kan blues maken. Zijn nieuwe cd is eigenlijk een beetje een mix tussen beide. Er zit niet uitgesproken blueswerk op. Echte luisterliedjes zitten er wel op, maar ook weer niet zoveel. Het zit er wat meer tussenin. Nou, Daniel Loos dus van de nieuwe cd. Zeg maar wanneer.

Daniel Loos, zeg maar wanneer van zijn nieuwe CD. Nog even terug naar Jack Bottleneck. De man uit Friesland, Johan Venema, die een nieuwe CD maakt, heeft Cow Country. En daarop ook een nummer van Rory Gallagher, de Bart uit, uit Ierland. Helaas al lang overleden Bart uit Ierland, die een klein beetje te vullen drang heeft, denk ik. Maar wel een geweldige bluesman. Nou, in de uitvoering van Jack Bottleneck klinkt dat zo. De Loan Shark Blues.

hele lekkere muziek hoor, van Jack Bottleneck. De Lone Shark Blues van zijn cd Cow Country. Dat is zijn nieuwe cd. In 2015 heeft hij ook al een cd uitgebracht. En dat was Lost and Found. We gaan naar Sugar Ray Rayford. De man die optreedt op het Holland International Blues Festival in juni dit jaar in Grollo. Ja, een van de namen die vastziet. Je weet tegenwoordig niet meer wat precies nog vastziet. Ondanks, als gevolg van alle rumoer in de wereld, zeg maar. Want John Fogerty, die zal komen, die heeft helaas overzegd. En ik weet dat Johan Derksen bezig is om nog een nieuwe grote naam te vinden. Maar Sugar Ray Rayford, die treedt in elk geval op. Daar zal ik zeker nummers spelen van zijn nieuwe cd, In Too Deep, en misschien wel Misinformation.

Een mix van soul, funk en blues van Sugar Ray Rayford van zijn cd Into Deep Misinformation. En dat brengt ons aan het eind van deze aflevering van Er is Blues, maar niet getreurd, volgende week dan ben we er weer. Samenstelling en presentatie Albert Haar, techniek in hand van Karel Post. En we besluiten met een nummer van de dubbel cd van Julian Sess, de cd Electracoustics. En we draaien een elektrisch nummer, World on Fire.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige

0: telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Ondanks de oprukkende armoede, het aanhoudende racisme, toenemende problemen door de vrijheid van wapenbezit en de ordinaire strijd tussen twee heren op leeftijd, Biden en Trump, blijven de Amerikanen trots op hun land. En dat geldt ook voor de artiesten uit de alternatieve scene. Natalie Maines, de leadzangeres van de Dixie Chicks, veegde ooit de vloer aan met president George Bush. Het resultaat was dat optredens werden geschrapt, albums werden niet meer verkocht en de radiostations draaiden de Dixie Chicks niet meer. De Dixie Chicks, I Believe in Love.

De Dixie Chicks, I Believe in Love. Bukka Allen, dat is de zoon van singer-songwriter Terry Allen, en hij is tevens de eigenaar van de Screen Door Studio in Texas. En deze Bukka is getrouwd met zangeres Sally Allen, en samen vormen ze een Americana-duo. Sally en Bukka Allen. Everyone has faded.

Sally and Bukka Allen, Everyone Has Faded. Wycliffe Jean is geboren in Haiti, maar hij groeide op in Brooklyn, New York. En daar studeerde hij jazzgitaar. En hij maakt deel uit van de band The Fugees. Hij deed in 2010 mee aan de presidentsverkiezingen in Haiti. Wycliffe Jean, Redemption Song.

0: Peace and peace. God bless all of y'all.
1: Wyclef Jean, Redemption Song. Kevin Wells en Kieran Kane zijn de eigenaars van Dead Reckoning Records. Ze hebben beide een solo-carrière, maar ze schreven samen ook nog nummers voor Waylon Jennings, Patti Loveless, Garth Brooks, Trisha Yearwood en Don Williams. Kevin Wells en Kieran Kane, Don't Try to Fight It.

Evan Welsh en Kieran Kane, Don't Try to Fight It. Bon Jovi, dat is een rockband uit New Jersey. De band is actief sinds 1984 onder leiding van zanger John Bon Jovi. En er werden 120 miljoen albums verkocht. Bon Jovi, Living on a Prayer.

Bon Jovi, Living on a Prayer. De Band of Heathens werd opgericht door drie singer-songwriters uit Austin. Colin Brooks, Ed Jordy en Jordy Quist. Intussen hebben ze 13 albums gemaakt. The Band of Heathens, Right Here With Me.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Growing Up van Luke Combs is het album van deze week. En Luke Combs stopte met zijn studie en hij werd uitsmijter bij een bar in Huntersville. Even later werd hij het huisorkest in dezelfde bar. En weer even later zong hij een duet met Miranda Lambert. Luke Combs, Outrunning Your Memory.
2: You'd love the

0: Luke Combs en Miranda Lambert, Outrunning Your Memory. Het is een nummer van Sting uit 1987 en er verschenen 202 covers onder meer van Diane Warwick, Isaac Hayes, Montezuma's Revenge, The Fallen Angels, Ramsey Lewis en Crescenta Wilson. En dit is het origineel van Sting, Fragile.
1: One, two.

Sting, Fragile. Lavelle White, dat is een blueszangeres uit Louisiana. Ze werd ontdekt door Johnny Copeland en ze toerde met Bobby Bland, Sam Cooke, Otis Redding, Aretha Franklin en Buddy Guy. En ze nam dit nummer op met bluesgitarist Guitar Shorty. Lavelle White en Guitar Shorty. We'll have peace someday.

Lavelle White and Guitar Shorty, We'll Have Peace Someday. Travis Tritt uit Georgia is een countryzanger met een ruw randje. Hij zingt ook uitstekend blues en rock en het is geen gladde cowboy met een Stetson hoed die overgeproduceerde tranentrekkers zingt. Travis Tritt, The Day the Sun Stood Still.

Travis Tritt, The Day the Sun Stood Still. Daryl Dodd uit Texas was gitarist van Tracy Lawrence, Martina McBride, Tim McGraw en Faith Hill. En hij heeft intussen 9 soloalbums gemaakt. John Christopher Davis, ook uit Texas, schreef nummers voor Dolly Parton, Billy Ray Cyrus, Hall Ketchum en Sherry Austin. En ze namen samen een nummer op. Daryl Dodd en John Christopher Davis, The Boy I Left Behind.

0: Daryl Dodd en John Christopher Davis, The Boy I Left Behind. In Amerika werden volop nummers gecomponeerd over de Civil War. Dit is een nummer van Trace Adkins uit Louisiana. Hij is zanger, maar hij zat ook al in 25 films en in 20 tv-series. En hij zat al in een afkeerkliniek voor zijn alcoholprobleem. Trace Adkins, Old Gray Coat.
1: Well, they gave me this old coat, so it'll keep you mighty warm. It'll see you through the winter. It's your by God uniform. So I wear it every day, and I sleep in it at night. Now it's 20 shades of gray.

Trace Atkins, Old Grey Coat. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Melendorp en Johan Derksen. En wij blijven de oervormen van de muziek trouw die tegenwoordig worden genegeerd. Bij ons hoort u nog blues, soul, country, Americana en rock'n'roll. Brandon Ryder uit Texas werd ontdekt door zanger, songwriter en producer Rodney Foster. En deze Brandon Ryder heeft intussen 7 albums en 8 hits, maar onder die 8 hits zaten wel 2 nummer 1 hits in Amerika. Brandon Ryder, Mr. Soldier.

Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Werewolves of London, die titel, wat doet die aan ding? Misschien aan een film, of aan een boek, of aan een muzieknummer. Nou, Warren Zevon, dat is de man die het nummer ooit schreef. Eigenlijk een beetje op instigatie van een van de Everly Brothers, van Phil Everly volgens mij. Verhaal dat hoor je straks in drie keren scheepsrecht. Maar we begonnen met Depp Ryder, uit Amerika, geweldige gitarist. Blues is all I got.

your CD Memphis Moonlight. Eerste nummer in deze aflevering van Het Is Blues. Straks nog muziek van John Mayer van de Flatlanders, Dave House, Luther Guitar Johnson, maar ook van Warren Chiffon. En muziek van de Reverend Sean Amos op de mondharmonica. Hij speelde een nummer van een hele bijzondere CD met allemaal instrumentale stukken erop. De Funk Rants Blues en door van Slowpoke.

De Funk Rants Blues was dat. En met de Reverend Sean Amos op de mondharmonica in het nummer Slow Poke. Sophie and the Broken Things. Ja, wat mij door bij ding. Wat is dat voor een beetje? Nou, ze komt in elk geval uit Amerika. Het zit een beetje in de sfeer van ja, de country muziek, zou je kunnen zeggen. Het album Delusions of Grandeur is gemixt door Ray Kennedy, de maker van werk van onder andere van Steve Earle. Dus ja, het is een beetje de moderne country, zou je kunnen zeggen. Sophie and the Broken Things met Trouble.

You and Me and Trouble. Net alsof dat bij elkaar hoort. Nou, in dit liedje in ieder geval wel. Sophie and the Broken Things. En de tweede stem die jij erbij hoort, die was van Logan Ledger van de CD Delusions of Grandeur. Elvis Shane, dat is een man uit Kentucky. En ja, die zingt eigenlijk ook een beetje over You and Me and Trouble. Maar wel op een hele mooie manier, moet ik zeggen. De aanleiding is dat hij op een gegeven moment zag hij een keer op Facebook of zo, weet ik veel wat, zag hij een tekst staan. I don't have a stepson. I have a son that was born before I met him. Vond ik wel mooi aandacht geven voor een stiefzoon. Elvis Shane met My Boy.

My Boy. Ja, mooi, mooi nummer. Heel mooi nummer van Elvis Shane van de cd Backslider. Blijft een beetje in de sfeer van de Americana naar Sophie and the Broken Things en Elvis Shane naar Caleb Lee Hutchinson. En ja, die moet wel inbezien van die de cd die hij uitgebracht heeft, is samen met Brent Cobb. En dat is wel een bekende naam in de wereld van de Americana. Het is een EP trouwens, niet een cd. Ja, wel op cd, maar niet, niet met 10 nummers of zo, 12 nummers, maar met 4 nummers. Slot Machine Syndrome heet die EP. En door van het nummer Who Am I?

Caleb Lee Hutchinson met Who I Am van de CD, nee, van de EP Slot Machine Syndrome. Het is blues, daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. The Werewolves of London, dat was een film uit 1934, denk ik ongeveer, dat het toen speelde. En die film, daar keek op een gegeven moment Phil Everly, die keek door naar van de Everly Brothers. En die sprak later Warren Zevon, een zanger uit Texas. Nee, uit Californië. En die zei, jongen, daar moet je eigenlijk een keer een liedje van maken. Met dat als titel. Nou, dat heb je gedaan. En dat draai ik straks. Maar de aanleiding dat ik het draai is een nieuwe cd van Joe Louis Walker. Man die al heel veel cd's maakt. Een kleine 30 cd's. Uitstekende bluesman die ook met Jan en Alleman samenspeelde. Met de Olderman, de John Lee Hooker, Muddy Waters, Otis Rust, Charlie Musselwhite, noem ze allemaal maar op. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht, Electric. En door van zijn versie dus, de versie van Joe Louis Walker van Werewolves of London.

hedendaagse versie van Werewolves of London in de uitvoering van Joe Louis Walker van de CD Electric Electric. En op gitaar uiteraard Joe Louis Walker, maar op gitaar ook Waddy Wachtel. Een van de componisten van het nummer Werewolves of London. Wat in 1978 trouwens voor de eerste keer uitgebracht werd op een CD van Warren Zevon. Hij schreef het dus samen met Waddy Wachtel. En het was op de LP Excitable Boy. Warren Zevon was een hele bijzondere man, eigenlijk een singer-songwriter uit Californië, die in 2003 overleden is. Maar die in die muziekscene in Californië heel veel dingen gedaan heeft. Mooie nummers gemaakt heeft, onder andere Carmelita. Bekend in verschillende uitvoeringen, maar originele compositie van Warren Zevon. De uitvoering van Werewolves of London uit 1978 van de LP Excitable Boy, die kwam op een bijzondere manier tot stand, want er werd toen blijkbaar heel veel eisen aan gesteld. Ze moesten allerlei muzici erbij betrekken. En op dit nummer speelden twee mensen met van Fleetwood Mac. Zowel volgens mij Mick Fleetwood speelde erop met als John McPhee. En uiteraard Waddy Wachtel op gitaar. Warren Zevon met The Werewolves of London uit 1978.